Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drumcree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

0: Van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide

0: Politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Al jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, goedemiddag. Fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is donderdag 24 september alweer. En om precies te zijn is dat dag 267. En hierna dus nog maar 98 dagen tot het jaar 2027. Wat vliegt die tijd toch, hè? Ja. Nou, wij gaan ook heel snel verder, want anders is deze uitzending ook maar zo voorbij. Het zijn maar 2 uurtjes, waarin hele lekkere muziek te horen is. Allemaal samengesteld en uitgezocht door Alexander Hoog. Hij zit in de techniekruimte, gaat ook bellen met de gasten. En wie zijn mijn gasten in dit eerste uur? Nou, om precies te zijn, Ramon Kaljouw. Hij is van de organisatie Mesh Friends. Dat is een nieuwe app in ontwikkeling genomen. Die bestaat ook al, die is ook al gelanceerd, zoals ze dat noemen. Dus daar ga ik met hem over babbelen. Ik krijg ook aan de telefoon naar Manieke Hoek. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Manieke Hoek, die is van de organisatie IVN Natuureducatie. En dat gaat over de Veluwse Themaweek. Nou, die is namelijk deze week gestart. Ik wil er alles over horen. Helemaal leuk. En wat ik al zei, daaromheen dus lekkere muziek, samengesteld door Alexander Hoog. En we gaan dus ook maar heel snel verder, zometeen met Jeroen Kant. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ja, weet je, het komt uit 2020, staat op het album Diesel. En dit liedje is getiteld Altijd Zo Geweest. Jeroen Kant, luisteren we nu naar.

Jeroen Kant dus, de Nederlandse singer-songwriter, CQ-muzikant, zoals het dan hier staat. En hij studeerde aan Codarts te Rotterdam. Hij is 44 jaar en woont nog steeds hier in Nederland. En zijn genre, dat kenmerkt zich dus tussen door de blues, kleinkunst en Americana. En hij omschrijft zichzelf als een eigenzinnige en grillige zanger-gitarist liedjesmid. En hij volgt altijd zijn muzikale hart. En zelden is dat de weg van de minste weerstand. En als hij te veel op zijn gemak is geraakt, dan zoekt hij door naar groei. En dat heeft hem inmiddels een aardig rijtje bijzondere albums vol Nederlandstalige liedjes opgeleverd. Want dat is wat hij doet, Nederlandstalig. Een oeuvre dat zich uitstrekt van intieme kleinkunstpareltjes tot aan stomende bluesgrooves. En steeds zonder de inhoud uit

oog te verliezen. Zijn sound is rauw en organisch, authentiek, uitgesproken en eigen. Hij deed in 2011 mee aan de Grote Prijs van Nederland. In 2013 deed hij mee aan de beste singer-songwriter van Nederland. En dat was toen nog het programma met Giel Beelen. En hij heeft heel veel opgetreden al in theaters en clubtours en op festivals, als bijvoorbeeld de Zwarte Cross. En hij is ook nog winnaar van de Vlaamse NECA-prijs geworden in 2015 en 2016. En winnaar van de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland in 2011. Nou, onthoud die naam. Ja, Jeroen Kant. Ik vind hem leuk. We gaan nu naar iets heel anders. Ja, die heeft ook al zijn sporen verdiend, hè, in de muziekscene. Dat is Jimmy Cliff uit 1969. Wonderful World, Beautiful People.

0: Nou, dat was toch even een lekker liedje. En het, ja, het is ook een beetje een leuke inleiding naar het interview wat ik nu ga hebben met Ramon Kaljouw. Goedemiddag, Ramon.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt... we gaan het met elkaar praten over de Mesh-app.
1: Ja, klopt, ja.
0: Meshfriends.nl. Ik heb het even opgezocht. En het gaat over het ontdekken van nieuwe vrienden gewoon bij je in de buurt.
1: Ja.
0: Ja, het kan heel makkelijk zijn, maar toch ook voor heel veel mensen misschien niet zo makkelijk.
1: Nee, klopt. Ja. Ik denk dat het, dat het voor veel mensen best wel lastig is, zeg maar, om nieuwe vrienden te maken eigenlijk als volwassenen.
0: Ja.
1: En als kind staat het natuurlijk vaak vanzelf. Je zit bij elkaar in de klas of speelt met elkaar buiten en voor je het weet ben je vrienden.
0: Ja, precies.
1: Als volwassenen zijn er best wel wat extra drempels die je kan ervaren.
0: Ja, want dat Mesh, dat is dus een nieuw vriendschapsplatform. En dat is hier in Apeldoorn geopend. Wanneer is het geopend?
1: Afgelopen week.
0: Afgelopen week.
1: Ja.
0: En volgens mij is het al nu al een succes.
1: Ja, er hebben zich aardig wat mensen aangemeld. Ja. Meer dan 100 in de regio Apeldoorn.

0: inderdaad.
1: Nou zeg.
0: Dus, dat gaat hard.
1: Dan blijkt dus wel dat er een soort van behoefte ook aan was.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja zeker. Ja, we zijn echt stap voor stap zijn we in Nederland hebben geopend de afgelopen tijd.
1: Mm-hmm.
0: En ja, in Nederland zijn er meer dan 16.000 aanmeldingen. Dus het gaat best wel hard.
1: Ja. Mag ik vragen hoe je op het idee bent gekomen om dit op te starten?
0: Zeker, zeker. Ja, wij zijn. Ik kom zelf uit Goes, uit Zeeland. Ja. En ik heb 10 jaar in Leiden gewoond. En 6 jaar geleden ben ik teruggevlucht met mijn vrouw en kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Naar mijn geboortestad. Mijn vrouw komt uit Leiden. En dan het is best wel lastig om in een nieuwe stad, om dan als volwassenen een nieuw contact op te doen. Zeker in coronatijd.
1: Ja.
0: Zelf kom je natuurlijk terug in een oude vriendengroep. Maar ja, de vriendschappen die je had toen je 18 was, die zijn niet meer hetzelfde als je 35 bent en kinderen hebt.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus ja, dat is toch anders. Ja. Meestal probeer je dan natuurlijk via een sportclubje of een hobbyclubje mensen te leren kennen. Dat hebben we ook gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Alleen ja, dan heb je vooral een gedeelde interesse. Maar dat betekent niet dat je bij elkaar past, zeg maar, als vrienden.
1: Nee, precies.
0: Dan moet je net het geluk hebben dat je mensen tegen het lijf loopt met wie je die vriendschappelijke klik daadwerkelijk ook voelt. En dat proberen we eigenlijk te doorbreken.
1: Mm-hmm. Heel goed.
0: Ja, we zien natuurlijk dat er best wel veel mensen bij elkaar in Nederland. We wonen dicht op elkaar.
1: Ja.
0: Dus het is best wel aannemelijk dat er mensen bij jou in de buurt wonen met wie je eigenlijk een hele goede klik zou hebben. Alleen die ken je toevallig nu nog niet.
1: Nee. Maar nu zijn er dus al een heleboel. Ik vind het een goed initiatief hoor. Laat me dat even vooropstellen. En het blijkt dus ook wel dat er een behoefte aan is. Hè? Want anders zou je nu al niet zoveel aanmeldingen daarvoor hebben.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat gaat heel hard.
1: Ja. En het is dus niet alleen maar toegespitst op Apeldoorn, want jij zelf woont in Goes met je familie.
0: Ja, ja.
1: Het gaat over heel Nederland.
0: Ja, klopt, klopt. Maar in die zin is het overal lokaal, zeg maar. Omdat we bij iedereen eigenlijk in de eigen buurt, in de eigen regio een match. Want het heeft natuurlijk weinig zin om iemand uit Goes met iemand uit Apeldoorn te verbinden.
1: Nee.
0: Als je een vriendschap wilt creëren, zeg maar.
1: Nee, dat is dan een vriendschap op afstand, zeg maar. Het kan ook heel leuk zijn, maar...
0: Ja, maar dat is niet wat wij willen. Wij willen echt, zeg maar, dat mensen bij elkaar komen. We hebben er dan een platform gemaakt, maar dat is echt puur als middel, zeg maar, om mensen met elkaar eigenlijk in contact te brengen.
1: Ja. Maar vertel even nog iets over dat platform. We kunnen het vinden op de website meshfriends.nl.
0: Ja,
1: klopt. En hoe gaat het dan in zijn werk?
0: Ja, we hebben ook een app in de App Store en de Google Play.
1: Oké. Okay.
0: En ja, mensen die vullen eigenlijk een vragenlijst in.
1: Ja.
0: Of 30 vragen zijn dat. En dan creëer je eigenlijk een profiel waarin je aangeeft wie je als persoon bent, wat je belangrijk vindt in het leven, wat voor levensfase je zit.
1: Ja.
0: Maar ook nog wat voor soort vriendschap je op zoek bent.
1: Ja.
0: En op basis van die informatie, dat combineren we eigenlijk met jouw eigen vriendschapscriteria. Dus hebben we welke leeftijdscategorie wil je zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Wil je liever met mannen of met vrouwen matchen? Wil je binnen hoe ver mag iemand bij jou vandaan wonen?
1: Ja.
0: En op basis daarvan kijken we eigenlijk wie er bij jou past, maar ook wie aan jouw criteria voldoet.
1: Ja.
0: En andersom, want je moet natuurlijk wel allebei, zeg maar, in elkaars straatje passen.
1: Ja, precies. Het moet van twee kanten kloppen, zeg maar.
0: Het moet van twee kanten kloppen. En als dat zo is, dan stellen we elke paar dagen een aantal mensen voor die dat doen.
1: Okay.
0: En daar kun je dan contact mee opnemen. En als die ander dat dan accepteert, dan kun je met elkaar afspreken. En dat zien we dat heel vaak gebeurt.
1: En het gaat allemaal via jullie dat platform, zeg maar.
0: Ja.
1: Of de app.
0: Ja.
1: Ja, nou,
0: ja,
1: dus
0: klopt, ja.
1: Ook gelinkt aan het platform. Oké.
0: Okay. Ja.
1: En moet ik daar nog iets voor betalen? Of is het een gratis service? Wat is de bedoeling?
0: Het is een mensen kunnen gratis starten. Ze kunnen 3 contactverzoeken gratis sturen. En daarna dan heb je 1 keer in de 2 weken mag je een connectieverzoek versturen aan iemand.
1: Okay.
0: Die we je voorstellen.
1: Mm-hmm.
0: En wil je dat vaker doen of meer doen, dan hebben we een abonnement, zeg maar, van €4,95 per maand.
1: Oh, okay.
0: Die inkomsten kunnen we weer gebruiken om het platform verder door te ontwikkelen en meer mensen op het platform te krijgen. Want hoe meer aanmeldingen in de buurt er zijn, zeg maar, hoe groter de kans dat we ook iemand kunnen voorstellen die daadwerkelijk bij jou past.
1: Ja, precies. Zo is dat. Oké, nou, het klinkt goed. Mesh. Dat staat ook eigenlijk voor, je kan er een heleboel vertalingen op loslaten, maar de meest passende vind ik toch wel een soort van netwerk. Mesh, netwerk.
0: Ja.
1: Netwerk opzetten voor een vriendennetwerk. Leuk. Nou, dan kun je dan...
0: Ja.

0: gezellige dingen mee doen. En jullie houden dat heel scherp in de gaten ook. Dat er geen gekke dingen gebeuren onderweg. Ergens.
1: Wij houden uiteraard de nodige in de gaten. Of er niks fout gaat. En mensen kunnen uiteraard, als er toch iets gebeurt en er een iets is wat niet door de beugel kan, dan kan het gewoon gemeld worden. En dan, dan kunnen wij daar gewoon direct op acteren.
0: Nou, mooi. Meshfriends.nl, dat is de website waar we naartoe moeten. En de app zit dus in die App Store. Kun je ook zo downloaden op je telefoon. En dan is die ook te vinden onder Mesh.
1: Ja.
0: Gewoon Mesh, alleen Mesh? Of
1: ja.
0: Mesh
1: ja.
0: Friends?
1: Ik heb ze allebei te vinden.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. Ik vind het leuk. We gaan hou ons op de hoogte van hoe het zich gaat ontwikkelen hier in Apeldoorn. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Gaan we zeker doen.
0: Over een poosje. Ja? Oké. Okay.
1: Gaan we zeker doen.
0: Super. Dankjewel Ramon voor dit moment. En succes verder.
1: Geen dank.
0: Groeten. Dag. En we gaan, Alexander heeft een passend liedje erbij gezocht. Joe Cocker, is natuurlijk al een oudje ook weer, hè. Joe Cocker, waar komt dit vandaan? Even kijken. Ach jongens, dit komt uit 1969. Ja, toen waren we ook al natuurlijk op zoek naar vrienden. En toch, ja toch? With a little help from my friends. Ja, want je hebt gewoon in het leven, heb je gewoon vrienden nodig op z'n tijd. Niet alleen je familie, maar ook je vrienden of je collega's. Dat kan allemaal. Dus we gaan lekker luisteren naar Joe Cocker... With a Little Help from My Friends uit 1969.

0: Ja, blijft een lekker nummer hoor. Ik hou hem erin. Alexander, als jij dat ook goed vindt. Oké, we gaan nu praten met Saskia Bemer. Die heb ik inmiddels aan de telefoon. En zij is dan verbonden aan de IVN Natuureducatie, als ik me goed heb laten voorlichten, zeg maar. Goedemiddag, Saskia.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank je.
0: Ja, ik had hier een andere naam op, op mijn papier staan, maar dat werd even gecorrigeerd.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja.
0: Maar ook met jou ga ik praten over de Veluwe Themaweek.
1: Ja, zeker.
0: Want die is alweer van start gegaan, hè?
1: Ja, die is maandag begonnen.
0: Ja.
1: hij is bijna weer ten einde, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Tot en met morgen nog, hè? Tot en met de 25e.
1: Ja. Ja, klopt helemaal.
0: Vertel eens even aan de luisteraars wat het nou eigenlijk precies inhoudt, die Veluwe Themaweek.
1: Ja, die Veluwe Themaweek is een week voor basisscholen die daaraan mee kunnen doen. Het is een pilot trouwens. Het is voor het eerst dat deze plaatsvindt.
0: Ah.
1: En de Veluwe Themaweek is bedoeld om basisschoolkinderen meer mee te nemen over het verhaal rondom de Veluwe en hun eigen omgeving beter te leren kennen.
0: Oké, okay. En denk jij dat het dat zal nodig zijn? Want hoe is dit idee ontstaan?
1: Vanuit IVN Natuureducatie zijn we dit gestart in het kader van een programma, Veluwe van ons allemaal. Dat is een driejarig programma wat we met Veluwse gemeenten en andere Veluwse organisaties de komende jaren hebben op de Veluwe. En is echt bedoeld om de inwoners van de Veluwe sterker te verbinden met hun eigen omgeving en trots te laten maken op de Veluwe en de bijzondere natuur die daarbij hoort.
0: Yeah.
1: Inwoners van de Veluwe, dat is iedereen en dus ook de kinderen. En wij merken zeker dat kinderen lang niet altijd weten in wat voor omgeving ze eigenlijk zelf wonen en hoe bijzonder die is.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodoende dat we ook hebben gezegd, we moeten iets gaan doen voor de basisscholen op de Veluwe.
0: Yeah.
1: En hun iets bieden waar zij makkelijk en laagdrempelig bij kunnen aanhaken.
0: Mm-hmm.
1: Om ook voor de kinderen heel leuk een belevenis te bieden.
0: Ja. Yeah. Nou, dat is. Ik zit onderwijl eventjes ook op de website te kijken.
1: Ja.
0: Want scholen hebben zich daarvoor dus kunnen aanmelden.
1: Klopt,
0: en deze themaweek wordt gehouden hier in Apeldoorn, Harderwijk en Rheden.
1: Ja, klopt. Ja,
0: zit je omdat het eigenlijk
1: voor. Ja, dus omdat het voor het eerst is, hebben we gezegd van we gaan voorzichtig starten. Zeg
0: ja,
1: maar deze drie gemeenten hebben als eerste gezegd van hier willen we heel graag aan meedoen. Dit vinden we belangrijk.
0: Ja.
1: Dus zij zijn van start gegaan en in elke gemeente doen dan een aantal scholen mee.
0: Kun je ook iets zeggen over hoeveel scholen er uit Apeldoorn meedoen?
1: Drie scholen, voor zover ik weet. En dan per school volgens mij twee klassen. Het is in principe geschreven voor groep 6 tot en met 8.
0: Ja.
1: En we merken dat meestal de combinatieklassen 5, 6 en 7, 8 eraan meedoen.
0: Oké. Okay. En het is dus afgelopen maandag van start gegaan.
1: Ja.
0: En de scholen hebben zich aangemeld. En nou is er een weekprogramma door jullie samengesteld.

0: telt dan? En,
1: ja, klopt. Er is een weekprogramma en ze doen echt van alles tijdens die week. Dus de kinderen gaan op soortensafari, noemen we dat, op hun eigen schoolplein en in de omgeving. Dus dat is zoeken naar planten en dieren.
0: Oh, ja.
1: Wat komt hier voor? Wat is er zoal? Maar ze zijn ook bijvoorbeeld op een natuurexcursie gegaan. In Apeldoorn was dat in Park Bergen en Bos, samen met de lokale IVN-afdeling van Apeldoorn.
0: Oh, ja.
1: Ze doen proefjes over water. Ze leren over beken van de Veluwe. En de meeste scholen zullen morgen eindigen met een slotdebat op school over echt een Veluws onderwerp. Zoals bijvoorbeeld de donkerte van de Veluwe of over recreatiedruk. Dus dat is echt meer een bovenbouw thema.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze doen ze eigenlijk elke dag, hebben wij gezegd, elke dag een Veluws uurtje.
0: Ja, leuk. Klinkt goed.
1: Ja, zeker.
0: Je kan maar niet vroeg genoeg beginnen met de jeugd enthousiasmeren voor de natuur. En de prachtige omgeving waar we inderdaad hier in Apeldoorn... Dan heb ik het even alleen over Apeldoorn. Maar Harderwijk is ook leuk en Reden ook.
1: Ja, maar, de hele Veluwe is leuk.
0: Ja. Ja, daarom. Ik ben ook blij dat ik hier op de Veluwe verder ben opgegroeid en nog steeds woon. Heerlijk.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ik ook. Ja, heerlijk. Ja, nee, het is gewoon een heel mooi en bijzonder natuurgebied. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat allemaal beseffen. En dat ook de kinderen dat van jongs af aan weer meekrijgen. Zodat ze er ook zelf goed voor gaan zorgen.
0: Mm-hmm. Nou zei je al, het is een pilot. Dit is de allereerste keer dat het georganiseerd is. Er gaat natuurlijk een evaluatie komen, hè, bij jullie.
1: Ja,
0: van hoe is het geweest? Ja. En daar betrek je dan waarschijnlijk ook de scholen bij?
1: Ja, daar betrekken we de scholen bij, de deelnemende gemeentes... Ja. De vrijwilligers van de IVN-afdelingen die de excursies hebben gegeven.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we het natuurlijk hebben over het vervolg.
0: Ja.
1: Dat er een vervolg gaat komen, dat is eigenlijk wel zeker.
0: Ja, hè?
1: Dus we hopen heel erg volgend jaar dit in meer Veluwse gemeenten... en met nog meer scholen te kunnen gaan oppakken.
0: Ik wou zeggen, Apeldoorn is groot genoeg. Die heeft veel meer scholen dan die drie.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, daarom.
0: Maar goed, je moet ergens beginnen, hè? Dat snap ik ook. Dus.
1: Ja, nee, daarom. En als je het voor het eerst doet, is het ook alweer goed dat niet iedereen meteen massaal kan meedoen.
0: Nee,
1: want dan kan je de kinderziektes er nog een beetje uithalen op een wat rustige manier. Maar ik hoop zeker volgend jaar dat eigenlijk alle Apeldoornse scholen hier aan mee gaan doen.
0: Ja, mooi. Nou, dan gaan we dat gewoon blijven volgen. En dan horen we vanzelf wel wanneer scholen zich daar weer voor kunnen aanmelden dan volgend jaar.
1: Ja, dat gaan we zeker
0: toch
1: doen.
0: Tijdig laten weten aan ons, zou ik zeggen.
1: Ja, lijkt me een goede afspraak.
0: Nou, super. Saskia, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen
1: graag
0: nog
1: gedaan.
0: Een mooie dag vandaag. En ook morgen en heel goed en zinvol evalueren met iedereen die heeft meegedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende keer, hè?
1: Tot de volgende keer, dag.
0: Dag, Saskia, dag. We gaan luisteren naar... Outside van George Michael.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Het weerbericht voor Apeldoorn, zeg maar de hele gemeente Apeldoorn. Nou, het is op dit moment, eens even kijken hoe laat is het, 3:50. Dan zitten we rond de 18, 19 graden. En ik zie een fantastisch zonnetje getekend staan. En het blijft dus ook vandaag gewoon droog. Vannacht gaat het wel afkoelen tot 7 graden en is de wind zeer zwak, windkracht 1. Morgenochtend beginnen we de dag weer zonnig en is de temperatuur ongeveer 12 graden. De dagen erna gaat de bewolking wel een beetje toenemen, maar het blijft toch zo goed als droog. Het is 21 graden overdag en de temperatuur 's nachts die stijgt tot 10 graden. De wind is dan zwak, windkracht 2. En na het weekend neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag wel warmer met temperaturen rond de 27 graden. Dus het is weer een fantastisch mooi vooruitzicht. Ik zou zeggen, we houden hem erin. Van mijn part tot de kerst en dan weer geleidelijk aan ietsje warmer. We gaan luisteren naar Rocky van Don Mercedes.

Vertrouw op mij. Nou, we gingen echt duidelijk even terug in de tijd. Om precies te zijn naar 1976. Toen was dit toch echt wel een behoorlijke hit. En u hoorde dus ook Rob van Bommel. Zijn artiestennaam Don Mercedes. Geboren in Utrecht op 12 januari 1941. Hij was dus die Nederlandse zanger die samen met Bonnie Sinclair, want die hoorde u ook heel duidelijk op deze plaat, in het voorjaar van 1976 dus in Nederland en België een Nederlandstalige hit had met dit nummer, Rocky. En oorspronkelijk is het een Engelstalig nummer uit 1975... geschreven door Jay Stevens en uitgevoerd door Austin Roberts. Nou, en in Duitsland hebben ze hem ook nog weer uitgebracht, maar het was niet zo'n groot succes. Dus ja, dit was wel een hitje hoor. Want het heeft, even kijken, op 12 juni 1976 heeft hij de nummer 1 positie in de destijds 2 hitlijsten op de nationale publieke popzender Hilversum 3. Hilversum 3, wie kent hem niet? Ja, ja. De Nederlandse top 40 en de nationale hitparade opgehaald. Helemaal goed. En op Hemelvaartsdag 27 mei 1976... gestart de Europese hitlijst op Hilversum 3. De Tros Europarade werd zelfs de 3e positie bereikt met dit nummer. En ook in Vlaanderen heeft hij nog een nummer 1 positie gehaald. En in Wallonië werd het eigenlijk geen succes. Dat dan weer niet. Maar goed, toch altijd even leuk om een beetje terug te gaan in de tijd. We hebben heel veel mooie muziek. We gaan nu luisteren naar Blue Shaker. Ja, maar ik hou van blues. Blues is gewoon lekker. De bakermat ook van heel veel muziekstromingen. En dit nummer, is getiteld Going Down. Het is een live registratie van Blue Shaker. Gaan we nu naar luisteren.

Ja, lekker hoor. Sorry hoor, ik zat er even doorheen te kletsen. Ja, Blues Shaker, de naam zegt het ook al. De traditionele blueswereld wordt stevig wakker geschud met progressieve blues. Nou, en deze band die speelde dus bluesrock, speelt trouwens nog steeds. Bluesrock met invloeden uit de jazz, funk en soul. Ja, weet je, Blues Shaker die bestaat nog steeds uit Arne Goossens, P.J. Jochems, Mark van Riel en Peter Doppen. Een Nederlandse band met een fantastische staat van dienst. Want ze zijn opgericht in 1998. En eind 2011 heeft een major update ondergaan die deze progressieve kijk op de blues mogelijk maakte. En waardoor Blues Shaker ook het komende decennium het publiek kan en zal blijven verrassen. Heerlijk, lekker nummer. Mooi. Brengt mij nu even naar een huishoudelijke mededeling. Alhoewel, ja. Apeldoorn Business Awards 2026.

2023. Dat is het podium voor ondernemend Apeldoorn. Op 15 oktober 2026 vieren we Lef, Groei en Impact in Theater Orpheus. Een avond waar ondernemers, bestuurders en partners samenkomen om Apeldoorn te laten schitteren. Nou, die site heet dus apeldoornbusinessawards.nl. En als je daarop klikt, dan kun je, om de avond bij te wonen, kun je tickets bestellen. Maar dat hoeft helemaal niet. Als je zegt van nou, ik wil alleen maar mijn stem uitbrengen, dan moet je klikken op de stem op jouw favoriet button. En dan kom je bij allerlei categorieën. En laat nou RTV Apeldoorn ook genomineerd zijn in de categorie maatschappelijk. Nou, we zijn natuurlijk een maatschappelijke onderneming. We brengen al het nieuws wat belangrijk is onder de mensen. We hebben hier een platform voor allerlei jong volk. Ook stagiaires van scholen. Mensen maken hun eigen programma. Platform maatschappelijk. Ik zou erop klikken en dan kun je kiezen voor RTV Apeldoorn. Nou, dan is het alleen maar voldoende om je voornaam, je achternaam en je e-mailadres in te vullen. Dan moet je wel later ook even via je eigen e-mail nog jouw stem bevestigen. En doe dat gewoon, want wij willen heel graag die titel van Business Awards 2026 voor dus maatschappelijk willen we gewoon winnen als RTV Apeldoorn. Ja, gewoon doen. Alexander heeft ook net je hebt gestemd, hè? Ja, toch? Ja, dat kan heel makkelijk. Je pakt je telefoontje, je gaat achterduizend achter je laptop zitten. Maakt verder niet uit. Maar doe het wel een deze dagen, want 15 oktober wordt dus de winnaar in alle categorieën. Want er zijn een heleboel categorieën. De categorieën worden dan bekendgemaakt. Dus voor RTV Apeldoorn stemt u op maatschappelijk. En dan gewoon even klik, klik, klik, klik. En dan heb je de stem gegeven aan RTV Apeldoorn. Voor de categorie maatschappelijk. Hartstikke leuk. We willen graag doorgaan. En de Beatles. De Beatles, die hebben een plaat gemaakt. Ik weet even zo niet, maar dat is in de 60s. Getiteld Help! Wij vragen gewoon jullie hulp. Help van de Beatles. Help.

Help. Ja, de Beatles, help. Wij vragen u hulp voor het stemmen op de Business Awards 2026. Categorie maatschappelijk. Ik zou zeggen, gewoon doen. Kost niks en het is heel makkelijk. En wij zijn er heel blij mee, ja. We gaan eruit met het nummer van de Black Hills Country Band, Someone Like You. En dan zeg ik, blijf vooral luisteren naar Radio Apeldoorn, want we hebben nog een tweede uur matinee van vanmiddag. Tot 4 uur zijn we er gewoon. Dus ik zeg, tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Welkom terug, luisteraars. Tweede uur is ingegaan. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag. Het is inmiddels alweer 3:06. Dus we moeten gewoon snel verder gaan. Alexander heeft weer leuke muziek klaargezet voor de komende, ja, het komende uur. Maar we gaan ook een beetje babbelen. Want ik krijg gasten. Een gast in de studio, Gerry van As. Die is van organisatie De Fontein. En dat gaat over de jaarlijkse kerkproeverij. We gaan ook bellen met Jan Kersenboom. Dat is dan om 4:15. Hij is nog steeds de man, de eigenaar van het Bluescafé hier in Apeldoorn. Hij heeft ook weer leuke dingen samengesteld voor de komende dagen. Begint vanavond al met de geweldige gasten. En ik ga praten met stagiair David. Want die is sinds maandag hier actief bij RTV Apeldoorn op de redactie. Ja, ik wil gewoon een heleboel van hem weten. Waarom? Ja, waarom hij gekozen heeft voor RTV Apeldoorn en zo. En wat hij eigenlijk precies allemaal uitspookt de hele dag. Geen idee. Maar goed, dat gaan we allemaal van hem zelf horen. We gaan eerst maar eens eventjes luisteren nog naar een liedje. Want ja, het is natuurlijk het tweede uur. En dan hebben we het Alexander Hoogmomentje. In dit geval is dit Gerard Joling met Zing met me mee uit 1994.

Oh, dat was... Het moest er even uit. Ja, sorry. Ach, jongens, die Gerard Joling, die is niet kapot te krijgen. Hij is inmiddels ook al 66 jaar. En goed, laat maar. We gaan er verder niks over zeggen. Ik had iets uitgezocht, ja, want er is heel veel te vertellen. Maar de tweede editie van de Gelderse Dag... die vindt namelijk plaats aankomende zaterdag, 26 september... En voor deze editie hebben zich 150 gastlocaties aangemeld. En in alle 51 gemeenten, waaronder ook dus Apeldoorn... kunnen ze een bijzondere plek in de omgeving ontdekken. En waar heb ik het eigenlijk over? De Gelderse Dag. Dat is een initiatief van de provincie Gelderland. Met het doel van deze dag is dus ook om de inwoners meer... met de provincie en elkaar te verbinden. Grote en kleine organisaties door heel Gelderland openen dan de deuren. De eerste editie van september vorig jaar... die trok ruim 7500 deelnemers... naar 114 locaties in 48 gemeenten. En dit jaar is er dus uitbreiding nu alle gemeenten meedoen. En ook het aantal bezoekers zal dan flink stijgen. De bezoekerlocatie voor Apeldoorn is de 112 Meldkamer. En zo wordt er door heel Gelderland de Gelderse Dag gevierd. Aanmelden kan nog via www.degelderse-dag.nl. En hier staat ook een overzicht van alle deelnemende organisaties en activiteiten. Heel bijzonder, de Gelderse Dag. En dat is dus de website degelderse-dag.nl. We gaan luisteren naar Anouk, ja, een van mijn favoriete zangeressen. En dit nummer is Looking for Love uit 2014.

0: Ja, lekker nummer, hè. Ongelooflijk lekker nummer van Anouk. Ik zal eens even kijken. Wat, ik had wel opgezocht van... welk jaar? 2014. En ze is in 1997 doorgebroken. Anouk, hebben we het dan over, hè? De Anouk. Met haar single Nobody's Wife. Heb je er wel eens van gehoord?
1: Van Anouk wel. Natuurlijk voornamelijk vanuit, vanuit het Songfestival waar ze aan mee heeft gedaan natuurlijk.
0: Ja, man.
1: Beurs heette dat nummer volgens mij.
0: Klopt, mooi 2000... nummer.
1: 12, 13.
0: Had ze gewoon moeten winnen.
1: Ja, dat was een mooi nummer inderdaad. Ja, en natuurlijk de Voice waar ze natuurlijk ook van bekend is.
0: Fantastisch. Ja. Heel veel mensen houden niet zo van Anouk. Omdat ze gewoon recht voor de raap is. Maar ik hou er wel van.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik ook. Ja. Nou ja, we zitten nu al zo gezellig te babbelen. Maar ik ga je even voorstellen aan de luisteraars, David. Ja. David de Klein.
1: Helemaal correct inderdaad.
0: Welkom hier bij mij aan de studio, in de studio aan de tafel.
1: Dankjewel.
0: Helemaal gezellig.
1: Ja.
0: Jij bent stagiair.
1: Klopt inderdaad. Ja.
0: En je bent hier sinds afgelopen maandag officieel.
1: Ja. 4 dagen is nu inderdaad, klopt.
0: En hoe bevalt het tot nu toe?
1: Ja, leuk. Ja? Zeker leuk. Ja, ik heb veel dingetjes te doen. Leuke dingetjes, artikeltjes maken, dingen voor de uitzending regelen. En nu hier, dus zeker leuk.
0: Ja. Nu ga je even iets over jezelf vertellen.
1: Oeh.
0: Want wie is daar? Ja, je hoeft niet alles te vertellen, hè. Pincode, zo hoef ik ook allemaal niet te weten.
1: Nou ja.
0: Maar David, vertel even, wie

0: ben je precies en waar kom je vandaan en waar zit je op school?
1: Nou, ik ben Daaf de Klein, 19 jaar oud. Ik woon in Winsen. Nou ja, ik denk niet dat heel veel mensen dat kennen.
0: Ik wist het ook niet.
1: In de achter Nijmegen ligt het nog, dus ik ben al even een tijdje onderweg hier naartoe. Ja, 19 jaar, ik ben voornamelijk een sportfanaat eigenlijk. Voetbal, Formule 1, tennis. Ja, ik ben ook groot dartfan, in hoeverre je dat een sport kan noemen. Maar ja, ik vind het ook heel leuk om te kijken.
0: Moet je niet te minderwaardig over zijn, want dat zijn echt wel ook kampioenschappen die gehouden worden.
1: Zeker. Nee, dus ik vind het geweldig om te kijken, dus dat voornamelijk. En wat moet ik nog meer vertellen? Ja, dat zijn voornamelijk mijn hobby's eigenlijk. En dat vind ik in mijn vrije tijd gewoon leuk om met vrienden dingen te doen en te chillen en gewoon... Ja, YouTube te kijken, dat soort dingetjes. Ja. En nu hier voor
0: en
1: mijn
0: opleiding. Nu loop je stage voor je opleiding. Klopt. Welke opleiding volg je?
1: Mediajournalistiek in Arnhem.
0: In Arnhem, op het Rijn-IJssel College.
1: Correct, ja, zeker.
0: Is het college? Of noem je dat?
1: Rijn-IJssel...
0: Wat is het eigenlijk?
1: Weet ik eigenlijk niet. Nee, nou. Rijn-IJssel, ik hoor altijd Rijn-IJssel. Ja, het zou een college
0: het is gewoon het Rijn-IJssel.
1: Inderdaad, ja.
0: In Arnhem.
1: Klopt.
0: Hartstikke mooi. Nou, fijn. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik heb al wat leuke dingen, want je zit samen hier met Milan. Milan is er al een paar weken langer.
1: Klopt, inderdaad.
0: Van dezelfde school.
1: Ja, klopt.
0: Zelfde studie, want jullie zitten allebei in het derde jaar.
1: Klopt, en ook in dezelfde vriendengroep. Dus,
0: nou zeg.
1: We kennen elkaar heel goed. Dus,
0: geweldig. Heel gezellig.
1: Is inderdaad helemaal top, inderdaad.
0: Ik heb vanmorgen al zo'n heel leuk filmpje voorbij zien komen.
1: Klopt, inderdaad ook. Ja, ook op de Instagram of Facebook, ja.
0: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Om gewoon wat meer tentoon te spreiden, zeg maar.
1: Ja, ochtendje mee bezig geweest om in elkaar te zetten en... Dat werd het inderdaad.
0: En heb je al reacties erop gehoord?
1: Nog niet. Maar dat hopelijk komt er nog. Ja, heel veel mensen delen het wel, zie ik. Dus
0: heb ik ook gezien.
1: Hopelijk brengt het ook een beetje stemmen. Dat zou natuurlijk mooi zijn voor de Business Awards.
0: Ja.
1: Maar nee, nog echte reacties heb ik niet. Maar heel veel mensen hebben het wel bekeken, gedeeld. Dus dat is overigens.
0: Nou, dat is al helemaal goed.
1: Ja. Zeker.
0: Nou, vertel. Want we gaan straks ook een verzoek van jou draaien. Hè? Dat heb je al doorgegeven aan Alexander.
1: Ja.
0: En dat is geworden, vertel het zelf maar.
1: Ja, Don't Look Back in Anger van Oasis is dat geworden.
0: Ja, nou dat is al een oudje.
1: Ja, weet ik ben mijn muzieksmaak is eigenlijk heel breed.
0: Ja?
1: Ik kan eigenlijk van alles wat luisteren, behalve metal. Dat vind ik dan iets minder.
0: Ja, vind ik ook wat heftig.
1: Maar van wat de jaren 60 tot 90 tot aan de muziek van nu... ik kan het eigenlijk gewoon eigenlijk allemaal luisteren.
0: Ja.
1: Maar toch, als ik echt een voorkeur moet geven aan muziek... is het toch meer richting de 80s, 90s, Oasis, ABBA, die hoek.
0: ABBA ook?
1: ABBA ook, ja.
0: Echt?
1: Vind ik heerlijk, ja.
0: Ja, vind ik ook lekker.
1: Lay All Your Love On Me, SOS, dat kan ik allemaal luisteren. Ja. Vind ik echt helemaal geweldig.
0: Dus, gaan we dat volgende week gewoon draaien. Alexander, onthoud je het even.
1: Ja. Dat zou mooi zijn.
0: Mooi. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we straks draaien. Mag je hem zelf ook aankondigen?
1: Ja.
0: Je hebt al verteld over je hobby's, over je opleiding, zeg maar.
1: Ja.
0: Je zit in het derde jaar?
1: Derde jaar, ja.
0: En is dat dan het laatste jaar?
1: Ook het laatste jaar, ja.
0: Dus dan moet je ook examen doen en zo?
1: Ja, volgens mij moeten we een eindopdracht maken. Wat precies is dan niet helemaal duidelijk verteld. Maar dat heeft met allemaal dingetjes te maken. Dus dat horen we nog wel. En dan afstuderen, tweede half jaar van dit jaar.
0: Zo.
1: Ja.
0: Voorlopig ben je nog hier, hè?
1: Voorlopig ben ik nog hier.
0: Ben net begonnen.
1: Februari, inderdaad.
0: Ja, dus, leuk, man. Dus gaan oud en nieuws gaan we ook samen vieren hier met z'n allen en zo.
1: Ja, dat is leuk. Zeker leuk.
0: Ja, toch?
1: Dus, ja.
0: En wat heb je... Ja, je hebt al een beetje verteld wat je allemaal gaat doen. Maar heb je ook nog speciale dingen dat je denkt van... Nou, dat zou ik willen inbrengen bij RTV Apeldoorn?
1: Zoals ik al zei, ik ben helemaal van de sportkant. Dus het lijkt me een doel van mij is om heel misschien vanuit RTV Apeldoorn... om gewoon iets bij een voetbalwedstrijd of bij een andere sportevenement iets te kunnen gaan doen. Of het nou verslaggeven is of commentariëren of iets anders een radiosending over maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat weet ik nog niet, maar dat zou me wel heel erg leuk lijken eigenlijk om te doen.
0: Ja, en dus, dan... De presentatiehoek, zoals je nu hier
1: ik
0: zit.
1: Ik ben meer van voor de camera dan achter de camera, zeg maar. Ja, dat zeker wel. Meer het presenteergedeelte dan de technische kant, zeg maar.
0: Ja, ja dus, dat moet je ook echt liggen.
1: Ja dat is zeker waar.
0: Leuk. Nou ja, weet je, dat zeggen we tegen alle stagiaires die hier binnenwandelen. Het is jouw stage en je mag gewoon doen wat je leuk vindt. Maar wat je moet doen natuurlijk ook, hè, volgens de opdrachten.
1: Ja.
0: Maar als je zegt van nou, ik lijkt me leuk om een keer mee te kijken bij nu in dit geval Alexander...
1: Ja. Ja,
0: om eens een beetje te leren van hoe werken die knoppen allemaal? Hoe komt zo'n uitzending tot stand? Wat is er allemaal voor nodig?
1: Ik vind het zeker al die knopjes en zo waar je doet, vind ik al heel erg leuk om te zien. Ja. Dus, zeker.
0: En de ander die kiest er weer voor van, nou ja, wat je al zei, van presenteren. Ja. Dat ligt mij eigenlijk wel.
1: Ja, als je later wil gaan presenteren, moet je ook zien hoe de mensen achter de knoppen het regelen. Dus je moet
0: hoort
1: ook
0: er allemaal
1: handig
0: bij.
1: Om hoort te zien en bij. Te weten. Ja, zeker.
0: Wat is je toekomstperspectief?
1: Als mijn toekomstperspectief.
0: Opleiding hebt afgerond, wat wil je dan gaan doen?
1: Nou ja, mijn stip aan de horizon is altijd om de wereld over te reizen.
0: Oh ja.
1: Dat zeker wel. Ja, ik ben iemand die er wel heel graag op uitgaat, zeg maar. Veel dingen wil bezoeken, plekken, mensen ontmoeten.
0: Ja.
1: En om dat misschien te kunnen combineren met mijn werk, zou wel echt een droom zijn, zeg maar. Dus misschien iets in de sport

0: Formule 1 of voetbal te doen en dan langs allemaal landen en stadions gaan.
1: Ja.
0: Dat is voor mij wel een droom, zeg maar.
1: Nou,
0: dat is wel heel erg leuk.
1: Gewoon daar aan vast blijven houden,
0: ja,
1: hè?
0: Dat doe ik zeker.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Nou, volgens mij, heb je nog iets dat je zegt, nou, dat wil ik even kwijt aan alle luisteraars van RTV Apeldoorn, Radio Apeldoorn.
0: Ik denk het belangrijkste is op het moment om te gaan stemmen op ons bij de Business Awards. Dat is het
1: Heb jij mijn oproepje in het eerste uur gehoord?
0: Ik heb hem niet gehoord, sorry.
1: Ah joh, was je net even van de plek af.
0: Sorry. Ja,
1: ik heb een enorme sprankelende oproep gedaan, maar doe jij hem nog even?
0: Ja, kijk, het is handig. Ik denk dat wij het allemaal wel verdienen. En vooral jullie, ik zit er natuurlijk niet zo lang, maar ik zie dat jullie allemaal met heel veel passie en plezier naar hier naartoe komen, vrijwillig. Dus ik denk dat jullie het allemaal zeker verdienen om die prijs naar binnen te slepen.
1: Ja.
0: Dus als mensen tijd en moeite willen nemen om jullie te stemmen, dan zou ik dat zeker doen.
1: Ja, ja. Business Awards 2026, dat is de website waar ze naartoe moeten.
0: Klopt. Ik heb het zelf ook al gedaan, gestemd.
1: Kijk, dus, zo. En Alexander heb ik ook al net over de streep getrokken.
0: Oké, ja.
1: Ja, maar dat was die toch wel van plan, hoor. Maar goed, naar die website gaan. En dan kun je dus kiezen uit allerlei categorieën.
0: Ja. Klopt.
1: En wij zitten in de categorie maatschappelijk.
0: Klopt, ja, dat klopt, ja. En dan natuurlijk op ons stemmen.
1: Ja,
0: ik weet niet wie bij ons in de categorie zitten. Welke andere twee het zijn?
1: De Kap en Park Spelderholt.
0: Oké, nou, daar moeten wij wel van kunnen winnen, toch?
1: Nou, dat weet ik niet. Ja, maar goed, we houden goede hoop. Ja, natuurlijk,
0: man. Mogen een beetje positief zijn.
1: Als iedereen nou gewoon stemt op RTV Apeldoorn, dan komt het helemaal goed.
0: Daarom.
1: En 15 oktober valt dan de beslissing.
0: Ja.
1: Dan kun je allemaal naar Orpheus.
0: Ja.
1: En dan gaan we daar zien.
0: En tot wanneer kunnen mensen stemmen?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik ook nergens ontdekken op die site.
0: Ja, ik dacht iets van 8 oktober of zo te horen.
1: Oh, ja?
0: Maar dat kan ook niet kloppen, hoor. Maar volgens mij nog een paar weken. Dus mensen hebben nog tijd.
1: Nou, we hebben alle tijd. Oké, nou. Vond het gezellig.
0: Ik
1: er even was.
0: Zeker leuk. Ja, dankjewel.
1: En het zit in je, hoor, dat presenteren.
0: Nou, dankjewel.
1: En het verslag leggen ook zo aan de lijn. Zie ik je allemaal zo doen.
0: Nou, dat is een mooi compliment.
1: Dus gewoon,
0: zeker, dankjewel.
1: Gewoon nog een keer terugkomen hier bij mij.
0: Dat zal hopelijk goed komen.
1: Gaan we samen iets doen of zo?
0: Ja, vind ik ook leuk,
1: toch?
0: Zeker, dan gaan we dat doen. Gaan we dat doen.
1: Oké, David de Klein, onthoud die naam, dames en heren. En als u belt met RTV Apeldoorn, de redactie van RTV Apeldoorn, kan het maar zo zijn dat je David aan de telefoon krijgt.
0: Ja, dat kan zomaar zijn.
1: Nou, je stem heb je nu al herkend, dus. David, vertel even, wat gaan we als verzoeknummer voor jou draaien en waarom?
0: Ja, dat wordt nummer Don't Look Back in Anger van Oasis. Als mensen aan Oasis denken, is het vaak Wonderwall. Dat hoor je eigenlijk altijd. Vind ik ook een mooi nummer, maar voor mij... Eigenlijk voornamelijk de laatste zomer heb ik dit nummer misschien wel meer dan 100 keer geluisterd. Dus dat is wel een van mijn favoriete nummers geworden. Dus daarom heb ik hem ook ingestuurd eigenlijk.
1: Nou, dan gaan wij nu Alexander vragen om hem in te starten. En dat gaat hij ook al doen.
0: Kijk.
1: Het komt uit 1996,
0: klopt.
1: Hebben we even opgezocht.
0: Ja.
1: En dit jaar is er een film uitgekomen, 10 september. Ga je ook naar toe, hè?
0: Ja, dat wil ik heel graag zien inderdaad,
1: Okay. David, dankjewel.
0: Geen probleem.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, bedankt. Super, dankjewel.
1: Groetjes.

0: vond het een lekkere plaats.
1: Echt waar, ik heb er ook van geloofd. Oh ja, je was weer even iets te laat, hè, Alexander. Oké, het is je vergeven, jongen. Maakt niet uit. Mooie, mooie plaat van Oasis. En ik denk dat, David heeft gewoon beneden lekker op de redactie zitten luisteren. Want ook daar staat gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de radio aan. Met alle uitzendingen die wij hier verzorgen vanuit deze studio. Oké, ik ga praten met mijn nieuwe gast. En dat is Anneke Kluiters. Welkom, Anneke.
2: Dankjewel.
1: Ik dacht even dat ik hier Gerrie van As aan de tafel zou krijgen. Maar dat is helemaal niet waar. Gerrie van As heeft geregeld dat jij hier zit.
2: Ja.
1: Tegenover mij.
2: Ze wil elk jaar, als het even kan, iemand van een andere gemeente.
1: Ja. En van welke gemeente ben jij?
2: Ik ben hier van de Samuelgemeente, hier aan de Talingweg.
1: Oh, dat is vlak in de buurt?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dat is Apeldoorn-Zuid?
2: Ja.
1: Want we gaan het met elkaar hebben over de kerkproeverij. En dat is een jaarlijks terugkerend evenement, kan ik wel zeggen.
2: Ja, dat doen we nu al een paar enkele jaren.
1: Ja.
2: En dan is het altijd in deze maand. En dan is het de bedoeling dat wij iemand uitnodigen om mee naar de kerk te gaan die het helemaal niet weet hoe het daar werkt.
1: Ja.
2: En dan passen wij onze kerkdienst daar een beetje op aan. En zodat bij ons wordt altijd van tevoren even uitgelegd hoe het allemaal gaat, wat we doen en wat dingen betekenen.
1: Mm-hmm.
2: En de preek wordt daar ook wel een beetje op aangepast. Niet te veel moeilijke woorden.
1: Gewoon, ze noemen dat eigenlijk
2: ABN. Ja.
1: Je hebt een Janneke-taal.
2: Ja, zoiets.
1: Zo, zoiets. Ja. Nou ja, gewoon begrijpelijk voor iedereen.
2: Ja, begrijpelijk voor iedereen.
1: Begrijpelijk voor iedereen. Oké, en dat is dus altijd in september?
2: Ja.
1: En ook altijd het laatste weekend van september?
2: Ja, meestal wel.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: We hebben het dan over zaterdag 26 en zondag 27 september.
2: Ja, en dat is zaterdag bijvoorbeeld is in Menora aan de Paslaan.
1: Ja.
2: Daar hebben ze nu allemaal kunstwerken hangen daar en staan daar. Gemaakt door bezoekers daar van die gemeente. En dat hebben de mensen dus zelf gemaakt. Maar er zijn ook kunstenaars bij die ook aan het geloof gerelateerde dingen maken.
1: Ja. Mooie prenten, mooie iconen.
2: Ja, maar ook van alles eigenlijk. Hè? Ja. Het is van hout, gips tot vilt zelfs.
1: Ja, vilt? Ja?
2: En vilt, ja. Dus iedereen die meent wel iets moois gemaakt te hebben, die heeft het daar hangen. En dat kun je dus nu vandaag al... dit is kunstveldschool ook al vandaag al kijken.
1: Ja? Maar
2: denk dat
1: ze
2: vanavond,
1: in ieder geval
2: zaterdag... Nee, het is vanaf de 27e, ja.
1: Ja, oké, dat is zondag.
2: Dat is zondag. Dus vanaf de 23e. Ze hebben het hele week al.
1: Ah, toch wel.
2: Ja.
1: De 23e.
2: Ja.
1: De 23e, dat is... even kijken.
2: Van de week al geweest,
1: ja. Ja, joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Dat was gisteren. Gisteren geopend, zeg maar.
2: Ja.
1: Menora. Oké.
2: Ja.
1: Menora zit

0: aan de paslaan nummer 11.
1: Ja.
0: Even voor alle duidelijkheid.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Goed, dat is dan... het heeft ook nog een naam, die expositie. En dat, ik zal het noemen, kunst, ja, expo en optreden.
1: Ja, wat er helemaal allemaal precies gebeurt, dat heb ik ook nog niet gezien. Maar dat is er wel.
0: Wat jij al zei van, het zijn inderdaad... het zijn sculpturen, het is mozaïek, digitale kunst, gedichten en schilderijen. Van verf tot vilt.
1: Ja,
0: dat is er allemaal te zien.
1: Dat is allemaal te zien, ja.
0: En er zijn dus ook professionele kunstenaars, maar ook hobbyisten van jong tot oud.
1: Ja.
0: En dan wordt er ook nog op zaterdag een vossenjacht georganiseerd.
1: Ja, dat is ook voor de jeugd natuurlijk.
0: Ja, ja, dan moeten ze ook de wijk in, hè?
1: Ja, dan mogen ze...
0: Voor de verkleed of zo?
1: Hun best doen. Nou, dat weet ik ook allemaal niet precies. Dat is ook niet helemaal... dat is een heel verhaal op zich.
0: Ja.
1: Als je even het opzoekt, Menora Paslaan, dan kun je dat allemaal... zij het daar allemaal vermeld.
0: Precies, daarom, dat is ook zo. Oké. Maar dit is dus elk jaar zo... om mensen, zeg maar, een beetje te informeren over...
1: Het is zo, vroeger... ging iedereen ongeveer naar de kerk. Hè?
0: Ja.
1: En nu is het eigenlijk veel meer duidelijker geworden... wat geloof betekent.
0: Mm-hmm.
1: Hè? En het moet je hart raken.
0: Mm-hmm.
1: En anders dan dwaal je er vanaf. En dat gebeurt gewoon. En ik zeg tegenwoordig... de mensen die nu in de kerk zitten... die gaan er dus ook voor.
0: Ja.
1: En dat
0: met
1: is,
0: die overtuiging.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan... Ik blijf maar bij mezelf als ik zie hoe ik zoveel na het overlijden van mijn man zoveel rust heb gekregen.
0: Oh, ja?
1: En vroeger heb ik altijd heel veel versjes geleerd op school.
0: Ja.
1: Toen begreep je ze nog niet.
0: Nee.
1: En nu, nu troosten ze me.
0: Ja.
1: En dat is, ik gun dat aan iedereen.
0: Ja.
1: En daarom zou ik best wel graag iemand mee willen nemen. Ontdek wie God ook voor jou is.
0: Ja, ja.
1: Want hij wil het voor iedereen zijn.
0: Ja, oké. Een baken van rust.
1: Ja.
0: En hulp.
1: Ja, en hulp ook.
0: Waar nodig.
1: En troosting, hè?
0: En troosting, ja.
1: Ja, want zo kunnen mensen niet troosten, hoe lief ze het ook bedoelen.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is dus eigenlijk ook de insteek van dit weekend, zeg maar?
1: Ja.
0: Om mensen daar ook kennis mee te laten maken.
1: Ja, want nu weten zoveel Nederlanders weten niet eens meer wat het christelijk geloof inhoudt, hè?
0: Ja, ja. Ja. En jij bent zelf zeg maar lid van, kan ik dat zo zeggen, van de Samuelkerk?
1: Ja. Ja.
0: En waar zit die?
1: Die zit hier aan de Talingweg, vlakbij het hoekje, bij het winkelcentrum.
0: Oké. Het mooiste zou dus zijn dat het iemand uit Apeldoorn-Zuid is ook, die je mee kan nemen.
1: Ja, ja. Ja. Maar mijn buren weten nou wel waar ik sta natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: dat weet ik ook wel. Die hoef ik ook niet meer te vragen.
0: Nee, nee. Maar goed, je hebt meerdere buren,
1: toch? Maar het is de bedoeling dat iedereen uit de gemeentes die meedoen, dat die dat doen.
0: Ja.
1: Dus overal waar een spandoek bij hangt, daar besteden ze er op een bijzondere manier aandacht aan.
0: Oké, en dan is het eigenlijk vrij toegankelijk voor iedereen.
1: Maar sowieso mag iedereen altijd binnenkomen.
0: Hè? Ja, hè? Ja.
1: De kerk is open voor iedereen.
0: Ja. Nu zei je ook, er wordt een aangepaste dienst, preek, wordt er gehouden.
1: Ja, in zoverre dat die ook voor iedereen begrijpelijk is.
0: Ja, oké.
1: Kijk, we hebben voor de kinderen wel de kindernevendienst. En we hebben een bijbelklasje voor de kinderen en zo. En er is natuurlijk ook een oppas voor de allerkleinsten. Maar ja, ze zijn er wel bij. In het begin en aan het eind. Maar tussendoor wordt het wel zo aan hen verteld dat zij het ook feestelijk en mooi vinden.
0: Precies. Oké, ik ga nog even de website noemen waar dat van met name Menora Apeldoorn op te vinden is.
1: Ja.
0: De website is dus www.menora.apeldoorn.nl. Dan kun je dus alles lezen wat daar allemaal georganiseerd wordt.
1: Ja.
0: Dat is gisteren al begonnen en dat duurt nog tot en met zondag 27 september. En voor de rest is er een website voor...
1: Allemaal.
0: Precies, dat is kerkproeverij-apeldoorn.nl.
1: Juist.
0: Daar staat alle informatie
1: daar
0: op te lezen.
1: Daar kan iedereen alles lezen.
0: En dan zie je ook welke kerken er aan deelnemen.
1: Ja, en het zijn natuurlijk ook niet alleen maar kerken, het zijn ook gemeentes. Hè?
0: Ja. Ja, precies, dat is ook weer wat anders.
1: Dat is nog weer, die staan wat losser.
0: Ja. Nou, mooi. Ja. Volgens mij hebben we even alles gewoon kort aangestipt en is het duidelijk voor iedereen...
1: En iedereen is welkom.
0: Iedereen is van harte welkom. En ik wil jou heel hartelijk bedanken, Anneke Kluiters, voor je verhaal.
1: Ja, en na de kerkdienst is er koffie.

0: Oh, dat is altijd lekker. Met een plak cake?
1: Nou, wat ligt
0: of
1: eraan.
0: Koekje. Ja, maakt niet uit. Speculatie is ook goed. Ja. Maakt niet uit. Daar gaat het ook helemaal niet om. Lekker bakkie koffie. Oké, dankjewel Anneke Kluiters.
1: Graag gedaan.
0: Succes en een heel mooi weekend toegewenst.
1: Dankjewel.
0: En dat er maar heel veel opkomst is.
1: Dat hopen wij.
0: En het is dus kerkproeverij-apeldoorn.nl en anders menoraapeldoorn.nl voor de activiteit daar. We gaan luisteren naar... wat gaan we luisteren naar? One of Us van Joan Osborne. Een bijpassend liedje door Alexander erbij gezocht.
1: Mooi.

One of Us, 1995, Joan Osborne. We gaan even weer terug naar het moment van Alexander. En hij heeft Laat jouw hart bij mij. Natuurlijk laat ik mijn hart bij jou. Catharina Hulters. Catharina Hulters uit 2020. Nou, daar komt hij hoor. Alexander Hoog.

0: Houdt hij nou ineens op? Ja, je had het even een beetje geleidelijk aan kunnen doen. Outfaden heet dat. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik vond ook wel weer genoeg. Jan Kersenboom heb ik aan de telefoon. Dag Jan.
1: Ja, hoi.
0: Hallo, alles goed?
1: Het meeste wel, bij jou ook?
0: Ja, ja, we gaan gewoon vrolijk verder, hè. Muziek hoort erbij, ja toch?
1: Ja.
0: Maar vanavond heb je alweer iets gezelligs daar bij jou in het café. De geweldige gasten. Ja,
1: ja.
0: Vaste samenstelling en dan komt er ook nog weer een speciale gast.
1: Ja, dus Lex en Wand, de twee broers, die zijn gestopt.
0: Die zijn gestopt?
1: Ja, die zijn ermee gestopt, ja.
0: Oh joh, nou.
1: Ja, ja, jammer, maar...
0: Ja.
1: Mijn oud buurman was dat.
0: Ja, dat weet ik nog. Maar ja. Wie zijn er dan nu allemaal?
1: Ik heb geen idee, maar er zitten er al drie in van de oude band.
0: Oké, en komt er dan ook nog wel een special cast?
1: Ongetwijfeld.
0: Nou... Dus we moeten ons gewoon laten verrassen vanavond.
1: Een vrouwtje mee, ja.
0: Ja, oké. Nou,
1: ja.
0: We laten ons gewoon verrassen dan. Vanavond vanaf 8 uur zijn ze allemaal welkom.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.

0: Jazeker.
1: De geweldige gasten. Echt een eer en vooral heel veel zin in. Nou, helemaal leuk. Helemaal leuk. Oké. We gaan naar vrijdag, de 25e. Dat is morgen dus.
0: Ja.
1: Dan hebben we Comeback. 69 Comeback.
0: 69 Comeback, ja.
1: Een rock'n'roll trio met een groove.
0: Ja, zeker.
1: Gezellig.
0: Petra Rockabilly stappen de rock'n'roll. Met invloeden uit de jump jive en blues.
1: Leuk.
0: We laten zich absoluut niet leiden door een kalender die ophoudt in 1960.
1: Nou.
0: Zet ik er nog. Menig moderne ook zo moeten nog aan geloven. En krijgen een fixe rockabilly shot van de 69ers.
1: Gezellig. Nou, dat wordt genieten. Voor iedereen die ervan houdt natuurlijk ook.
0: Ja, tuurlijk.
1: Begint om 10:00 morgenavond.
0: Ja.
1: En de toegang is vrij.
0: Ja, zeker.
1: Wat ga je dan op zaterdag doen, 26 september?
0: In de Master of Spam.
1: Oh, Master of Spam. Was dat?
0: Masters eigenlijk, hoor.
1: Ja, Masters. Oké. Masters of Spam.
0: Classic rock.
1: Ja. En foute hits.
0: Abba Top, CG Top.
1: Ja, Abba. Ik had hier net een van de stagiaires zitten hier. En die houdt ook helemaal van ABBA. Dus die zou eigenlijk gewoon zaterdag naar jouw café moeten. Hij is 19, dus
0: ja,
1: mag.
0: Natuurlijk.
1: Ja, mag.
0: Hè?
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: maar Masters of Spam, fight for your right to party. Dat is een slogan.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Begint ook om 10:00, hè? Zaterdagavond?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En de toegang is ook vrij. Nou, dat is gewoon, doe lekker je haren in los. Wapperende haren. Gierende gitaren. Klemrock outfits. Nou, het moet gewoon. Het is gewoon, het wordt heel gezellig. Helemaal leuk.
0: Ja.
1: En muziek kun je verwachten uit de jaren 70, 80 en 90. Van Alice Cooper naar Kiss en van The Sweet naar AC/DC, Motorhead, ABBA, Johnny Cash, Bonnie Sinclair. Nou, alles komt voorbij. Helemaal gezellig?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Leuk.
0: Oude tijden herleven.
1: Ja, leuk, gezellig. Heerlijk. Zondag 27 september. The Old Bones.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Nou, dat is een hele leuke band. Ook een heel aardig jongens. Want we hebben dat nieuwe podium aangelegd hier.
1: Oké. Okay.
0: En die hebben een bedrijf, maar die zit ook in de muziek.
1: Mm-hmm. Nou, muziek hoort erbij, hè?
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. En dan gaan ze dus, ze bestaan ook al meer dan 8 jaar. Dus dat wordt wel leuk. En even kijken, enige tijd geleden is de naam veranderd van Old Bones Blues Band naar The Old Bones. Is ook beter. The Old Bones.
0: Ja,
1: gewoon kort maar krachtig. Ja,
0: ja
1: toch?
0: Ja, nee, klopt.
1: En ze hebben een repertoire met nummers van hunzelf. Maar ook van blues grootheden zoals Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Beth Hart, Coco Montoya, King of the World en nog heel veel anderen. Dat wordt hartstikke gezellig. Aanstaande zondag begint om 4:00. En de toegang is ook vrij. Leuk.
0: Ja, inderdaad. Ja, zeker.
1: Kan helaas niet komen, dan ben jarig. Dus ik heb visite.
0: Ach, ja. Nee, dat had ik niet kunnen vieren.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen, maar ja. Nou, wie weet gaan we dat ook nog wel doen, hè? Een andere keer of zo. Even nog weer een nabrandertje, zeg maar.
0: Ja,
1: oké, Jan, nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, veel plezier de komende dagen. En tot de volgende keer, tot volgende week.
0: Ja, ook veel plezier, hè?
1: Dankjewel. Ja, gaat goed komen, Jan. Dankjewel, hoor. Dag, wijfie. Dag, dag. Dag. Ja, dankjewel. We gaan luisteren naar Blues in the Night van Dinah Shore. Dat is ook alweer een oudje. Ah, blijft wel een lekker nummer hoor. Heerlijk. Blues in the Night. Komen we een beetje in de sfeer van het Bluescafé van Jan Kirschenboom. Heerlijk. Nou.

Ja, een lekker oud nummer uit 1942 hebben gekeken. Fantastisch, mooi. Maar wat ook heel fantastisch is, is morgenavond luisteren naar Radio Apeldoorn. Want dan zijn we er weer van 8 tot 10 uur met een spiksplinternieuwe uitzending van het Apeldoorns Podium. En wie staan er volgend morgen op het Apeldoorns Podium? Dat is Queen Sarien. Een full groove, bas, ritme, tandem, creatieve toetsen en een heerlijk vuig gitaargeluid. Een fantastische band. 5 man sterk, 4 mannen en 1 dame. En de dame, de zangeres, is dus genaamd Sarien. En de band hebben ze genoemd naar Queen Sarien. Dus lekker luisteren morgenavond van 8 tot 10 uur. Apeldoorns Podium bij Radio Apeldoorn. Het zit erop. Morgenochtend gaan we het herhalen tussen 8 en 10 uur. En Alexander, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie bedankt voor de onderwerpen. En wij gaan eruit met Bonito. Met Yara Jarabe de Palo. En dan zeg ik tot volgende week. Lekker blijven luisteren. Ja, toch? En blijf gezond en ga gewoon leuke dingen doen het komend weekend. Want het blijft prachtig.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73... en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wil een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73... en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hello, goedemorgen. Welkom weer bij Mixed Music Hour. 26 september, de zaterdag, zitten we alweer. We beginnen weer met een, zeg maar, een uitzending van Mixed Music Hour op deze zaterdagmorgen. We grijpen weer terug naar een bepaalde datum, zeg maar een dag met dan vele jaartallen. En dat datum is dan 21 september, dat was dan afgelopen maandag. Dat was weer een datum waar heel veel staat te gebeuren in muziekland. En daar gaan we dus vandaag weer op in. Want op 21 september 1967 werd geboren Timmy T. Oftewel Timothy Torres, zoals hij eigenlijk volledig heet. Met zijn hit One More Try scoorde hij in 1991 een hele grote internationale hit. Waaronder een nummer 1 notering in Nederland. Dus opvolger Paradise bereikte nummer 20. En daarna zou Timothy geen verdere hits meer scoren in Nederland. Weinig informatie kun je er vinden. Dus inderdaad, 21 september, zeg maar, een beetje de datum. En dat is ook een beetje legendarisch wat zeg maar op 21 september... in 1980 gebeurde. Want Bob Marley stort dan op 21 september 1980... tijdens het joggen zeg maar in elkaar in New York. In de ochtend, na zijn twee optredens van 19 en 20 september... in Madison Square, is Bob Marley aan het joggen door Central Park... en zijn manager en vriend Alan Cole brengt hem terug naar het hotel... waar hij na een tijdje weer opknapt. Voor de zekerheid gaan ze een dag later naar de dokter... en daar krijgt Bob slecht nieuws. Zijn kanker is uitgezaaid naar de hersenen... en de dokter denkt dat de reggae-zanger niet meer lang te leven heeft... Bob Marley wist wel dat hij kanker had. En dat was al eigenlijk vanaf 1977. Een melanoom was gesteld onder zijn nagel van zijn grote teen. De dokter adviseerde hem destijds om de teen aan te amputeren. Maar dat weigerde Bob. Hij was dan aanhanger van de Rastafari-beweging. Die in staat zeg maar een onnatuurlijke verandering aan het menselijk lichaam niet toelaat. Bob geloofde in Rastafari en zou genezen. Maar de kanker verspreidde zich door het lichaam. 23 september geeft hij nog een concert in Pittsburgh... waaronder hij dus ook No Woman to Cry, Could You Be Loved... en zeg maar Random Song. Deze uitvoering van Random Song is afsluiten van de CD-box Freedom uit 1992... waar ook de postume nummer 4 in Iron Lion Shine in staat. In de media verschijnen eind jaren 80 wel berichten dat Bob Marley ziek was... maar zijn management beweerde dat er niks aan de hand was. Nou, dat blijkt dus inderdaad toch het geval... In 1980 laat hij zich behandelen, maar zeg maar in Duitsland. Maar de alternatieve behandel aanwijzen slaat niet aan in 1981. Het is duidelijk dat hij niet meer lang te leven heeft. En overlijdt dus inderdaad Bob Marley. Zijn wens was ooit dat hij weer zeg maar, zou overlijden in Jamaica. Maar die bestemming heeft hij nooit meer bereikt. En hij overleed dan op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd. Toch heel jong voor een artiest die zeg maar, de reggae-wereld toch wel heel veel zeg maar, gegeven heeft. Nou ja, dan draaien we dus een van zijn hits van Bob Marley... en dat is dan Could You Be Loved.

De volgende artiest die vandaag, heb ik het over 21 september. Ik zeg wel vandaag, want ik kon eigenlijk dat ik hem ook op maandagavond aan het opnemen ben. Maar goed, hij wordt dus inderdaad op zaterdag de 26e uitgezonden. Maar 21 september 1948, geboortedag van Linda G. Thompson. Ze is iets, dat dacht ik dus, daar minder bekend van de Les Humphrey Singers. Die groep is al redelijk bekend, maar ik wist niet dat ze daar lid was. Maar ik ken haar meer bij de groep Silver Convention. Silver Convention is een Duitse discogroep uit de jaren 70. Nou, het werd toch wel gezegd dat het een van de eerste Euro-disco-acts was van, eigenlijk van de disco die het al op dat moment uitkwam. 1974 scoorde ze een hit in de Verenigd Koninkrijk met het nummer Save Me. Maar de grootste doorbraak kwam nadat Sylvester Levi, nou weet je ongeveer waar natuurlijk waar Silver Convention de naam vandaan komt, want Sylvester werd ook Sylv genoemd. Dus ja, dat kun je wel een beetje aanvoelen. Maar toen Sylvester, Linda G. Thompson, Penny McLean en Ramona Wolf aangenomen werd als een groep zanger. Het was origineel eigenlijk een studiogroep, maar ze wilden toch gaan optreden. En toen kwam dus inderdaad op dat moment ook de grootste hits aan. En die grootste hits, ja, dat zijn dus inderdaad Fly Robin Fly. Tekst slechts uit 6 woorden. Fly Robin Fly up to the sky. Dat weet ik toevallig uit mijn hoofd. Die heb ik al eens een paar keer gedaan. Die stond 3 weken op de eerste plaat in de hitlijst van 1975. En won in februari 1976 de Grammy Award voor de beste instrumentale R&B vertolking. De opvolger Get Up and Boogie, de eerste single voorzien van eigen zang, stonden 3 weken dan op nummer 2 in 1976. Nou, de dames gingen verder, rest ook als groep verder, maar ook Branko Solowerk en Penny McLean, de Oostenrijkse, hoewel de Duitse band is zij Oostenrijks, die had ook een hit met Lady Bump en Oh What a Night. En dat zijn ook wel aardige hits geweest toen in de 70 jaren. Eind 1976 verliet Thompson de groep en werd vervangen door Rhonda Heath. Maar ja, daarna werd de groep ook niet heel veel bekend ermee geworden. En ze ging het ook met respect bergafwaarts met de groep. En voor de rest, ja, de zangeres van Penny McLean en Rhonda die Thompson hebben nog aardig wat backing vocals en wat gesnabbeld her en der. Maar het Silver Convention, de succes die ze hadden in 1975 is nooit meer geëvenaard. Leuk feitje, Silver Convention inspireerde de Nederlandse producer Hans van Hemert tot de oprichter van de populaire groep Love. Ook 3 dames, echter minder disco en meer partymuziek. Maar goed, we gaan dus inderdaad Silver Convention draaien. En dan draaien we dus inderdaad die tweede grote hit, is Get Up and Boogie.

Ja, dit heeft te maken zeg maar, met het geboortejaar van de zangeres van Swing Out Sister, Corinne Drury. En Swing Out Sister is een groep die eigenlijk nog steeds bestaat. Werd opgericht in 1985. Hebben twee grote hits gehad, The Breakout en Surrender. De laatste was ook de grootste, zeg maar, in de top 40 op nummer 7. Maar sinds 1997 is de band vooral heel veel succesvol in Japan. Ja, de groep begon eigenlijk als duo, maar in 1985 werd het een trio. De oprichters zijn dus Andy Connell, keyboards, en Martin Jackson. De zangeres Corinne Drury, eigenlijk een modeontwerpster, is later bij de groep dan bijgekomen. En de naam van de groep is afgeleid van de film Swing Out Sister, een Amerikaanse musical. Comedie uit de jaren 1945. Later werd duidelijk waarom ze die naam hadden gekozen. Het was voornamelijk de enige waar de bandleden het toen over eens waren. Ze vonden de naam Swing Out Sister allemaal afschuwelijk. Dus, nou ja, goed, dat even terzijde. Dan, zeg maar, op 21 september... moet ik even zoeken welke jaar dat was. Dat is het jaar 1980. Gebeurt iets op, zeg maar, opmerkelijks. Ik zeg wel 1980, maar het is 1979, moet ik zeggen, een jaar daarvoor. Want er werden, zeg maar, op dat moment heel veel Muse-concerten genoemd. En Muse-concerten, dat ging vooral, zeg maar, 5 concerten in Madison Square Garden in New York, waarbij ze het publiek bewust wilden maken van potentiële milieuschade en gezondheidsrisico's die gepaard gaan met kernenergie. Veel bekende artiesten waren bereid om een medewerking zeg maar, te verlenen en op te treden tegen deze no-cutes concerten. En er waren heel veel artiesten, maar op 21 september... tijdens een, zeg maar, een optreden van een van die concerten was Chaka Khan. Die stapte ongoocheld van het podium af, omdat ze werd uitgejouwd door het publiek. Tenminste, dat denkt ze dan. In werkelijkheid roepen de mensen in de zaal dan geen boe.

maar Bruce. En de zaal was namelijk vol van Bruce Springsteen fans die op een idol zaten te wachten. Bruce treedt dan na Chaka Khan op en de fans werden dan beloond. En Bruce speelde op die dag namelijk een nieuw nummer, The River. Dus ja, heel veel bijzonders. De opnames op de videoband die zijn er ook wel beschikbaar, maar geen optreden van Chaka Khan. Wel kunnen we dus inderdaad vertellen dat het concert daarna Chaka Khan dacht van oké, nu snap ik ook. Ik dacht dat ik boel werd geroepen. En Bonnie Raitt, de mede-organisator, zegt dan ook spijtig dat hij geen Melvin heet of zo. Want ja, Bruce, dus ja, een dag later begreep dus inderdaad Chaka Khan dat Bruce Springsteen opnieuw op zou treden na haar. En weer werden Bruce geluiden uit de zaal, maar deze keer weet Chaka Khan dus inderdaad wat er aan de hand is. Want het nummer In Love With Grow legt ze uit. Oh, ik hoor al wat het boel geroept. Wacht. Bij de show van gisteravond zei iemand tegen mij dat ze niet konden verstaan of het publiek nou boe of Bruce riep. Daarna volgde dus een groot applaus uit de zaal. En Chaka Khan zei dankjewel. Ik zal zeggen wat dit voor mij betekent. Grote last van mijn schouders, want ik weet dat jullie Bruce willen en geen boe zeggen. Nou ja, goed. Misverstand uit de weg gehaald. En Chaka Khan, daar draaien we dus inderdaad het nummer I Feel For You. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Ja, je merkte dat dat een iets langere versie was van Chaka Khan. Nou, feel for you. En de volgende nummer is ook inderdaad een iets langere versie. Dan gaan we dus inderdaad kijken van wat stond er op zeggen 21 september op dat moment op nummer 1. Dan gaan we er daar zo meteen twee nummers van draaien. Straks doen we dat met Madonna. Nou, daar hoeven we heel weinig over te zeggen. Into the Groove, die stond op dat moment in 1985 op 21 september op nummer 1. Maar de andere die we gaan, zeg maar gaan draaien nu is in 1974. Rock Your Baby van George McRae. Jongen, wat had ik een bloedhekel toen de tijd aan dat nummer. En dat had te maken dat ik toen als jongen... In 1974 was ik dus inderdaad 10 jaar... was ik toch meer een verwend fan van de Rubettes. Toen de tijd kwam Sugar Baby Love en Tonight uit. Hele grote hits van de Rubettes. En zij stonden op dat moment een aantal weken op nummer 1. En die werden dus van de eerste plaats verstoten door, jawel, George McRae. Dus dat was al de eerste klap die ik als jongen kreeg. En de tweede klap die eraan kwam was inderdaad ook zeg maar de top 100 uit 1974. Want de grootste hit, zeg maar alle tijd 1974, was dus inderdaad George McRae met Rock Your Baby. En je mag drie maar rijden wie er op nummer 2 stond. Jawel, de Rubettes met Sugar Baby Love. Maar goed, laterhand ben ik toch dit nummer wel gaan waarderen. Deze George McRae, die eigenlijk zijn achternaam heeft vastgehouden, tenminste als artiestennaam, nadat hij zeg maar van 1967 tot 1977 getrouwd was met zangeres Gwen McRae. Sinds 1989 is hij getrouwd met de Nederlandse Yvonne Bergma. Ja, ik wist dat er iets met Nederlandse roes was. En hij woont dan afwisselend op Aruba en in Münster-Geleen. Dus dat is allemaal zeg maar in Limburg. En dat betekent dus inderdaad dat hij ook vaak dus in Nederland woont. Het is eigenlijk wel bij die ene grote hit gebleven. Maar ja, het stond wel op verschillende landen op nummer 1. En terecht ook dat hij op dat moment de grootste hit van 1974 op zijn naam hebben staan. Ook een beetje de disco-tijd toen de tijd. Rock Your Baby van George McRae.

Ja, het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een leuk weer feitje uit 2019. Dus nog niet zo heel lang geleden. Rollercoaster, oftewel de debuutshit van Danny Vera, bereikt dan een bijzonder record. En het nummer staat dan al 24 in de top weken in de top 40 en is uitgegroeid tot de grootste hit die op dat moment nooit in de top 20 heeft gestaan. In de eerste week van 2020 raakte Danny het record echter weer kwijt nadat Rollercoaster opnieuw werd uitgebracht en de top 40 is binnengekomen en nu wel een plekje bij de beste 20 weten bemachtigen. En daarmee gaat het record van de grootste kleine hit weer terug naar de oude recordhit van houder Monja Roland van Roland 2. Nou ja, dat is een feitje, maar goed, het is natuurlijk wel de grootste hit van Danny Vera tot nu toe. Wie weet brengt hij ook nog eens weer een nieuwe nummer uit. En in de top 2000, die over een paar maanden weer gaat beginnen, zal deze ook weer aardig gescoord hebben. En zelfs voor één of twee keer op nummer 1 gestaan, geloof ik. Ik weet niet helemaal zeker. Maar goed, of die ooit weer Bohemian Rhapsody zal voorbij gaan, dat zullen we weer de komende jaren wel zien. Rollercoaster van Danny Vera.

Ja, je hoorde een nummer van De La Soul, Me, Myself and I. Dat heeft te maken zeg maar, met de geboortedag van David Jude Dolisher, oftewel bijnaam Truggy, de Doof en Pluk Toe. 21 september 1968 werd hij geboren, maar hij is helaas alweer overleden op 12 februari 2023. De groep gaf toen inderdaad aan dat hij op 12 februari zeg maar, bekend werd gemaakt dat Truggy de Doof was overleden. Hij had de laatste jaren van zijn leven heel veel gezondheidsproblemen. Maar een leuk ander feitje, nou ja, leuk wel feitje. Een feit, laat ik het zo zeggen, dat je hoort heel veel nummers dat er samples van elkaar werd overgenomen. Nu is dat allemaal keurig geregeld, maar toen de tijd, zeg maar, was dat nog niet helemaal goed geregeld. En het was, zeg maar, bij het nummer van De La Soul, waar het dus eigenlijk allemaal officieel werd geregeld. Hoe zat het dan in elkaar? Nou, het nummer zeg maar, waar het om gaat is zeg maar, van de Turtles. En dat nummer gaat dan van de De La Soul van Transmitting Live for Mars. Daar werd een stuk van de Turtles nummer You Showed Me gebruikt. En vanaf dat moment zou het gebruik van samples altijd voorafgegaan dienen te worden met een officiële toestemming van de oorspronkelijke artiest of dienstvertegenwoordiger-uitgever. Nou ja, dat is dus inderdaad een feit. En nu tegenwoordig.

Dan kom je er niet meer weg van, we doen een sample, we nemen het over en zeg maar, we brengen het uit zonder toestemming. Dus dat is allemaal niet meer toegestaan. Ja, het is een beetje raar gelopen met die groep, want zeg maar, het tweede album 1991 met meer een donker album. Het is zowel textueel als kanvorming afstand gedaan van de hippie-imago. En zeg maar, het album werd achteraf wel door fans erg gewaardeerd, toch benadert niet het succes van de voorganger, zeg maar, van het, zeg maar, het album Ring Ring, waar Michel zelf en I van gekomen is. Dat allemaal even een feit over De La Soul. Het laatste nummer wat wij gaan draaien, zeg maar, voor deze dag, beginnen we ook een beetje in de stijl richting te komen van de praattafel, want dat is zometeen het programma wat na ons komt. En dan kun je dus een beetje, zeg maar, als je het inderdaad over praattafel of dialect hebt, dan kom je een klein beetje uit bij normaal. Niet helemaal Apeldoorns, maar het is meer Doetinchems. Maar goed, normaal natuurlijk wel, zeg maar, bekend natuurlijk van het vele rockmuziek. Boerenrock werd dat ook wel genoemd. 1974 werd dat opgericht door Benny Jolink en Jan Manschot. En die laatste, dat is de reden dat we ook hier gaan draaien. Want Jan werd geboren op 21 september 1947. Helaas niet meer onder ons, want hij is al op 20 januari 2014 overleden. Jan was dus inderdaad samen met Benny het initiatief tot het oprichten van de groep. Manschot ging drummen, hoewel dit instrument op dat moment maar amper beheerste. En vanaf het debuut op Popfestival Lochem was de groep succesvol en werden ze landelijk bekend met het nummer Oerend Hart. Nou ja, goed, dat is een beetje het feitje. En naderhand, zeg maar, kwamen er nog wel jaarlijkse koffieconcert, dat werd er wel genoemd en dergelijke. En ja, het was dus inderdaad een grote, zeg maar, succes van normaal. Helaas, in de zomer van 2012 en het voorjaar van 2013 werden tumoren ontdekt bij Manschot, waar hij zijn muzikale activiteiten moest opschorten. Hij overleed dan ook helaas op 2014 op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Aan de Dorpsstraat in Hummelo bevindt zich 2018 een standbeeld van de Achterhoekse rockband. Andere groepen waar hij speelde was de Bakkerij Manschot, Old Eyes, Haska Duo en de Drie Kane, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat is allemaal over Jan Manschot. En van hem draaien we dus inderdaad ook een nummer van normaal. En zoals ik al zei, we eindigen daarmee. Zometeen veel plezier bij de praattafel en straks met de zaterdagmiddagmix. Doen donderen, daar eindigen we dus mee. Dus wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kun je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja, goedemiddag, luisteraars. Welkom weer bij de Praattafel. En vandaag met Anne Schoven doe ik de man nu maar eerder. Theo, Hans, Willy en ondergetekend en Jan die doet de knipjes.
2: Ik
1: zou zeggen, wil de brand weer lucht. En ik zeg, moet weer aan. Wie wil het eerste loopdoen?
2: Nou ja, ik ben er ook nog, wou ik hem zeggen.
1: Wat zei?
2: Ik ben er ook nog.
1: Ja, ik moet nu. Toon,
2: dat is volgens mij ben ik ooit in die door van kunnen wel. Heb je naam, we gaan nu aan.
1: Nou, laat elkaar maar de hand geven. Ja, ik ben ook hartstikke doof. Dus wat dat betreft. Nou, ja, dan wil je allemaal geen dagje lopen.
2: Ach,
1: en
2: man.
1: Dat wil dan niet zo. Maar nou, Toon, je won wel gauw. Dus ik zou zeggen, doe best.
2: Ja, nou ja, ik heb mijn pakje, ja, zometeen moet ik nog zingen.
1: Ja.
2: Een koninginnenland is het nazomerfeest.
1: Ja. Ja,
2: met allemaal
1: kreumpjes
2: en weet ik veel wat. En ja. Het is wel aardig gezellig. En ja. Druk. Vurig, wie zingt er nou een paar joh?
1: Braderie en zo is het.
2: Ja,
1: ook
2: en meerdere koren. Ja.
1: Het is trouwens.
2: Ja.
1: Ja, is echt heel veel. We hebben vroeger ook op de braderie ook gestaan. Het was heel gezellig. Heel leuk. Kan het niet anders zijn.
2: Ja.
1: Nou, dus toch. Ja. En het is mooi weer. Ja. Dus ja, hebben deur. En dan is toch. Dat is
2: ja,
1: toch
2: Druid.
1: Mooi.
2: Zolang we nog kunnen, maar
3: ja.
2: Druid.
3: Ja, en die zingt dus
2: bij
3: je dialect
2: Mangoa,
3: toch?
2: Ja, nee, het Apeldoorns dialectkoa.
3: Oh.
2: En dat is alleen maar voor man.
3: Alleen voor man, ja. Dat heb ik goed gehoord, ja. Ja.
2: Alleen, ik ben gewoon een dirigente. Maar ja, dat is toch wat dat je alle keeltjes daar zo zit kieken, hè?

0: maken?
1: Ja, ik geloof een half uur op de ene plaats en een half uur op die andere plaats. Je moet dan ook nog eens iedere keer naar een andere plaats lopen en zo
0: omhoog.
1: Dus ja, want die stroort.
0: Ja, en er gebeurt vandaag, of van de weken ook, is er ook van alles natuurlijk weer gebeurd. Van alles in Apeldoorn.
2: Ja, toch? Ja. Zeker wel. Ja. Ja.
1: Apeldoorn bruist.
0: Ja, hij nog wat gezien of gehoord van wat er allemaal gebeurd is in Apeldoorn?
3: Nou, ik heb de krant erop nageslagen.
0: Goed zo.
3: Van weken. En daar las ik in dat als je Apeldoorn naar binnen komt, dat er gewoon zo'n stalen betonnen kolos staat. Het oude centraal beheergebouw. Wat een aanfluiting is natuurlijk. Hè. Maar dat wil weer helemaal opgeknapt worden. En kost maar 100 miljoen. Dus,
0: ja,
1: dat ding van Hetzenberg bedoel je?
0: Ja.
1: Dat ding van Hetzenbergen.
0: Ja.
1: Kost pas.
0: Ja, dat is de schatting, hè? De schatting.
3: Een schatting, ja.
0: Dus nou, dan weet hij wel.
3: Achteraf is het altijd de helft of een keer zo duur.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
3: Maar toen maar. Ja. De eerste miljoen die ben daar binnen. De provincie en het Rijk die wil voor 30 miljoen meebetalen. Ja. En de rest zal dan toch de gemeente of wat dan ook moeten doen. En, maar er komt wel 550 woningen die doormaakt wordt. En de ruimte.
0: Ja, dus die zult ook een beetje, dat met de overbruggen ervan. Want wat een geld.
3: Ja.
0: Ik was ook de beste gedetter. Nou, hartstikke mooi lauw te houden en zo. En het is bijzonder enzovoort. Maar dat het zoveel geld zo moest kon, had ik niet gedacht.
1: Maar als je monumenten hebt. Een paar betonnen dingen kun je zo neerzetten. Maar je jaren lang niks aan door. Dan vervalt dat. Kijk, natuur is wat dat betreft weerbarstig. Dat vind ik wel altijd weer heel mooi. Ja. Maar het is toch een monument, een rijksmonument.
0: Ja.
1: En wie hebt vroeger zoveel ting de vlakte aangegooid. Woon nog eens tiet spiet van heb had. En meneer neemt nog een brood over monumenten. Dat het toch af en toe denkt van, hey, dat is toch mooi dat ze dat hebben laten staan.
0: Ik vind het nog altijd apart. En het is heel jammer dat ze zo lang hebben gestorven, want het is zo vernieuwd.
1: Speculatie. Het is allemaal geld doen verdienen. Van oud zo lang mogelijk laten staan. Dan kun je het straks in de vlakte aan gooien. Dat is gewoon bewust.
0: Ja.
2: Maar ik heb ook begrepen dat ze er nu een politiemuseum wilt maken.
1: Dat is een van de opties,
2: Een van de opties. Ja, dus dat is natuurlijk ook wel mooi. Want het ligt door prachtig natuurlijk dicht bij het station.
0: Maar we hadden dat toch ook, hè?
1: Maar
2: het politiemuseum is geloof ik opgeheven. Ik weet niet precies hoe het zit, hè. Maar ze hadden ook meerdere plekken nog, hadden ze opties.
0: Ja, maar we hadden nog zeg maar oude Sint-Marie, zeg maar. Dat weten we allemaal door. Ja. Nou, daar was ook een heleboel van politie en zo.
2: Ja, door seminarie.
3: Nog een afdeling.
2: Maar dat wordt te klein. Dus ze wil meerdere dingen uit het hele land bij elkaar brengen, zeg maar.
0: Ja.
2: Alles bij elkaar.
0: Ja, maar we hebben destijds er ook nog over gehad. Omdat we eventueel met het kanaal, met de bootjes en zo. En ook van de politie heeft dat dus ook allemaal. Dat je door een verbinding en zo kunt maken.
2: Ja.
0: Maar het is allemaal niet duurder. En dan komt ze er toch weer op terug.
2: Dus, en het is dan van oudsher van Centraal Beheer. Die heeft dat ooit laten ontwerpen door die Hetzenberger.
0: Ja.
2: En die heeft later verkocht. En die zit nu ergens anders, buiten Apeldoorn. Met die grote telefoon hadden ze in die tiet aan de weg staan. En even Apeldoorn bel. Nou, Centraal Beheer heeft door een hoop bekendheid doorgekregen. En ik denk er nog steeds. Dus dat heeft hun geen windeieren leg. En dan denk ik, Centraal Beheer, kom nu dan ook eens even maar over de bruggen. Want Ile heb uiteindelijk dat gebouw er neergezet. En je kunt het toch ook niet aanzien als verzekeringsmaatschappij dat de boel zo steeds te verpauperen.
0: Oh, vreselijk.
2: Ook al is het niet meer van uzelf. Maar je hebt toch nog een beetje verantwoording. Ja.
0: Nou, als je een trein zou hadden en ik kwam er langs, dan kreeg ik de troon in de
1: boksen.
2: Ja.
0: Maar ik

0: snap niet dat al dat vernielen. Dan denk ik, waarom moet dat nou? Dat snap ik niet.
1: Ik wil niet zeggen dat ik vroeger zo braaf ben geweest. Kijk, als je een kleine jongen bent, een keer een roet ingooien, met een katapel lampen kapot schieten. Ik heb ook wel eens dingen door waar ik nog een keer van denk. Van, nou jong, ja, dat leek ja, nergens op. Maar ja, het verstand komt met de jongen, zei ze niet voor niks.
2: Ja, en ja, daklozen. Nou ja. Daklozen binden op zoek naar een dreuge slaapplek.
1: Ja,
2: ja, ja, en dan ligt dat heel dichtbij.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, louder op boom dat het over een paar jaar dus zegt, keel wat mag toch mooier worden.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Over een jaar of wat, dan heet door een Amalia-kwartier, hè?
2: Mm-hmm. Oh ja?
3: Dat is, ja, ja, ze geeft Amalia-kwartier. En er komt een park in met mooie glooiing en alles. Ja, als ik het zo lees, dan wordt het hartstikke mooi, hè?
2: Nou, dat zou
0: hier zo? Hier zo?
1: Nou ja,
2: ja, door wie centraal beheer?
3: Ja, centraal beheer.
1: Tegenover het Amalia-park, dat is Noa, met die mooie watergang, met een paar van die trappies erin. Daar kun je mooie visjes zien en zo omlaan. In het begin gigantisch mooie planten staan. Het is nu wat minder, maar ja, dat heb je vaak. Dan komt er een of andere kerel die maakt een mooi ontwerp. Maar ja, het Biholm, dat lukt nog eens.
2: Ja,
0: maar ze wil de hele binnenstad, zegt ze dan. Maar ja, het klinkt wel goed. Maar dat wil ze helemaal wat aanpakken en, en wat prettiger brengen. Ik weet niet wat zo. Ik ga graag naar Deventer zo toe. Of dat toe. Alles is een beetje oud en zo. Dat is heel anders, heel vriendelijk. Ja,
1: maar wat denk ik wat dat kost, die binnenstad? Die olle binnenstad onderom. En door hebben ze die olle troep nog. Hè? Zoals sommige leuren zeiden, van, waarom die olle troep kost alleen maar geld. Dat is wel om iets in stand te houden.
2: Ja.
1: Dat kost geld. Want olle bouw, dat is allemaal moordwerk. En dat is geen confectiewerk, laat maar zo zeggen, zoals het vaak is. Maar je moet toch zuinig winnen van wat er ooit is geweest.
0: Nou. Je kunt in elk geval zeggen, ze doet hun best. Ja, toch?
1: Dat maar wel.
2: Ja. En nu las ik dan ook in de krant. Ze wil de binnenstad nog meer autoluw maken.
1: Mm-hmm.
2: En ook alles anders aanleggen. Dat er bepaalde kruisingen, waar je anders voorrang hadden, dat wordt dan omgegooid. Dus het is in de komende tijd wel opletten.
1: Ja.
2: Want het is zo'n gewoonte om gewoon deur te fietsen.
3: Ja.
2: Maar ja, nu heb je op een gegeven moment geen voorrang meer. Dus, maar het zal wel, het is wel goed bedoeld natuurlijk. Want hoe minder de auto's in de binnenstad, hoe vriendelijker is het voor
1: de fietsers,
2: voor de voetgangers.
0: Ja,
1: ja.
2: En,
0: maar was het niet zo dat laden en lossen tot 11 uur zo'n beetje is?
2: Ja, dat is denk ik nog steeds zo.
1: Ja, dan gaan die poortjes nog maar in.
0: Ik wou zeggen, of hij wat moesten in de stad en hij ook een vergunning had dat hij met de auto erin mag komen. Maar ongeveer die tijd wel.
1: Dat is horeca. In Arnhem hebben ze dat ook. Voor de binnenstad.
2: Ja.
1: Nou, voor 11 uur kunnen een bevoorrading plaatsvinden.
0: Dat is wel mooi.
1: En als er wat tussen de deur komt, dan kun je een basje kriegen. Dat aan die pol naar beneden en gehoord. Maar die kost een paar cent. Dus, ja.
2: En mensen die hulp behoeven bent, die kunt ook bij de gemeente ontheffing krijgen. Hè?
0: Ja, dan krijg je zo'n groene kaart. Hoor. Ja, met de fietsen, dus dan mag je erop fietsen. En anders dan mooi. Oh, dus je bent, wel nog genoeg waar je voor de fietsen neer kunt zetten.
2: Fietsenstalling is genoeg.
1: Iets van die fietsenstalling heb ze. Een bewaakte fietsenstalling. Wie de gemeente dan niet kent die gebouwen zet. Die dan leeg stort. Tegenwoordig elektrische fietsen. Ze willen geld weer. Ze worden aan mas, wordt ze stolen. Met zo'n bewaakte fietsenstalling. Dan denk ik van dat heb ze hier mooi geregeld.
2: Echt hoor. En gratis hè. Ook dat nog eens keer.
1: Juist.
2: Ja, absoluut hoor.
1: Ja, maar en dames, die moet wel betaald worden als ze doorstoot,
2: ja.
0: Maar de Serre, dat was ook een fietsenstalling. De Serre, waar vroeger viel je in deze zaak.
2: Ja.
0: Daarachter, dan noemen ze de Serre.
2: Ja.
0: Ja. Nou, daar is die sloten. En nu is het in de Hofstraat is er de ene weer teruggekomen. Maar ik ben benieuwd wat ze door dan op dat punt gaat doen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Daar heeft ze dan misschien maar andere plannen met.
0: Dat,
1: Maria Stroot, die hele grote, die was ook weg.
0: Ja.
1: Waar ik ben. Want afgelopen weekend ook hem naar de bioscoop. Hè. Ik denk, waar zou ik mijn eigen fiets neerzetten?
0: Ja.
1: En ik was voor de tijd even koffiewezen drinken. Nou, het maakt er zo over met die barkeeper. Zo van, nou ja, waar kan ik best mijn fiets neer? Oh, zeg, achter die bioscoop, daar heb je ook een grote fietsenstal.
2: Ja,
1: ja,
2: ASEC-gebouw. Dat wist ik
1: niet eens.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ASEC-gebouw, ja.
1: Dus in principe kun je hem overal kwijt in de binnenstad.
2: Ja, en Dobby de Paslaan zit er ook nog. Ja. Waar vroeger een notenboom zat, zeg maar.
3: Ja. Ja. De Markstraten.
2: Markstraten, ja.
3: Onder gemeentes.
0: Nee, Breerstraten, die is weg.
1: Nee, Markstraten.
0: Die is weg.
3: Door Veuran, waar vroeger de Rabobank zat.
1: Ja, juist, daar zit er ook nog in.
2: Ja.
1: Die is Markstraten zit er niet meer. Er zit nog een bioterie in.
0: Ja.
2: Oh, zit...
0: Maar ja, die ene biede parkeergarage, die van de Mariastraat, die is volgens mij nog
2: van de Oranjerie, maar nu zit het tegenover. Dus dat geloof ik eerder de Bristol. En door is nu ook door een stalling.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dan zit hij dus aan de kant van de Nieuwstraat, zeg maar. Door van die kant kun je erin.
0: Ja. Ik vond het altijd een ramp in die biede Mariastraat. Ik kon er wel naar beneden komen, dat ging allemaal wel goed.
2: Ja.
0: Maar terug...
2: Ja.
0: En dan voordat je boven was. En toen zei ze, ja, dan kun je ook melden. En dan zette ze die band aan, hè. Ja. Nou, de fietser was zwart boven, man. En ik hing eruit om te zien te komen. Nou, stop, voor de, ik ging niet veel te hard. Ik kon niet zo snel mee.
2: Nee.
0: Maar ik denk, dat wel een mooi plaatje was. Maar ik denk, ik ga er niet meer in. Ik doe het niet meer in. Verschrikkelijk.
1: Het beest met maar goed, maar hij gewoon ziet ook verdriewelen ze zomaar Sepp Rümte en ook verder die grote, hoe noemen ze dat, die baggerscheep met die hele brede band.
3: Oh ja.
1: En ik het opladen en zomaar opladen, want ik kon er eerst geen visie van. Ik zei, waarom moet ik dan neerzetten? Ja, er is beneden geen plaats meer, dan moet je me omhoog zetten.
3: Ja.
1: Ik denk van... Oh. Ja, met zo'n elektrische fiets valt dat nog niet meer, hoor.
2: Nou,
1: Kiek en ik heb nog aardig wat in de moon. Maar...
2: Ik kreeg het niet van elkaar, hè? Het is niet zo.
1: Ik heb toen nog, toen er was, twee vrouwen geholpen. Van, maar die wisten niet hoe dat moest.
2: Mm-hmm.
1: Kijk, als je een beetje op een goede manier doet, kost dat niet zoveel kracht. Ja.
3: Nee,
1: kijk, maar dan is het hem gewoon. Je moet hem weten hoe.
3: Ja,
2: en ja maar dan ik had dat ding er wel naar beneden.
1: Mm-hmm.
2: En ik had mijn voorwiel er ook in. Maar toen kon ik niet de druk... Ik had niet genoeg kracht om dan mijn voorwiel verder deur te drukken... dat het achterwiel er ook op
3: kon. Ja, goed
1: Jawel, maar dat loopdingetje waar je me dan inzet... of die beugel, wat dan ook weer.
2: Ja.
1: Maar, eerst voorwiel erin, net waar je zit. En dan moet je hem achter gewoon optillen en drukken. Ja, dat kan net iets veel, want het is behoorlijk stijl,
2: En er zat nog zo'n biet achterwiel, zit dan zo'n
1: beugel.
2: Dan moet je hem overheer tillen.
1: Ja.
2: Nou, ik ben aan knooien in de west, ik heb het niet voor elkaar.
1: Het is een geworstel, maar dat kunnen al die vrouwen.
2: Ik was in de velden nog wegen geen mensen te zien natuurlijk, hè? Want ik stond ergens achterin. Ik weet daar heel niet meer op midden op de dag.
0: En soms ben je ook niet, ik zelf niet dat zo ziet, want hoe zit de metal om naar boven te komen?
1: Ja, maar de leur vroegt vaak ook niet, hè? Dan zit ze door te mattel en dan denk van, vroeg toch geen moment, ik doe het geen. Dat is net zoals van, dat ze wel eens klaagt.
0: Zo de fiets aan de kant zetten en hoor. Dan giet Jan een plaatje.
2: Een plaatje.
1: Maar niet vergeten op slot erdoor.

0: Dit is tot 1 uur de Praattafel bij Radio Apeldoorn.
1: Zie je zo, praten we me mooi door elkaar heen, hè? Toch?
2: Ja.
1: Nou, dit was de Achterhoek, Achterhoek in de Heubergen. Waar ze die zenden, of die spelden aan het zien. En het was dus normaal.
2: Ja, met Benny Jolink. Ja, en Benny Jolink die heeft op zijn 80-jarige leeftijd een prijs gekregen, de Uiverprijs. Van alles wat hij in maak heeft. Nou, dat vind ik toch wel mooi dat hij dat gekregen heeft.
3: Ja. Oeuvre, wat is dat in het dialect?
2: Oeuvre. Ja, dat wil ik ook dat moet vertalen.
3: Ja, oeuvre. Nee. Want oeuvre vind ik een beetje aparte naam. En dan denk ik van oeuvre, komt dat van het Latijn of zoiets?
2: Ja, ja, dat zal misschien maar...
4: Nee, voor zijn hele werk is dat.
2: Als hij werkt.
3: Ik weet wel wat betekent, maar dat wie door geen plat woord
1: is toch geen ander woord voor in het dialect? Dat woord oeuvre, waar... Ja, dat is een ander woord, een plat woord. Ja.
3: Misschien is het wel Engelse woorden en je hebt zoveel Duitse woorden. Je vergeet bijna onze eental en hij ook nog niet eens over dialect.
2: Ja. Nou, misschien zijn er wel luisteraars die dat kunt vertellen. Ja. En ze kunt zelfs ook nog bellen naar de studio. Dat is dan 055 540 1978. Dus wie weet bent er nog mensen die er, ons zo uitleg over kunt geven.
1: Die mag ons bellen en dan wat een ander woord in het dialect daarvoor.
2: Dan, ja, heel. Dat is zo mooi.
1: Ik zou heel mooi weer zijn. Ja.
3: Heeft nog nooit geen lintje kring van onze koning?
2: Ah, dat zal toch vast wel.
3: Maar ik weet het niet.
2: Normaal heeft wel ons dialect op de kaart te zetten.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Echt waar. Want die platen van normaal, die werd echt niet alleen in de Achterhoek gedraaid, ook door het hele land. Dus ze bent wel geliefd.
1: Ja,
2: dus dat vind ik wel mooi. Ja. Dus ze heeft ook niet voor niks die prijs gewonnen. Maar je zal vast wel een lintje naar hart hebben.
1: Dat denk ik ook wel.
3: Want ze moeten toch maar eens een keer vlot verder hangen. Door Jan en Alleman. Ze hebben fans gehad.
1: Nou, misschien ben je ook. Toen heb ze dus een lintje gekregen. Ja.
3: De kotvader van het dialect.
1: Hij alles moet onthouden. Hij wel zo'n kop nodig.
3: Ja, dan kun je zeggen dat ik een dikke kop heb.
1: Ja, daarom dus. Ja, maar voor elkaar ook nog een beetje op te slaan, hè?
2: Zo is dat.
1: Dus, dat dacht ik dus ook. Dus dat werkte net in kerstschool. Dat giet ook niet hard, hè? Dat giet

0: voor het weer stopgezet.
1: Ja.
0: Wat zonde eigenlijk.
1: Ja, dat is een streepdeur gehaald, hè? Ja. Dat warmtenet.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dus het is te weinig aanmelding.
0: Ja.
1: Ja, er bent ook in Kerschoten woont natuurlijk best wel een hoop mensen, buitenlanders. En dat ze, ja, die mensen die weten eigenlijk nauwelijks wat er vergeet. En, maar die wordt wel meegeteld, ja, door al die mensen die geen antwoorden geven hebben. Want op een gegeven moment ben ze rond gewoon. Ja. Vragen van wie er aan mee wilde zijn. En ja, ze wou, ja, dan 70%. Als 70% te veel was, dan ging het deur.
0: Ja.
1: Maar ja, als al die mensen die er helemaal niks van snappen, die gaan zich niet aanmelden. Dus ja, dan kom je nooit aan die 70%. Ja,
2: plus die mensen die denken van, nou, wie heb het zien? Wanneer was dat toen die prijzen zo omhoog ging van gas? Net toen die Russen door in Oekraïne binnenvulden. Toen hebben ze door in Amsterdam, maar toen hebben ze dan ook zo'n warmtenet. Ging die prijzen van de verwarming ging door behoorlijk omhoog. Kijk, en heel veel leur die hebt ook zoiets van, ja, wie houdt de prijzen in de gaten? Wie zorgt ervoor dat we in ieder geval een stabiele prijs hebben? Want dat is de mok van, ze vertrouwt het niet. Ze weet dat gas duurder wordt, maar zo'n warmtenet, dat kost gigantisch veel geld. En wie moet dat betalen?
3: Allemaal leidingen door de grond.
2: Ja,
1: het is ook de onwetendheid.
2: Ja, dat komt er ook bij.
1: Nu ben ze wel bezig geweest al om de mensen een beetje
2: bang te maken.
1: Te laten zien hoe het werkt en al die dingen. Ik weet nog zelfs dat er zelfs koken. Ze gingen samen koken met de wethouder Danny Huizen.
0: Oh ja, met die boerenkool en zo.
1: En die liet zien dat je dus ook op inductie kunt koken. En niet alleen op gas. En om toch de mensen nou de streep te halen. Ja. Maar ja, het is niet genoeg.
2: Ik ben ook nog steeds op gas aan koken.
1: Okay,
2: nou, dat komt sowieso bij van, ik ben alleen maar gas gewend. Inductie ben ik wel eens tegengekomen, maar ik ben een
0: in de Vansburg.
2: Maar bio's de woningbouw, die ging dat dus aanleggen. Dus een zwaardere elektriciteitsaansluiting. Maar zo'n inductieplaat kost nog wel een paar centen.
0: Ja,
2: en dan denk ik van, nou ja, ja, zolang het nog get, als ik het kan betalen. Tuurlijk, die zware aansluiting heb ik nog. Ik zeg, ik wil die keuzem, zware aansluiting en gas. En ze hebben beide door. Dus ik kook nog op gas. En als ik het in de kok krijg, ook nog inductie. En dat weet ik nog niet. Ik heb de keuze in ieder geval. Maar dat is allemaal, het draait om geld. In hoeverre ben je daarin met gewoon? En want inductiekoken, elektrische koken is sowieso anders.
1: Ja, nou, inductie valt mee, hoor, moet ik zeggen. Want ik heb zelf inductie al jaren. En het is eigenlijk net als gas. Als je hem uitzet, dan is het uit. Dus als je gaskraantje dichtdraait, dan is het vlammetje ook uit.
2: Ja.
1: En dat is met inductie ook. Dus de warmte blijft niet doorgaan. Als je elektrisch hebt, die kan nog heel lang heet blijven. Ja. En als er dan een kind in de buurt is en die legt zijn handje erop, ja, dan moet je niet aan denken.
0: Nee.
1: Dus inductie is eigenlijk net, als je de boel aan de kook hebt, dan kun je de boel alweer zachter zetten. Want dan heb je niet veel meer nodig. En met gas is het eigenlijk net zo. Zo gauw als de boel in de kook is, dan zet hij iets zachter. Dus dat is niet zo. Qua bediening is dat niet zo moeilijk.
2: Nee, maar het is toch wel die onbekendheid die ervoor zorgt dat mensen niet zo snel overgaat door nou. A, het kost geld. En B, ze kent het niet. En wat de boer die kent, dat verder niet. Zo werd het bij jou gezegd.
0: Ja,
2: dat komt wel een beetje op neer. Iedere keer, maar er komt heel veel iedere keer op ons. Of wie moet zus, wie moet zo. En ik heb al die zoiets, wat ik vroeger ook gebeurd, bio-stuurs, moeten met vissen die in. Dat moeten, dat steekt mensen sowieso aan. Ja. Vrije keuze is prima, maar je moet die keuze wel kunnen maken.
0: Van, weet je wat ik dan denk? Al allemaal nog dat elektrisch en zo gaat, en dat haken, of hoe noem je het, dat zo. Ze kunt alles platleggen als ze wat ze wil. Straks, ja. En straks zei hij, hebben we het mooi voor elkaar. En dan drukt er ergens in buitenland in op een vette en wups. En willen ze het niet helemaal platten.
1: Ja, je zit zonder stroom. Dan kun je het niet meer koken.
0: Ja.
1: Ja, als je toch zonder gas zit, kun je het niet meer koken.
0: Nee, maar als dus, je met elektrisch kookt, dan ben je wel de.
2: Ja. Maar dan ligt heel spul plat. Ja.
0: Dus.
2: Ja. Ja, want dan wordt ze ook steeds banger voor.
0: Ja.
3: Dat is weer alles. Alle nusbedrijven, hoe noem je dat, die zijn toch gevoelig voor. Als er iets gebeurt, ligt de rek heel Nederland plat.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed, dat kreeuw steeds meer. En dat hacken en zo, maar wat dan die criminelen doet, dat ze dan je provider hackt en dat uw gegevens op straat ligt. Ja, dat lukt wel te hoog bent. Denk ook. Ja. Ik loop niet zomaar achter al die ontwikkelingen, want die computer die lukt ook af weer.
0: Nou, maar voor ons is het allemaal ook dus... Ja, dat is weer een verandering. Ja. En ik denk dat ook de mensen... Ja, de tijd loopt en de uitvinding gaat sneller als Wule mee kunt.
1: Ja, dat
2: ging. Als je daar niet mee kunt komen, dan wordt de christisme meer weerstand. Leuk, je zei van ja, allemaal hoela.
1: Ja, je moet er ook voor openstaan. En sommige mensen denken, nou, het is aan mij nou ingewikkeld genoeg. Ik vind het wel goed.
2: Ja.
1: Ja. Dus ja, dat is natuurlijk heel lastig.
0: Hoe vaker ook niet in zeggen niet van, oh, onze tijd... Zit wel uit.
1: Ja, zit onze tijd wel uit. Ja,
0: dat wordt inderdaad heel vaak gezegd. Ja, ik denk maar,
1: wat onze tijd, wat al ons hele leven met ons meegeeft, dat is toch wel de Zwitsal, toch? Maar wie bent toch wel grote bracht met salafies van de Zwitsal?
0: Ja.
1: En die zit dus aan de Vleitseweg in Apeldoorn. Die zat door al.
2: Ja,
1: zat door,
2: ja.
1: Ja. En nu lees ik dan dat de Zwitsal die is verkocht. En die is nu verkocht, want het was in handen van Unilever. Maar nu komt het in handen van Royal Sanders. En die zit in Vlijm, dat is in Brabant. En dat is ook degene die al het melkmeisje heeft.
0: Ja.
1: En ook en Odorex, allemaal dat soort producten. En daar gaat nu ook het hele Zwitserland gebeuren naartoe.
0: Ja, maar er wordt ook nog gebouwd. Aan de Vleitseweg is prachtig gebouwd. Maar aan de zuidkant zou hem ook nog wonen en zo. Ook nog
1: te door het Zwitserland terrein aan de Vleitseweg. Ja,
2: de nu die containers storten en dat zogenaamde strand en zomaar worden drakenboord, races worden om en zomaar wordt zo verbonden.
0: Ja, en er is heel vaak wat te doen daar is ook. Dat is best wel.
1: Ja.
0: Nou, als ik aan de Zwitserland denk, dan denk ik veel wonen aan het kanaal. En dan bij de Deefde brug. En dan op bepaalde dagen, dan kwamen ze met die boten erbij.
1: Ja.
0: En dat stonk, ja. Oh. Maar dat was die papaver. En als dat onder die dekken was en als dat die zeilen eraf gaan... Nou, we wisten niet wat hij was, maar volgens mij... hou minig keer voor wat er allemaal onze kant op kan komen van.
1: Ja.
0: Dan zeggen we, oh, wat rukt dat weer zo. Ja, zo. Ik kan niet zeggen, maar als ik zo doe, dan kan ik het nog. Ja, dat is echt. Maar het was echt, dat was ze. En dan zijn ze, toen Wille de Pas kwam, zijn de buren van, hij wassen wil, dan moet je niet op maandag dat doen, want dan begon ze met het spul aan de weg, want hij allemaal zwarte spikkeltjes op een witte was.
1: Oh, ja. Maar waren dan ook die ketels een stook, zeg maar, Dobby de Zwitserland?
0: Dat denk ik met dat spul. Maar het was die typische lucht. Heel apart. Heel apart. Ja. Ik zeg nou, maar we wisten toen het niet. We gaan nu in deze tijd zouden ze er gewoon zitten. Van dan kregen ze het gratis.
1: Ja, dat zullen ze willen.
0: Ja. Maar het is gek, dat denk ik heel vaak. En dan denk ik van, door Langens lopen en zo. We hebben er 8 uur gewoond, geweldig. Want bij ons kwam de schepen nog langs. En die lagen, die werden niet. Ja, voordat ze soms in het weekend, dan konden ze niet de lawaren kwijt. Mm-hmm. Nou, en dan bleven ze in het kanaal zitten.
1: Ja.
0: Of ze stonden.
1: Wachten totdat ze aan de beurt waren.
0: Totdat ze dat weer komen.
1: Dat ze boel gelost
0: werden. En dat was toch wel heel mooi. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, ook dat ging weer
1: is
0: voorbij.
1: Verleden tijd, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: zo is
2: ontwikkeling, dus, vooruitgang.
1: Ja, Apeldoorn groeit deur. We hebben nu al 170.000 inwoners.
0: Ja. En afvullig van alles was ook niet alles mooi.
1: Toch vast niet.
0: Nee. Zo dan wel.
1: Nee.
0: Ja. Heb je nog een gedichtje?
1: Een gedichtje? Nou, ik heb dit keer heb ik een boekje meegenomen met Veluwse streekwoorden. En dat is een schrijvende Marta Beker. Marta Beker Schuiten. En ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ze uit Hal kwam. Maar ja, wat ik al zeg, ik weet het niet zeker. Maar bijvoorbeeld een uitspraak. Het dorp wordt hem te klein. Nou, wat zal dat wezen? Het dorp wordt hem te klein.
2: Nee, Ewald Ruud.
1: Ewald Ruud, ja.

0: Precies, je staat dan ook tussen haakjes onder. Verbeeldt zich heel wat.
1: Ja, dat heb ik toch al gezegd.
2: Maar denk je, wanneer zie je niet goed genoeg?
0: Ja. Dus en hier heb je er nog eens. Maar hij is altijd op pad. Dus er is er ook eentje die kan thuis ook niet vinden, die geeft er maar uit.
2: Ja. Of hij was een handelsreiziger. Dat merk ik vroeger ook. Vandoor dat ik mag van zei, ik wilde niet dood meer liggen van waar ik voor kom. Maar ik moest op kamers om naar school in te gaan. En dan kwam ik wel eens terug. En dan werd me wel het een en ander verweten. Dat ik dan zogenaamd in één keer stadse frats nat en zo. En hun ik er niet meer bij. Ik werd zelfs een homo uitmaken.
0: Ja.
2: Nee, maar dat, die kortzichtigheid.
0: Die
2: in die kleine gemeenschappen was. Als je daar ging leren, dan vul je er dat buiten.
0: Dan was het al...
3: Maar het is niet veel geworden.
0: Je moet nog niet van alles verbeelden of zoiets.
2: Juist.
0: Ja. Bij alle kattenkermsen kun je hem vinden. Dus ja, de kattenkermsen, ja. Overal wat er te doen is, kun je die persoon dus vinden, weet je wel. Ja. Die loopt alles af. Ja. Zo legt ze dat een beetje uit. En nu is er ook eentje, hè, en die snap ik niet. Misschien dat Ilamin dat kunt vertellen. Want dat is een uitspraak op scholen. En daarboven staat met D of T. Onder de taalles vraagt de juffrouw... De boer doodt de insecten. Is dat met D of met T? Katie weet het antwoord... Dat is natuurlijk met DDT, je vrouw.
3: Dood.
0: Pas nu ik hem hardop verlees, nu snap ik hem.
2: Ja,
0: toen zat ik te kijken, toen denk ik, wat zo, maar de DDT, ja, dat is dat, dat bestrijdingsmiddel.
2: Ja, langleer, oh ja. Wat ook gigantisch veel geld heeft gekost om dat u de watergang te krijgen.
0: Oh, dat zal best.
2: Ja. Dat heeft zoveel verontreiniging zorgd.
3: Maar we wisten toch ook niet. Toen begon het heen.
2: Dat is het probleem. Ja. Kijk in hoeveel.
3: Ja.
2: Maar eigenlijk uit over het gif.
3: Ja.
2: Anders gaat het spul niet kapot.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook zo van Peert Binaam. Want het gaat om gif. Bestrijdingsmiddel. Klinkt vriendelijk, maar is het niet.
3: Nee, maar dan houd je ook een Roudan of Roudan.
2: Roudup en zo en nog veel meer. Die al lang verboden bent, maar heel veel zweert nog gewoon bij het olen. Van nee, dat heeft altijd goed werkt en ik kan het bij de buurman kriegen of ik haal het in België. Vooruitgang is ook andere methodes kiezen.
3: Jawel, dat kan ook. En als je er nooit mee werkt, kun je het al die keer proberen.
2: Nee, maar daar had ik gisteren met die rente is er ook over. Vroeger had in elke provincie een proefboerderij. Wordt er daar een nieuwe ontwikkeling in de praktijk, wat ze in Wageningen aan bedacht, in de praktijk werd bedacht. En dan waren allemaal proefboerderijen die voor de plaatselijke boeren interessant waren. Zo had je dan de kleinvee hier in Banneveld, het zat aan voor het kleinvee. Melkvee zat in Leeuwarden in een proefboerderij. In Brabant had een proefboerderij. Bindt er niet meer. Nieuwe ontwikkeling, modagliek van de universiteit nemen. Kijk, en door mooi weer praktijk bij kring. En natuurlijk hebben ze door een klein beetje praktijk bij. Mm-hmm. Maar niet de dagelijkse praktijk zoals het bij een boer werkt. Waar die proefboerderij van waren. Ja. En door kon de boer voor de nieuwe ontwikkeling kon ze zien wat dat uitmaakt. En dat is nog niet meer.
3: Nee.
2: Nu moet de boer bedenken, als ik dat koop, dat gaat werken. Maar dan hebben ze schreeuwen. Maar er werd geen praktijkgeval genoeg.
0: Ja.
2: Ja. Dus de scholing blijft ook achter.
0: Daar hangen ook hele belangrijke beslissingen aan af. Zoals met stikstofprobleem.
2: Alles.
0: Als er geen groefboerderie mee bent...
2: Nee, ben je maar weg, bestuurder.
3: Het sluit goed aan, want...
0: Dan kun je ook geen goed beeld krijgen.
3: Je wil ook weer wat graag te doen. Het is in het gras van de wei, dus. Willen we het over de wei vinden? Dus past er wel bij.
0: Mooi. Muziekje.
4: We verzamelen vrienden.

werd het dan koud. Als het sneeuwde aan mijn rood. Kump het laatste couplet.

0: En toen was het afgelopen.
1: Begreep ik. En het was zung de skinny. En we waren nog aan het praten, bluster was. Nou, niet zo zuinig ook, hoort. Over een heel mooi, moeilijk onderwerp. Maar of het wat voor de proot is, mag wezen. Maar ik denk dat ook de mensen hebben zelf de kranten ook lezen. En ja, dat in een verpleegzorg, als iemand met dementie is zo... die kan verliefd worden op een medebewoner, man of vrouw of wat dan ook. Mm-hmm. En dat door de kinderen ook heel veel moeite mee hebben.
2: Ja. Ja, dat is heel triest allemaal. Voor degene die de buurt. Voor de familie en inderdaad. Dus, maar degene die dus in dat verpleeghuis zit, of ja, die dan dement is, zeg maar, die leeft in zijn eigen wereld. En die kan dat maar zo overkomen, terwijl de huidige partner, zeg maar, er nog bij zit, als het ware. Hè? Ja, en dat is wel even slikken. En dan kun je wel er tegen ingaan, maar dat werkt helemaal niet.
3: Heeft geen zin.
0: Nee, denk ik dus ook
2: hoe
0: niet.
2: Hoe moeilijk of het ook is.
0: Ja, we hebben het zelf dan, dat vertel ik straks ook hoor. Mijn schoonmoeder, er was een meneer die zat er ook en die liep zo sprekend op mijn schoonvader. En sinds dat die man op de afdeling was, was mijn schoonmoeder een heel ander mens. En mijn schoonvader was heel boos. Zeggen 60 jaar trouwd en nog ieder nog een ander meer. Mm-hmm. Het is even, zo mooi dat ik niet zie. Zij heeft het idee van zijn neem ook. Bij de naam zoals mijn schoonvader heet. Ja. Dus ze wist helemaal niet hoe de man van de veuren heet. Maar dat het voor hem was ook heel mooi. Maar wil zijn verlaagd dan. Ze kan niet anders. Ze voelt zich nu veilig. Ja, willen we weten ook niet wat het is, hoe of het is. Maar in mijn ogen was dat niet vreemd voor hem.
2: Nee.
0: En er bent een heleboel die zo wel overal heen vloeden. En dat, maar dit is op een hele andere manier.
4: Ja. Jawel,
0: maar voor allemaal moeilijk.
4: Ja. Tuurlijk, kijk je naar buitenstaande, kijk je daar heel anders ding aan. Kijk, dat is net zoals met een scheiding. Als je een scheiding hebt... Ja. Dan kreeg je dat zo gefilmd, ook zo gauw als de vader of moeder een andere partner krijgt, dan moet je de kinderen eens zien. Ja, die vinden dat ook niet altijd makkelijk. Kijk, en in een verpleeghuis, hij eigenlijk hetzelfde van een andere partner.
0: Of was weer in een andere.
4: En dan krijg je de partner zelf, die dan nog goed bij is. Die kan het sowieso niet verkroppen. Je hele leven met hem samenwoont en die gaat in één keer vreemd.
0: Dat zijn mijn schoonvader ook.
2: Ja,
0: en toen zei hij, nee, dat is niet zo. Maar die denkt dat ik het bent.
2: Ja. En mensen die dement bent, die hebben wel best wel nog heel veel gevoelens.
4: Ja.
2: Alleen bepaalde gevoelens, die bent er op dat niet meer. Ja. En ook sommigen gaan terug in de tijd. Ja. Die leven in het verleden. En die zitten als het ware gewoon weer in hun jeugd. Ja. En dan denken ze ook echt dat het zo is. Hè?
0: Ja.
2: Ja. Ja, want... het is misschien... Het is ook, mijn broer Hans die zit ook hier naast me. En die weet het ook. Onze moeder die zat ook in een verpleeghuis. En dat is dan heel zwaar als je weg moet brengen. Naar zo'n gesloten afdeling.
4: Ja.
2: Dus op een gegeven moment kwam het moment zover dat ze weggebracht moest worden. Nou ja, en wie ging eigenlijk met lood in de schoenen wegbrengen? Maar als jong meisje... Wille kwam dus uit de omgeving van Lien en Beekbergen. Ze heeft in haar jonge jaren heeft ze werk op landgoed Ruitenserven. Ja. En daar had ze het zo naar de zin. En die mensen waren zo fijn. En ook vooral die familie die er woonde. Die hadden haar helemaal opgenomen. En ze was één van hun, zeg maar. Ja. Nou, die gevoelens die zaten zo diep...
3: Ja.
2: En op latere leeftijd kwam dat dus weer boven.
0: Ja.
3: Ja.
2: En toen brachten we haar dus weg naar het Zonhuis in Beekbergen. En daar hebben ze een afdeling en die heet Ruitersmolen.
3: Mm-hmm. Ja.
2: En ze kon eigenlijk zelf niet meer lopen, dus ze zat in een rolstoel. En we kwamen eraan rien. En we loopt zo die afdeling op. En ze zit met mooie sierletters aan de muren de woorden Ruitersmolen staan. Mm. En ze slaken een zucht en ze zeggen, hè, eindelijk weer thuis.
3: Ja. Ach,
2: Ja. En ze ging behagelijk zitten in een stoel. Ze hadden een tafel neergezet met kopjes en koekjes en thee of koffie. En ze ging er echt zitten met een blik van... geen mensen die min hier ooit nog weg kan creëren.
0: Ja. Ja.
2: Zo kan het ook gewoon, weet je wel.
0: Ja, nou,
2: dus de familie die gaf een zucht van verlichting. Ja. En, iedereen had het gevoel, ze is weer thuisgekomen. En ze voelt zich hier fijn. En natuurlijk verliep alles niet gladjes, echt niet.
0: Nee.
2: Maar ze had echt het gevoel, ik ben weer thuis. Dus zo kan het ook gewoon.
0: Ja,
4: Vanessa. Ja. Ja. Ja, mijn vader wilde er alleen maar uit van zijn. Van die zo'n kunst... Queen collectie, aan ze in los gemaakt. Een of andere kunstenaar, die heeft ze op verschillende plaatsen, zeg maar, in het dorp staan. Maar aan ze ook een koor voor het raam bij mijn vader zit, wordt ze koffie dronken en zo. No. En dan bepaalde het niet, de koor zit het raam, ik moet melk.
2: Ja.
4: De wollen eruit.
2: Ja.
4: En een paar dagen daarna stond die koor er nog. Stier die koren nog. Dit moeten we eens een keer aan een andere plaats hebben. Want dan hebben we niks meer te fretten.
2: Ja.
4: Zo was het er nog mee aan de gang.
2: Ja.
4: Ja, dat was al jaren geleden dat we een beetje veer hebben gehad dus. En nog in die kop. Nee, we zeiden, hey, get dan terug. Je moet er even een stik of moet een ander stuk hebben.
2: Ja, dan moet het gesprek maar een beetje een ummelijn naar een ander onderwerp. Want je kunt het niet in het hoofd proberen.
4: Die drang, je moet hem nog eens vastbinden.
0: Ja, het is echt wel...
2: Ja, maar dan bent er ook weer, wil niet zeggen wie de mensen die dementeren bent, maar toch, er bent mensen die bepaalde zorg nodig hebben. En dan kun je dus ook aankloppen bij een loket, dat je dus vergoeding kreeg. En dan bent er ook weer zorgcriminelen die daar gebruik van maken.
4: Ja. En behoorlijk wat.
0: Ja,
2: dus dan kom je, schrijf hoe maar in, bij bureau zus en zo. En Wille zorgt het, alles voor hoe betaald wordt. Je hebt zelf geen omkijkende meer nou. En zielen strikken het geld op en de mensen krijgen geen zorg.
4: Nou ja, schandalig. De jeugdzorg toch idem niet
0: op. Schandalig.
4: Jeugdzorg idem niet op.
2: Ook ja.
4: En dat de gemeente zeg maar zorg inkoopt via een bepaald bureau. Dat ik zelfs in Spanje plaats wordt. Maar kijk dat in een gevalletje wat van de week weer was. Hetzelfde zorgbureau. Wat in Rotterdam, zeg maar, dat ongelukkige kind. Dat die alleleur het kind helemaal verrot heeft slaan. Datzelfde bureau heeft nu weer zoiets bij de hakken. In Drenthe of zoiets. En denk van, wat doet ze voor hun geld?
0: Ja.
4: Ze moeten ervoor zorgen dat die kinderen veilig terechtkomt als zoiets duurt wordt plaats. Maar het gaat alleen maar om geld. Maar net met zorgboerderij of wat dan ook. Het is vaak een bijverdienste.
0: En ik ken ook zelfverzorgers, voor ze het heel fijn.

0: die door Oven moet gaan, die controleert het niet altijd. Woordenkinder terechtkomt of woordenolleleur terechtkomt van...
1: Ja.
0: Nee, dan heeft ze een zorg minder tussen aanhangstekens. Ja. Ze hebben een zogenaamd een best door. En dat doet niet toe wat papier...
1: Ja, maar ik probeer het allemaal te doen wat het beste... voor vader, moeder, kinderen en dergelijke. Die dus, maar er valt niet mee. Maar we leven wel in een maatschappij die overal brood in ziet... En er zult er ook zijn er gelukkig nog een aantal die dat vanuit een bepaald lyricisme is en het echt te goed maken. Het wordt zo of het evenwicht nog goed is. De vraag ook meer nog.
0: Ja, de goede moet altijd onder de slechte lien.
2: Ja, nu heeft Apeldoorn zich daar wel hard voor gemaakt, burgemeester. Die heeft toch al onderzoek gedaan naar zorgfraude.
1: Ja.
2: En het is toch al heeft 39.000 euro opgeleverd. En hij wil zich nog verder hard maken om ook nog andere zaken aan het licht te brengen. Dus hij wil dus de jacht op zorgcrimineel verder opvoeren.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat het allemaal mag lukken.
0: Ja, maar je ziet hoeveel geld dat kost, want dat stond ook bij de artikel. Kijk, Apeldoorn is een van de weinigen die dat doet. Kijk, en alleen een opsporing, een bewijslast, ding dat gebeuren, dat kost behoorlijk wat geld en tijd. En dan moet je mensen vrijmaken en betalen.
1: Ja, dat klopt ook wel. Maar aan de andere kant, als ze niks doet... Dan denkt iedereen, ze kijken allemaal de andere kant, dus we kunnen doorgaan.
0: Ja, nee. Dat is de medicijn weer. Ja. Op controle is jarenlang bezuinigd.
1: Ja.
0: Omdat de certificaten naar zogenaamd in orde waren. Dat is in de wegenbouw is dat zo, in de waterbouw is dat zo, word ik daar nu kwam. Ja, tegenwoordig leeft een aannemer een certificaat af. Nee, het is in orde. En de komende jaren zorgen we dat het goed blijft. Maar als er een kleine verandering in klimaat is... Dan heeft een rin zo van, maar het is veranderd. Dus die certificaten en nazorg, garantie, het is een basineus.
1: We zitten er wel over eens van, het is eigenlijk schandalig... dat mensen ben die misbruik maken over de ruggen van de mensen.
0: Ja, maar het is zelfs in de verpleeghuizen dat ze diploma's koopt... en dat ze zeg maar ZZP'er bent in de verpleeghuizen en ook hier zeer in loop... dat personen rondloopt die dus niet de juiste papieren hebben... maar die dan de meest kwetsbare mensen ook nog eens een keer moet behandelen. Ze mag niet eerst gespuit zijn, maar ze doet het wel... omdat ze zogenaamd een papiertje van internet hebben gehaald. Want dat is ook een heel groot probleem.
2: Ja, dat wil
0: want er
2: ze
0: is personeel te weinig.
2: Ze wil het toch van die ZZP'ers af, hè?
1: Ja.
2: Het wordt heel lastig.
1: Ja, want dat zijn vaak herintreders. Ze verdient ook weer anderen weer over.
2: Ja, maar die kunt ze dan als ZZP'er aanmelden. En omdat ze het rooster niet rond kunnen krijgen, die tehuizen... mooi dan in vredesnaam toch maar weer een ZZP'er inschakelen. Ja. En die komt dus inderdaad of ze wel of niet de goede papieren hebben. Maar die kunt ook nog eisen stellen. Die zegt van, maar ik wil geen nachtdienst draaien. Ik wil geen hoofddienst. Ik wil alleen maar die leuke dienstjes meepikken.
0: Of ze komt toch hetzelfde?
2: Ze komt met dure auto's verrien. En ze neemt al de leuke dingen en de rest van het personeel, die mensen die echt hard voor hun werk hebben, die moeten maar zien dat ze de boel rondbrengen.
0: Ja, en die brand af.
1: Dit was wel een heel zwaar onderwerp, hè? Maar goed. Maar ik denk dat Jan ons wel weer een beetje kan opkrijgen.
0: Ik ben
1: nog toch te klein, door Breel. Dus, toekomst. Ja.

0: Ja, mensen, ik had al gezegd, wie het waren. Maar goed. Om allemaal weer een beetje rustig te worden, heeft Hans nog een stukje of een gedicht of wat dan ook.
1: Ja, dat is de geboorte van een kleinzoon. En die heeft wel een ouder zusje. En dan zat ik zo te denken, wat zonder deur dat heuvel van dat kind doorgaan. En dat heb ik opgeschreven. Dat dingetje dat heet Lois. En het kleine broertje dat heet Finn. Nou, Lois, nu ben ik papa. Hè? Lois, moest lusten, je hebt een broertje. Van enthousiasme kreeg het kind een kleurtje. Zullen we hem nu eens kieken gaan? Lois knikt, ja. En zet dan het wiegje naar staan. Maar wat ze doorheen zet, willen nog niet lieken. Want voor dat kleine broertje geeft u dat echt spieten. Want papa kijkt toch eens naar dat kale kuppie. Je zit vol rimpeltjes, dat arme muppie. En het heeft geen tanden meer te bieden. En daarom gaat Finn zo op opa lieken. Ze keek eerst naar papa, dan naar mama. En met vrouwende oogjes keek ze dan weer naar Finn. En zegt dan droogjes, dat kleine broertje is Anhol niet weerd. Die heb ze ons vaste annes smeerd. Die kunnen we hier niet houden. Want papa, ik geloof, dat is een oom.
0: Nou, dat was een mooie afsluiting. Want ik kreeg er seintjes van Douwe Oxmoeder. Dus beste luisteraars, dank voor het horen, luisteren. Toon, Hans, Willy, Jan, allemaal bedankt.
2: Gerda.
0: En we hopen allemaal tot volgende week.
2: Gerda die alles aan elkaar praat.
3: Ja. Dat wordt een zoortje.
0: Toch ook.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Zaterdag.

0: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij de zaterdagmiddagmix.
1: Welkom.
0: Ik ben Jeroen Elser. En tegenover mij zit Mascha.
2: Hi.
0: Goeiedag.
2: Hallo.
0: Hoi.
2: En
0: leuk.
2: Achter de knoppen zit, jawel, Olaf.
0: Ja.
2: En die gaat weer voor de fijnste muziekjes zorgen deze middag.
0: Ja, zeker. Ja. Top 40 hoorde ik, dus dat komt zeker goed.
2: Ja, dat komt altijd wel goed met Olaf. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
0: Ja, we hebben allemaal leuke interviews. We hebben als eerste van de Turkse theaterworkshop in Gigant.
2: Ja.
0: En dan mag jij zijn naam noemen. Of haar naam.
2: Ja, Tulja. Ik zeg Tulja. De achternaam vind ik is lang en is ook best wel moeilijk.
0: Dus ja, dat zag ik al.
2: Dus ik hou het gewoon even bij Tulja.
0: Tulja, helemaal goed. Ja. We hebben natuurlijk de weerupdate van Christian Versloot.
2: Ja, tuurlijk.
0: We hebben Explit als een soort van nieuwe band in Apeldoorn.
2: Ja, zijn Explicit heette ze.
0: Explicit.
2: Ja.
0: Bedankt voor de verbetering.
2: Ja, geef niet.
0: En dat is een band met allemaal nieuwe nummers. En wij zijn erg benieuwd wat ze gaan spelen en wat eraan komt.
2: Ja.
0: Dus dat in ieder geval. Wij hebben een interview met Iris Verwij. Mm-hmm. En die is van Apeldoorn Spreekt. En dan moet je me heel even helpen.
2: Ja, ze hebben bepaalde thema's die voorbij gaan komen. En zo ook op maandag 19 mm-hmm. oktober. En dan koppelen ze eigenlijk verschillende kunstdingen aan een bepaald thema. En dit keer is het thema verward gedrag in de publieke ruimte. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uit gaat zien.
0: Zeer artistiek dus.
2: Ja, precies.
0: We hebben natuurlijk weer Gerry van Brugge met de wekelijkse cultuur-uptips.
2: Ah, ja hoor, daar is ze weer.
0: Jazeker. En we hebben een interview met Arienne Leduc. En die is van de Big Walk. Mm-hmm. Dat is van Hulphond Nederland. Want die hebben volgende week een hele leuke walk met allemaal honden.
2: Ah.
0: Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
2: Ja, ik ook.
0: Ja.
2: En of ze zich in kunnen houden. Of dat ze dan zouden de honden dan vrij zijn of zijn ze aan het werk?
0: Ja.
2: Dat vraag ik me dan ook eventjes af.
0: Dat is
2: af.
0: Een hele belangrijke vraag.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Nou, we gaan het allemaal horen
0: ja,
2: straks.
0: Ja, zeker.
2: Maar eerst muziek.

0: Passenger, hè? Alex Warren was dat. Nou, ik kende hem niet. Maar Olaf, weer een goede keuze weer. Ja, en er is nog een leuk nieuwtje, want het is zo'n feest vandaag. Ja, ik mag weer een kaarsje uitblazen vandaag. En ik zit gewoon hier. Gezellig, met Olaf en Jeroen. Hiepe de piep, hoera. En we zijn erachter gekomen. Ik heb een lekker taartje meegenomen. Ja. En we zijn erachter gekomen dat wij dit gewoon helemaal met z'n drieën gaan oppeuzelen. Deze hele uitzending. Ja. Dus, hoe lekker is dat?
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, het hele tractatie, Masha. Jeetje, Mina. Dus, kan niet anders zeggen.
0: En we zijn ook nog eens genomineerd voor de Business Awards.
1: Het kan niet op, met de feestvreugde.
0: Nee, precies. En dan gaan we straks ook nog een leuk filmpje van maken. Want die opdracht kregen we natuurlijk ook alweer.
1: Ja, van onze eindredacteur, hoofdredacteur. Ja, ja.
0: Genoeg dingen te doen. Maar ik wil nu eerst even peuzelen. En dan gaan we straks even bellen met Tulja.
1: Ja, helemaal goed.
0: Wat vind je daarvan?
1: Top.
0: Gaan we eerst naar muziek.

0: Ja. En terwijl we ondertussen aan het smikkelen zijn van de taart, is er nog een hele leuke verrassing. Want Tulia hangt aan de telefoon.
1: Kijk.
0: Hey Tulia.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
2: Goedemiddag. Het gaat goed met mij en met jullie.
1: Ja, perfect. We hebben een heerlijk taartje. De feestvreugde kan niet op. Marcia is jarig, dus hiep hiep hoera.
2: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel Tulia. Hey, en Tulia, ik had van iets fantastisch voorbij zien komen. Namelijk een gigantische opkomst bij een Turkse theaterworkshop.
2: Ja, precies. We hadden bijna 30 deelnemers in onze workshop. En heel enthousiaste mensen. En was echt leuk.
0: En waren dat allemaal Turkse deelnemers?
2: We hebben iemand van Azerbeidzjan.
0: Ja,
2: oorspronkelijk. Ja, ja.
1: Zo.
2: En een van Bulgarije eigenlijk.
1: Bulgarije, oké.
2: En En de rest van een Turkse afkomst. Maar we spreken allemaal in het Turks.
0: Mm-hmm. Mm. En waarom deed jij die workshop, Tulia?
2: Dit is een leuke manier om onze nieuwe seizoen en productie met onze groep te aftrappen.
0: Mm-hmm.
2: Apeldoorn Theater Club, dus Turks sprekende theaterclubje in Apeldoorn. Vorig jaar, dus einde 2025 of begin van deze jaar, hadden we onze pilotproject met een kleinere groepje. En sindsdien hadden we heel veel enthousiasme en interesse. En door deze workshop van 3 avonden hadden we een kans om een beetje met elkaar kennis te maken. Een beetje door teamoefeningen en een team bouwen. En ook door theateroefeningen, bijvoorbeeld over beweging of stem, of hoe werk je met scripten, met een tekst of met ontwerpen. Door deze oefeningen zijn we klaar voor onze nieuwe productie.
0: Ja, superleuk.
1: Het klinkt perfect.
0: Ja. En die mensen, hè, want je hebt denk ik best wel wat mensen gehad over die 3 verschillende avonden. Gaan die zich ook allemaal aansluiten of een gedeelte ervan?
2: Meeste denk ik, ja. Ik moet naar allemaal een berichtje sturen om hun bevestiging te krijgen. Maar tenminste 10 mensen gaan door en de anderen zal ik ook zien.
0: Ja, wat superleuk, Tulia. Ja. En wanneer starten jouw lessen weer?
2: We gaan door eigenlijk vanaf volgende woensdag of aanstaande woensdag.
0: Mm-hmm.
2: En tot begin juni. En 5 en 6 juni hebben we dan voorstellingen.
0: Dus je gaat een heel jaar werken aan een voorstelling.
2: Ja, het proces en onze samenwerking is eigenlijk belangrijker dan de eindproduct. Maar we zijn dan hopelijk trots op wat we op de resultaat ook. En
1: wat is het thema van die voorstelling? Kan je al een tipje van de sluier geven?
2: We hebben het thema met onze team gekozen.
0: Mm-hmm.
2: En ze waren enthousiast over liefde vinden of dating.
0: Oh.
2: liefde. In Turkse stijl liefde verhaal. Heel interessant. Omdat we kunnen hier ook rituelen van Turkse cultuur ook toevoegen. Bijvoorbeeld knagecesi. Dus met henna.
0: Oh ja.
2: Muziek en dans ook. Of een Turkse bruiloft, dat kan ook interessant zijn.
0: Mm-hmm.
2: Of ook dit is niet samenkomen van twee personen eigenlijk, maar twee families, twee gezinnen. Ja. En soms frustraties of dingen die mislukken en deze soort dingen. Dus een beetje met humor willen we de cultuur een beetje met allemaal delen.
0: Nou, superleuk, Julia.
1: Klinkt perfect.
0: Ja, en als mensen denken van, hé, dat klinkt echt hartstikke leuk, ik wil me aansluiten, kan dat nog?
2: Ja, eigenlijk zijn we klaar met...
1: Mes,

0: We zijn helaas te laat. Ja.
1: Ja, de workshopperiode was ja, ook de kennismaking en, ja. En ja, een eerste stap voor aansluiten.
2: Mm-hmm.
1: Maar vanaf december of ja, in het nieuwjaar kunnen we ook een tweede open oproep maken voor mensen die willen in ontwerpen en ja, meewerken. Aantrekken.
2: Ja, nou, ja. Dat klinkt hartstikke goed toe, ja.
0: Ja, ga lekker door, zou ik zeggen. Het klinkt heel goed.
2: Ja, zeker weten. Ik ben heel erg benieuwd om een beetje... om op de hoogte te blijven,
0: ja,
2: gewoon,
0: zeker.
2: Van alle ontwikkelingen. Maar vanmiddag, Tulia, is er ook een mooie opening bij CODA.
1: Ja, heel spannend.
2: Ja, want waar gaat die tentoonstelling over?
1: Dit tentoonstelling bij CODA, mm-hmm. in samenwerking met Typisch Turks, gaat over vier generaties gastarbeiders of ja, mensen van Turkse afkomst in Apeldoorn. Mm. Dus ja, door deze tentoonstelling delen we verhalen van echte mensen, echte Apeldoorners,
2: mm-hmm.
1: die ja, zijn hier verhuisd of ja, misschien hier geboren. En ja, hun identiteit en verhalen, ja, mooie verhalen. En ja, in de volgende twee maanden creëren we eigenlijk een huiskamer bij CODA Erfgoedhuis. En zijn er dan ja, veel activiteiten. En ja, we bouwen op wat we vandaag hebben bij de tentoonstelling in deze twee maanden.
2: Ja. Nou, heel klinkt mooi. Goed. En dat is vanmiddag om 3:00, de officiële opening. En dan zie ik je daar ook, Tulia.
1: Ja, heel veel zin in.
2: Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het mooie verhaal wat je hebt verteld over de Turkse theatergroep. En nou, dat er zoveel animo voor is. En heel veel succes ook vanmiddag bij de opening van de tentoonstelling.
0: Tulia, bedankt en succes.
1: Hartelijk dank.
2: Dank je wel.
0: Dank je wel. Fijne dag nog. Doeg.
1: Doeg.

0: Ja, Isabel Asscher met Niemand wil een popster. Nou, ik wel.
1: Ja, ik ook wel.
2: Het weerbericht met Christian Versloot.
0: En daar is hij, hoor. Onze eigen popster.
3: Onze eigen popster, ja.
0: Christian Versloot. Hey.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Christian.
4: Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Wat gaat het weer doen? Het wordt warm, Christian.
4: Het wordt best wel warm, ja. We hebben best wel goed nieuws. En dat heeft allemaal te maken met wat toenemende invloed van hoge druk boven het Europese vasteland.
3: Mm.
4: En dus vanzelfsprekend ook boven Apeldoorn. En wat we eigenlijk zien is een best wel een mooie week die in het verschiet ligt. Met misschien één verregende dag. Maar ja, dat valt alles mee aangezien we nu behoorlijk in de herfst zitten.
3: Ja.
4: Vandaag zon, wolkenvelden, gaatje of 20, 21, misschien iets meer wolkenvelden dan zon. Maar desondanks een prima zaterdag bij een wind die uit het noorden komt waaien. Zwakke noordelijke windkracht 2. Komende nacht is het bewolkt en het wordt dan een gaatje of 12. Morgen wat meer zon dan vandaag. Soms wat sluierbewolking, een wind die uit het zuidwesten komt waaien. Kracht 2 en dan een graad of 22. Maandag zien we zo nu en dan wat buien op de planning staan. Misschien zelfs een kans op een klap onweer bij een zuidwestelijke windkracht 2 en 23 graden. Dinsdag en woensdag zien we dan regelmatig zon, soms wat wolkenvelden en dan inderdaad wat hogere temperaturen. 26, misschien zelfs 27 graden, omdat de wind dan naar het zuidoosten is gedraaid. Matig kracht 3. Donderdag is dat dan meteen weer een beetje voorbij. Het wordt een graad of 20. Overwegend bewolkt en ook behoorlijk wat regen die gaat vallen, zoals het er nu naar uitziet. Bij een zuidwestelijke wind, zwakke kracht 2. Vrijdag ook af en toe nog wat regen, maar dan ook weer ruimte voor de zon. 20 graden bij een zwakke westelijke wind. En richting het weekend lijkt het zonnig te blijven. Dus uitgezonderd die donderdag die verregend lijkt te worden en maandag met wat buien, lijkt het een prima week te gaan worden.
0: Ja.
3: En
0: maar wat
3: ontzettend warm voor, voor de herfst.
0: Want
4: ja, dat klopt. Het hoort nu ik heb het toevallig ook genoteerd vanochtend. Even kijken, het hoort nu een graadje of 18 te zijn. Dus 6, 27 graden is dan toch een aantal graden te warm. En je moet dat een beetje in perspectief zien. Je hebt natuurlijk klimatologische cijfers. Dat is die 18 graden. Dat hoort gemiddeld 18 graden te zijn deze tijd van het jaar. Maar ja, goed, als er dan een keer die wind uit het zuidwesten komt en warme lucht meebrengt, kan het zomaar eens zijn dat het 6, 27 graden gaat worden. En dat is even wat warmer dan normaal, maar het gebeurt wel eens.
0: Ja, het is vooral dat we zelf gewoon een beetje rekening mee moeten houden.
3: Je goed
0: wat
3: opkleden.
0: Je gaat aantrekken. En je ziet veel mensen die nu ziek worden. Omdat de temperatuur zo verschilt elke keer.
3: Het schommelt
4: zo. Ik praat
3: er
4: niet van. Ik ben er na 2 weken net een klein beetje vanaf. Ik heb vorige week natuurlijk ook het weerbericht afgezegd. Mijn stem klonk echt helemaal nergens naar. En ik was niet van de bank af te branden. Het heerst echt enorm. Dat klopt.
0: Ja. Nou, fijn dat je er in ieder geval weer bovenop bent, Christian.
3: Ja, fijn, Christian. Ja.
4: Ja, kan ik weer wachten op de volgende.
0: Ja, zo is het. Tot de volgende keer maar
3: weer. Tot de volgende keer en bedankt.
4: Ja, helemaal goed.
0: Goed
3: fijne
0: weekend.
3: Dag nog, goed weekend.
4: Doei.

0: Oh, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ik vind hem echt zo'n goede artiest.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, fantastische
1: echt die
0: stem.
1: Hele stem en stijl. Ja. Is echt gewoon... Ja, ook gewoon heel mooi gelaagd en dat soort. Maar ook die videoclip van Mr. Know-it-all. Met die L en dat hij dan zo zijn kop draait en alles. Ja. En dan zo met die graffiti en dan dat licht wat dan zo... Een beetje ook neon light wat er zo in komt. Een beetje wat onze poster nu is voor vandaag. Dus ook een beetje jaren 80
0: Ja, dat is
1: stijl.
0: Nu de stijl, hè? Die komt weer een beetje terug. Je ziet ook dat mensen via Instagram en zo zich helemaal jaren 80 laten vermommen.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet niet van welk bouwjaar jij bent, Jeroen.
1: 1998.
0: Ja, dus die heb jij niet meegemaakt,
1: nee.
0: De jaren 80.
1: Okay. Nee, luisteraars, Marsje is vandaag jarig en ik durfde al niet te vragen hoe oud ze was. Maar ik heb nu door dat ze de jaren 80 wel meegemaakt heeft.
0: Ja, die heb ik zeker meegemaakt. Toen had ik nog niet zo'n trainingsjackje aan als wat er op de foto staat. Alhoewel die toen al wel in was trouwens in de jaren 80.
1: Mm-hmm.
0: Maar vele plaatjes die ik dan ook voorbij zie komen, dacht ik, oh ja, dat herken ik.
1: Leuk gedaan.
0: Heel leuk gedaan.
1: Ja.
0: Er is ook vanavond in de Gigant... We hadden het net al eventjes over die Turkse tentoonstelling in Coda. Maar vanavond heeft Gigant ook een voorstelling. En dat is van Helemaal Stuk.
1: Mm-hmm.
0: Hele leuke theatergroep. Bestaat nog niet zo heel erg lang. Ik denk volgens mij dat ze nu een anderhalf jaar volgens mij bestaan. Leuke cast. Het gaat over koloniale monologen vanuit de witte kant. Dus het is wel iets met nog een boodschap erin. Dus mocht je benieuwd zijn, dan kan je vanavond nog naar Gigant gaan. Onder leiding van Aad van der Waal. Die doet de regie. En volgens mij zit onze collega Esther Heijboer... zit volgens mij ook bij dat clubje. Maar ik zal vast wel een appje van haar krijgen... als dat niet het geval is.
1: Maar als het over het koloniale verleden gaat... Ik hoor nooit zo vaak dat het dan over monologen gaat. Of jij wel? Dat aspect, dat...
0: Nee. Dat is denk ik wel het mooie daarvan. Want het wordt echt vanuit een bepaald personage... worden dus dingen verteld of een beleving. Of ik weet niet hoe Aad het nu vorm heeft gegeven.
1: Oké.
0: Maar... ja, het is wel mooi.
1: Ja.
0: Ja, dus als je nog denkt van... oh, ik heb zin in... nou, het is niet iets luchtigs, maar ik heb wel zin in wat verdieping.
1: Maar het is wel interessant.
0: Ik vind het interessant inderdaad. Dan kun je vanavond nog eens eventjes naar Gigant gaan.
1: Ja, leuk.
0: En ik zou zeggen, geniet ervan en drink er dan ook eentje op mij, hè?
1: Ja, dat is zeker belangrijk.
0: Dat is belangrijk. Dan moet je gewoon iedereen die een borrel neemt vandaag.
1: Ik neem nu alvast een slokje koffie, maar vanavond neem ik een borreltje.
0: Ja, en ik zeg proost op mezelf.
1: Proost,
0: Olaf,
1: Marcia.
0: Ik zeg knal hem erin.

Oh ja, On My Soul, Bruno Mars. Lekker hoor, heerlijk. Deze maand, en je hebt nog tot morgen, is het Piratenmaand bij de Julianatoren. Wil je nou altijd al piraat zijn, dan heb je morgen nog een laatste kans. En wat het leuke nieuws is, is dat alle opa's en oma's, die kunnen gewoon ook mee, gratis, tijdens de Piratenmaand. Er zijn een hele maand lang is er al stoere piratenliedjes zijn er voorbij gekomen. En vrolijke en spannende avonturen. En nou, het is hartstikke mooi weer. Je hoorde het net al van Christian. Dus heb je nog niks te doen morgen en denk je, hey, wacht eens eventjes. Dit is een leuke zondagactiviteit. En dan kan je gezellig naar de Julianatoren gaan. Denk je nou, ja, nou, ik zing toch liever. Nou, dat kan ook nog tot morgen, want er komen diverse zangers en zanggroepen bij elkaar en er worden activiteiten georganiseerd door heel het land. En ook in Apeldoorn zijn er nog steeds workshops en koren en nog meer activiteiten. Dus kijk gerust eens op Heel Nederland Laten Zingen. En dan, dit is de allereerste editie van Start to Sing Festival. Dus wil je daar meer over weten, ga dan eventjes op zoek op internet naar Start to Sing Festival. En dan hoor je misschien ook al wat leuks, of kan je misschien nog wel meedoen. Ja, het is morgen de laatste dag, dat weet ik niet. Maar je kan wellicht nog wat leuke koren treffen. Wie weet. Maar nu eerst ons eigen koortje. Olaf, welkom.

0: Ja, Live It All was dat van Lost Frequencies. Ja,
1: een hele mond vol.
0: Nou, zeg dat wel.
1: Ja.
0: Zeg Jeroen, wanneer was de laatste keer dat jij een avondje op stap bent gegaan met je schoonmoeder of moeder, vader, buurvrouw of tante?
1: Met mijn ouders in ieder geval vorig jaar Orpheus naar een tributeband, de Beatles.
0: Ja.
1: In ieder geval. Met mijn schoonmoeder, dat wordt erg lastig.
0: Oké.
1: Die is daar niet zo van. Met mijn buurvrouw moet ik even denken. Ja, die heb ik nog een keer ergens naartoe gebracht. Die ging naar een bepaald concert toe. En die heeft geen rijbewijs. Dus die wilde nog ergens dat ik erheen bracht.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat was wel voor mensen voor de jaren 80 muziek. Dus echt van die klassieke muziek wat mij niet...
0: niet gelijk aanspreekt.
1: Nee, gelijk aanspreekt. Maar die vond het wel erg fijn dat ik er even bracht.
0: Ja.
1: Nou ja, wat ik zeg, mijn schoonmoeder, die is daar niet zo van. En verder wel
0: een tante of een
1: tante.
0: Oom?
1: Een tante of een oom. Ik weet wel dat mijn oom binnenkort naar de musical gaat, 40-45. Maar daar gaat hij zelf heen. En waar zijn we laatst nog heen geweest? Nou ja, het is niet een heel spannend iets, maar naar de stort toe om tuinafval

0: Te werken.
1: Ja.
0: Maar ja, mijn oom is meestal ook niet zo van, ja, van de musicals en dingetjes. Maar als hij al helemaal gaat, dan,
1: ja,
0: dan gaat hij echt voor zijn verjaardag. En dan gaat hij wat leuks doen met het gezin. En neem maar met mijn ouders de tribute band hier in Olfhuis. Beatles en ja, de Stones en dat een beetje dat soort muziek. En dat is eigenlijk tot stand gekomen door onze vrienden uit het oosten. Die gingen heel veel naar dat soort tribute bands.
1: Mm-hmm.
0: En die vragen zich op een gegeven moment zo van op Facebook van... Oh, leuk, ik zit hier. En dat het nog zo fantastisch is dat een tribute band eigenlijk... bijna net zo goede muziek maakt als een echte band.
1: Ja,
0: het
1: ja,
0: is natuurlijk niet helemaal Freddie Mercury als je bijvoorbeeld naar Queen gaat. Maar nee, het komt wel erg in de buurt hoor. Dat kan ik wel zeggen uit ervaring met de Beatles. Dat je wel echt denkt, een hele avond daar zit je lekker in die zaal. En dan denk je wel bij jezelf van zo. Jongens, het is wel erg, erg goed wat ja, jullie doen. En met muziek en ook helemaal tempo. En het ritme wat erin zit. Dat je echt van...
1: ja, nou, Paul McCartney
0: zit hier niet. Of is nu niet aan het spelen. Maar nee, het is wel erg goed wat jullie doen.
1: Maar je wordt dan ook helemaal meegenomen, hè, in zo'n sfeer. Ja. En iedereen is natuurlijk ook fan in die zaal. Dus
0: waren mensen helemaal met shirts aan.
1: Kijk, ja, en wat had jij aan?
0: Nou, ik denk een beetje zo zit. Gewoon netjes. En,
1: Nee, je was niet in outfit, in de Beatles outfit. Dat
0: nee,
1: niet.
0: Nee. Dat,
1: ja.
0: Ik wil wel met andere kleding nog wel eens uitpakken, maar niet met van een band. Dus,
1: nee, oh, oké. Okay.
0: Heb jij het eigenlijk, buurvrouw, tante?
1: Ik ben laatst nog met mijn tante naar het Openluchtmuseum geweest.
0: Oh, kijk eens aan.
1: In Arnhem.
0: Ja.
1: En daarna ook nog een hapje wezen eten. En, ja, ik doe eigenlijk best wel eens wat dingen met mijn tante.
0: Ben je bij de poffertjeskraam geweest bij het Openluchtmuseum?
1: Ja, zeker weten.
0: Zo.
1: Lekker hoor.
0: Goh.
1: Het is wel hartstikke duur. Dat is een ander verhaal.
0: Ja, nou
1: maar
0: ja.
1: Maar ja, goed, dat is sowieso, hè. Als je ergens gaat zitten om poffertjes te eten, dan betaal je gewoon wat.
0: Ja,
1: ook op een kop koffie.
0: Tuurlijk.
1: Ook om een kop koffie ergens te gaan drinken.
0: Ja, de horeca is duur, maar ja, goed. Het is wel heel erg goed, mensen.
1: Ja.
0: Een aanrader, Openluchtmuseum, poffertjeskraam.
1: Ja,
0: en
1: erg
0: kun je
1: goed,
0: heerlijk eten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat doe ik zeker. En, maar het lijkt dus echt een hele eenvoudige vraag. Maar schijnbaar ligt de drempel dus toch wel erg hoog om mensen dus te vragen. En nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen en hun sociale kring steeds mm-hmm, kleiner wordt. Ja, ook de gezondheid soms wel eens een beetje achteruit mm-hmm, gaat. Of de mobiliteit van ouderen die... ja, niet meer echt zelfstandig de deur uitgaan. Ja, het gevolg daarvan is eigenlijk dat mensen geïsoleerd raken. En om die cirkel te doorbreken, en nodigen we naasten vaker uit om mensen eens een keer mee te nemen op stap. En de Apeldoorn heeft een uniek muziekproject. Zijn ze gestart.
0: Okay.
1: En dat muziekproject is Neem je moeder of vader, schoonvader, tante, opa, oma, buurvrouw mee. Het project begint als een reizende voorstelling op bekende locaties in de stad. En begint op woensdag 30 september. En dat is de slotdag van de week tegen de eenzaamheid.
0: Ah.
1: Het is in het café van Gigant. En de inloop is vanaf 6:30. De toegang is gratis.
0: Kijk.
1: En meer informatie is te vinden op de website. Fantastisch initiatief, toch?
0: Ik vind het geweldig.
1: Ja.
0: Want je merkt heel veel met ouderen ook als ze dan in dat isolement zitten. Dat ze ook helemaal in hun eigen wereld zitten.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld dat sommigen, dan heb je wel eens een gesprek over een concert, een operavoorstelling. En dan op een gegeven moment gaat het gesprek, hoppa, dan gaat het de andere kant op.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is dan helemaal wat in hun wereld zich afspeelt.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat zeggen? Bijvoorbeeld als ze een vogel zien, of ze zijn naar de voetbal geweest. En ik weet niet of het gesprek dan hun niet aanstaat. Of dat ze bij zichzelf denken, we snappen het niet. En we nemen maar een soort van afslag. Waardoor wij het een beetje een controle hebben over het gesprek.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, ja.
0: En dat merk je gewoon steeds meer bij ouderen. En, gelukkig zijn er heel veel initiatieven zoals dit. Waardoor je gewoon uit dat isolement komt. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Want ik denk
1: zeker,
0: dat wij wel eens onderschatten hoe groot het probleem is, eenzaamheid.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt denk ik wel eens onderschat.
1: Ja.
0: En dat mensen allemaal denken, ja, ik leef toch lekker mijn leven. En het zal allemaal wel, van het gaat toch allemaal goed. Maar af en toe naar elkaar omkijken is wel erg belangrijk.
1: Nou,
0: en dat
1: zeker weten,
0: wordt te weinig gedaan op wel eens.
1: Ja, zeker weten. Dus een mooi initiatief.
0: Zeker.

0: 30 september, woensdagavond vanaf 6:30. Toegang is gratis en meer informatie op gigant.nl. Ik krijg een vingertje van Olaf. En ik denk dat Olaf wil dat ik door ga praten.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en hij knikt ja. Nou, dat, sterker nog, daar ben ik fantastisch in.
1: Ja?
0: In dat doorpraten.
1: Vertel hem. wij hebben al heel veel muziek gedraaid. Wat is jouw favoriete muziek, Marcia?
0: Nou, ik moet zeggen, Teddy Swims vind ik fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook Bruno Mars, die je net wel hoorde. Ja. Dat is, vind ik ook wel heel erg mooi. Het is heel divers eigenlijk.
1: Maar ga je wel eens naar een concert of een festival?
0: Ja, zeker
1: festival,
0: wel. Daar hou ik echt wel van. Festival minder, tenzij het iets vroeger is afgelopen. Ja, ik heb die leeftijd, Jeroen. Sorry.
1: Ja, nee, ik
0: hou
1: het
0: niet
1: meer
0: tot een uurtje of drie s'nachts.
1: Nee.
0: It's not my cup of tea anymore. Maar zo'n avondje dansen, dat vind ik nog wel leuk. Ik ga 10 oktober, ik hoop dat ik het goed zeg, volgens mij wel 10 oktober, ga ik naar Jill Scott. Zo'n soulzangeres. Mm. Daar heb ik heel veel zin in. En ik ben afgelopen augustus bij het North Sea Jazz Festival geweest.
1: Ah, kijk aan.
0: Fantastisch. Ja,
1: kan ik begrijpen.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja,
0: het is heel divers.
1: Mm-hmm.
0: Ik kijk ook af en toe eventjes Olaf aan. Ik praat maar door gewoon.
1: Ja,
0: en ik zie vanzelf
1: geen,
0: een soort van
1: punt,
0: knikje.
1: Maar dat is wel echt jouw cup of tea. Wat zeg je?
0: Ja, hij zegt afronden.
1: Oh, afronden.
0: Het eerste uur mogen we afkondigen.
1: Afronden.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou, dat is ook fantastisch, toch? Dat is voorbij gevlogen.
1: Ja. We hadden heerlijke taart. Het is al op, helaas. Maar goed.
0: Zo
1: dus,
0: is het, ja.
1: Nou, wat hebben we nog staan?
0: Naar het nieuws gaan we zo.
1: Helemaal goed.
0: En we zijn er zo weer.
1: Tot zo.
0: Dus neem een lekker bakje thee of koffie en dan tot zo.
1: Helemaal goed.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. 2 verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Ja, goedemiddag. Welkom bij het tweede gedeelte van de zaterdagmiddagmix. Ik ben nog steeds Jeroen. Tegenover mij zit Mascha.
1: Hi.
0: En achter de knoppen zit Olaf. Goedemiddag, Olaf. En we hebben net geluisterd naar SOS van Avicii. Maar Mascha, vertel eens. Wat hebben we allemaal op het programma staan eigenlijk?
1: Voor het tweede gedeelte. We zitten weer rammetje.

0: Tegelijkertijd.
1: Ja, logisch. Dus we gaan het gewoon tussendoor nog eens eventjes proberen of we ze te pakken krijgen. Maar dat gaan we allemaal meemaken.
0: Zal vast wel lukken.
1: Ja, toch. Ja. Nu eerst lekkere muziek. Volgens mij gaan we... Olaf die wijst naar Douwe Bob. Note to self.
0: Kijk aan. Leuk.
1: Ja.

0: Maar goed.
1: Ja, Douwe Bob. Het was een rustig nummertje van Douwe.
0: Ja, kun je wel zeggen.
1: Ja. Ja. We hadden eventjes een spetterende gitaarsolo verwacht, maar dit was vrij chill.
0: Vrij chill, ja. Ja. Zeg je mooi.
1: Ja. Hmm. Ja.
0: De Apeldoorn Business Awards.
1: Ja. Ja. Daar zijn we voor genomineerd.
0: Daar zijn we voor genomineerd, hè? Weerfeest.
1: Weerfeest.
0: Weer vreugde.
1: Ja, ja, ja. Mensen, en je kan stemmen, hè?
0: Mensen, vergeet vooral niet te stemmen bij de Apeldoorn Business Awards.nl. En dan vooral op RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: We maken misschien te veel zelfpromotie. Maar
1: ja,
0: alsnog, bij deze.
1: Kijk, alle genomineerden, die zijn natuurlijk al gewoon winnaars.
0: Tuurlijk.
1: Iedereen die genomineerd is, is al sowieso een winnaar.
0: Tuurlijk.
1: Maar het is ook extra leuk als we die prijs ook echt in de bas slepen, natuurlijk.
0: Dat maakt ons allemaal heel erg blij.
1: Ja, en we doen het met zoveel vrijwilligers. Mm-hmm. Elke dag weer.
0: Mm-hmm.
1: Proberen we de leukste onderwerpen en programma's voor jullie neer te zetten.
0: Uit Apeldoorn
1: en te maken.
0: En de omgeving.
1: Ja, ja. Dus ja, we zouden het erg op prijs stellen.
0: Ja, het zou erg fijn zijn.
1: Ja, ja. Nou ja, dat was eventjes een leuke promotie.
0: Leuke promotie,
1: en
0: toch?
1: Nu,
0: ja.
1: En dan nu gewoon door met muziek.
2: Het is je boy Lil Kleine hier.

0: gek. Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Welten. Ja,
1: ja,
0: ik dacht eerst dat het iemand anders was. En toen ging ik toch eens even kijken, dacht ik, oh nee.
1: Nee, nee, dat is echt wel zijn stem.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, nou, lekker nummer.
1: Ja, zeker. Timmert hard aan de weg.
0: Ja, hè?
1: Die Samuel Welten.
0: Ja, ja, leuk. Wie ook hard aan de weg timmert, dat is Iris Verwij. En die hangt aan de telefoon. Goedemiddag, Iris.
2: Ja,
1: goedemiddag.
2: Dag, Marcia. Ja, ja, ja. We maken ons gek. Hè. We maken elkaar gek. Hartstikke goed en zo. Nou ja, kijk maar.
0: Hey, Iris. Jij stuurde mij een mooie flyer op. En dat heeft de titel Apeldoorn spreekt. Verward gedrag in de publieke ruimte tussen recht, zorg en veiligheid.
2: Ja.
0: Poeh, dat is een mond vol. En wat, wat zit daar allemaal achter?
2: Ja, wat zit er allemaal achter? Er zit wel het een en ander achter. Er is ook een aanleiding. En de directe aanleiding voor mij was gewoon een persoonlijke ervaring. Ik zat in Coda met iemand te praten die ik pas hier had leren kennen, een vrouw. En plotseling begon achter me een man heel erg tekeer te gaan. Het was een beetje eng, maar ik keek om en ik dacht, waar gaat dit over? Maar goed, de man deed zijn ding. En toen hij op een gegeven moment klaar was, draaide ik me terug naar die vrouw. En ik zei, goh, waar hebben we dan naar zitten kijken? En toen werd mij gezegd, nou, ik had je nog niet verteld, maar dat is mijn zoon. Hè. Ik heb hem zo lang niet gezien. Hij is verslaafd, hij is dakloos. Zo'n verhaal, hè, verward. En daarmee kwam mijn interesse. Want ik heb toen het hele verhaal van die vrouw gehoord. En een van de elementen daarin was dat sinds dit kind puber was, 16, 17... heeft die moeder in de gaten dat er iets is en loopt ze met die jongen rond. En die jongen is nu een man van 47. En in al die tijd heeft deze samenleving met al de rijkdom en de kennis en de beschaving geen kans gezien om deze man op een soort spoor te krijgen. Nou, dat fascineerde me.
0: Ja.
2: Dat heeft me echt gefascineerd. En natuurlijk ook, er zijn in Apeldoorn ernstige incidenten geweest rondom mensen met verward gedrag. Er zijn mensen om het leven gekomen. Burgemeester Heert is gaan bewegen. Dus zeer te prijzen natuurlijk. Hij is ook gericht op de Tweede Kamer. Dus ik vind het belangrijk dat men ook aandacht begint te krijgen. En wat we proberen te doen is de zaak op de agenda te houden. Dat is een belangrijk onderwerp.
0: Ja,
1: ja, het is zeker belangrijk om op de agenda te houden. Dus heel goed van onze burgemeester dat hij op een gegeven moment ook is gaan bewegen voor dit onderwerp.
2: Ja, dus, zeker.
1: Ja, nee, ik kan het niet anders zeggen.
2: Ja,
1: maar, het is zeker best wel heftig.
2: Het is zeker heftig. Ja, dus we hebben ook, dit is de derde keer dat we zo'n bijeenkomst organiseren. En dit keer hebben we, zeg maar, het juridisch perspectief erbij gepakt.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij we Wiel Fleuren, dat is een advocaat gespecialiseerd in psychiatrisch patiëntenrecht, hebben uitgenodigd. Om iets te komen vertellen over de rechten van patiënten die onder dwang bijvoorbeeld behandelingen moeten ondergaan of medicatie moeten innemen. Hoe zit het met de rechten van die mensen? En we hebben ook Arjan van Ulde gevraagd. Hij is regiohoofd bij het juridisch loket. En hij maakt natuurlijk de dagelijkse praktijk mee. En met deze mensen proberen we aan de praat te gaan om rondom praktijkvoorbeelden met elkaar in gesprek te gaan en wat te leren of iets op te steken of elkaar inzichten te verschaffen.
0: Ja, ja.
2: Dus
1: want er staat ook op de poster van zorg en veiligheid bij verward en onbegrepen gedrag. Wat verstaan jullie onder onbegrepen gedrag?
2: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Weet je, het begon met verward gedrag. Hè. De mensen werd verward gedrag verweten op een soort manier. Maar nu is men toch zover dat ze zeggen, nou, onbegrepen gedrag. Gedrag dat we niet direct kunnen plaatsen. Dat we niet direct kunnen begrijpen. En dat we in de context waarin het plaatsen wel helemaal niet kunnen plaatsen. Dus dan kom je al op het grensgebied met psychiatrie.
0: Mm-hmm.
2: En zorg en veiligheid, omdat daar een soort ontmoetingsplek is waar het soms heel lastig wordt. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Mensen hebben zorg nodig en tegelijkertijd is de veiligheid niet gedaan. Oké, dus hoe moet je dat aanvliegen? Wat is dan belangrijk? Moet je mensen alleen maar van de straat plukken en opsluiten? Of moet je er iets anders mee? Want zorg is ook in het geding. Dus er zijn een heleboel interessante ontmoetingsplekken van die zaken. En daar willen we proberen wat aandacht voor te hebben.
0: Ja, je zegt en het is 19 oktober. Ja, je zegt eigenlijk, Iris, de een kan niet zonder het ander. Dus recht, zorg en veiligheid zijn gewoon verbonden met elkaar. En ja, als er eentje ontbreekt, dan gaat het eigenlijk mis.
2: Ook ja, en maar ook dat de mensen die met de professionals die in deze arena werken, die lopen er nogal eens tegenaan dat ze het gevoel hebben niet te kunnen handelen. En soms ook werkelijk niet kunnen handelen vanwege regelgeving.
0: Mm.
2: Dat je beperkingen hebt, privacy, AVG, dat je dingen niet mag delen. Mm. Terwijl het wel belangrijk zou zijn. Mm. Al die zaken. Maar het lijkt ook zo te zijn dat er binnen dat hele juridisch verhaal best wel ruimte is. En we willen proberen om dat een beetje met elkaar in beeld te brengen. Van waar zit misschien dan toch de ruimte waar je binnen kunt, waar je binnen kan gaan bewegen zonder dat je je direct geplaatst voelt voor een situatie waarin je niet kunt handelen.
0: Ja. Nou, die avond, Irish, is maandag 19 oktober in de zaal De Walvis van Gigant.
2: Klopt,
0: Het is een programma van 7:30 tot 9:30. Hoe ziet dat programma eruit? Want het is best een zwaar onderwerp.
2: Hè? Ja, klopt.
0: Je hebt het vooral over met elkaar in gesprek gaan. Is het ook echt 2 uur lang met elkaar in gesprek gaan? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, je hebt de twee sprekers houden een inleiding. Mm-hmm. En we proberen heel erg om aan de hand van stellingen, bijvoorbeeld de hele simpele casussen, maar waarin wel al die elementen aan de orde komen, inderdaad het gesprek aan te gaan. We zijn aan het kijken of we mensen die met spoken word wat kunnen, ook kunnen betrekken. Dat hebben we het verleden ook gedaan bij de vorige bijeenkomsten, waarin we meer het accent hadden op ervaringsverhalen, waarin met spoken word en poetry geprobeerd wordt om die materie ook te raken, waarbij je mensen op een andere manier raakt. Als je op die manier het aanvliegt, dan sec juridisch en sec, weet je wel, vanuit het hoofd alleen. Zo proberen we het wel wat te verluchtigen.
0: Dat snap ik inderdaad. Omdat het in het is gewoon echt
1: best een heftig onderwerp.
0: Ja, het is een heftig onderwerp. En,
1: zware materie.
0: Zware materie en ik onderschatte materie, denk ik.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ja. Dus ik denk dat het daarom ook juist meer raakt, omdat het zo onderschat wordt.
2: Ja, denk ik ook. Maar het is soms zo tragisch, hè, de dingen die de resultaten van deze situatie zijn soms zo tragisch. Dan denk je van, goh jeetje, hadden we dat nou niet eerder kunnen zien? Of hoe komt het dat we het niet eerder hebben gezien? Wat is hier allemaal aan de hand? Ja. Dus er is wel wat te ontdekken tussen verschillende beroepsgroepen, weet je wel? Van wat doen jullie, wat doen wij?

0: hoe kunnen we het overbruggen? We hebben ook contact met... Er is een patiëntenvertrouwensplatform. Die houden zich heel erg bezig met de belangenbehartiging van deze mensen. Mm-hmm. En daar zijn we ook een beetje mee aan de praat. Want we willen wat verder proberen te komen dan alleen maar het probleem analyseren. We proberen ook werkzame verbindingen te creëren waarbij de mensen ook iets hebben waarbij je wat meer oplossingsgericht kijkt. Hè?
1: Ja, en ik neem ervaringen delen?
0: Wat zeg je, ervaringen delen
1: van elkaar?
0: Ja, maar dat patiëntenvertrouwensplatform, hebben specifiek van de overheid opdracht om te werken met mensen die onder een dwangmaatregel zitten.
1: Ah, okay.
0: En dat is prima, maar in gesprek met de mensen blijkt dat ze zoveel ervaring hebben die ook heel nuttig zou zijn in het voortraject, voordat mensen in zo'n dwangmaatregel komen.
2: Yeah.
0: Dus we zijn een beetje aan het uitzoeken, hoe kun je dan toch de expertise die deze mensen hebben, mm-hmm, ook in het voorveld gaan benutten. Want al die scheidingen, die zijn soms zo lastig. Weet je, dan mis je kansen eigenlijk. Dus we willen proberen om die links te leggen. En ook iets heel simpels. Het zou heel fijn zijn dat deze mensen ook laagdrempelig zouden kunnen sporten. Voor hun gezondheid, om mentaal wat sterker te worden allemaal. En dan onderzoek blijkt dan dat er best wel organisaties zijn die zich daar dan mee bezighouden. Maar die kennelijk wat moeite hebben met het bereiken van specifiek deze doelgroep. Dus dan willen we ook kijken van hoe kan je nou dat aanbod dat er eigenlijk is, wat eigenlijk heel nuttig is, wat moet je nou doen om dat ook bij deze mensen terecht te laten komen. Dus op die avond willen we ook concreet kijken van hoe kun je deze initiatieven vorm laten krijgen en welke mensen zijn daar belangrijk bij.
2: Ja, mooi.
0: Er is nu wat mogelijk.
2: Ja,
1: klinkt heel goed.
2: Ja. En Iris, als mensen hier nou naartoe willen, hè, moeten ze zich aanmelden? Kunnen ze gewoon komen? Hoe werkt dat precies?
0: Nee, we willen graag dat de mensen zich aanmelden. Mm-hmm. En dat kan op info@meetingsunlimited.nl. Ik ga het herhalen.
2: Mm-hmm.
0: info@meetingsunlimited.nl. Graag aanmelden. De toegang is gratis. Je hoeft niet te betalen. We willen alleen graag dat je komt en meedoet met ons, meedenkt en op zoek gaat naar mogelijkheden.
2: Ja, ja. Nou, Iris, dank je wel voor deze uitgebreide informatie. We gaan die flyer ook eventjes delen op onze Facebookpagina.
1: Heel belangrijk.
0: Okay. Ja.
2: En op onze Instagrampagina. En ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, succes mevrouw Verwaaij.
0: Ik ga nog één keer zeggen, maandag 19 oktober bij Gigant. De inloop is om 7 uur. Het programma is van 7:30 tot 9:30. En ja, iedereen is van harte welkom. Wel even aanmelden. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag nog. Goed weekend. Dag.

0: De enige van Antoon.
1: Ja, zeker ja, weten. Ja,
0: lekker nummertje. Ja. Dus, ik had een soort van rebound.
1: En weet je wie ook de enige is?
0: Nou, vertel eens.
1: Nou, Gerry. Ja, oh, daar komt ze hoor. Weer met de wekelijkse cultuurtips. Daar is ze dan. Hallo Gerry.
2: Hi Marcia. Hey, er is genoeg te doen op jouw verjaardag vandaag.
1: Ja!
2: Je kunt ook een feestje vieren.
0: Vertel eens.
2: Nee, je kunt een rondje maken op Burendag. Ik denk dat overal een bakje voor je staat.
1: Ja.
2: Nee, het is, ik zal het wat korter houden, want er is zoveel. Ik kan ze echt niet allemaal noemen. Deel vooral mijn link. Ga even kijken per event.
1: Mm-hmm.
2: Nou, haal even het zomerfeest eruit vandaag. Op Koninginnelaan, op Burendag, op allerlei locaties, van de Dampen tot aan waar wij nu staan, op het IJsplein, waar wel gelegen. Nou, gaan we zelf ook even lawaai mogen maken met de muziek. En er is kinderdisco vandaag, als ik het goed heb, in een dorpshuis in Uggelen. Ja, er is wel heel veel te doen. Heel veel mooie tentoonstellingen nog her en der. En morgen, voor wie het nog niet kent, open podium in Orpheus. Dat is ook toch bijna maandelijks, of iedere maand wel, of via de vrijdag, die gratis entree hebt naar een cultureel evenement of 2 of 3 artiesten. En dat is in het restaurant 055. Dus ben je daar nog nooit geweest, neem eens een kijkje. Orpheus is toch wel goed toegankelijk, hè, voor iedereen. Dus zeker morgen ook. En ja, hou je van wandelen. Apeldoorn Schipse Collectief is nog heel actief. En die heeft, als ik het goed heb gelezen, dit weekend de laatste wandeling op Sprengendorp. Dus dacht je van, nou, ik vind het een heel mooi weekend. Heerlijk om ook te wandelen. Neem daar eens een kijkje en meld je aan. En dan weten zij of zij van dienst kunnen zijn met een mooie wandeling. Ja, er zijn nog heel veel activiteiten, ook rond Vredesweek. Je hebt een feestweek bij Dorcas, als ik het goed heb. Dus er zijn nog activiteiten te doen. Podium De Maat heeft een jeugdmusical staan, Colors. Ook leuk, klein ticket. Echt leuk om de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Bij Veldhuis, de muziek per Blues Café. En ja, zondag Koos Postumus geeft zijn laatste van meer dan 1000 optredens te vertellen met muzikale ondersteuning in de kerk, Jachtlaankerk. Dus als je dat interessant vindt en mooi vindt, is het leuk om hem nog één keer te horen vertellen.
1: Mm-hmm.
2: Met een mooie begeleiding, dan is dat zeker een tip. Nou, even los van de grote organisatie en tentoonstellingen, heb je CODA close-up concerten beginnen weer. En er zijn mooie artiesten, mooie voorstellingen tegen een mooi ticket en dan kun je ook gewoon terecht. En er is nog veel, veel meer.
0: Ja, gewoon even. Een hele waslijst.
1: Het is ongelooflijk weer wat er wel niet allemaal te doen is hier in Apeldoorn, hè?
2: Ja, joh. En het is ook nog korenweek, hè? Sing-along. Dus ook heel veel koren zijn gaan open voor dingen. Mocht je iets missen en je wil een andere keer, check dan ook even daar de informatie voor. Apeldoorn laat zich echt zien. Cultureel amateurkunst laat zich gewoon echt zien dit weekend, vind ik. En ja, ik zou zeggen, pak een pijltje, schiet een plek aan Apeldoorn, kijk wat er te doen is. Want overal is gewoon wel iets.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben wel trots op deze culturele ademende omgeving bij Apeldoorn.
1: Ja, ja, hè? Wel. Nou, zeker weten, absoluut. Absoluut om trots op te zijn.
0: Kun je wel zeggen.
2: Dus heb je nog specifieke vraag van mij hierover? Maar volgens mij moet je gewoon even lekker rond gaan fietsen en kijken van, hey, wat is allemaal leuk.
1: Waar ga jij naartoe?
2: Morgen.
0: Ja.
2: Ik sta nu op het IJsplein.
1: Ja.
2: Ik mag zelf meezingen. Wij maken onderdeel uit van de Burendag hier, van Welgelegen.
1: Mm-hmm.
2: En morgen ga ik even kijken, want je hebt ook nog wat dingetjes net naast Apeldoorn zitten. Epe en Fase doen het regelmatig, live muziek.
1: Ja.
2: Of songwriters uit dingen of gitaarcafé-achtige zaken. Dus wij moeten nog even kijken hoe onze pet morgen staat. En vandaag zal dat denk ik burendag worden. En misschien nog even doorlopen naar iets waar wij onze pijltjes op gaan gooien.
1: Mm.
2: En ja, weet je, als ik het rustig wil hebben, ga ik gewoon even heel fijn in ASEC of in Stichting de Art Gallery een voorstelling. Een
1: expositie
2: kijken. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou,
0: klinkt hartstikke goed.
1: Gerry.
0: Bedankt.
2: Jullie weer bedankt. En ga zo door met het promoten van de cultuur. Dus,
0: ja, zeker. Gaan we zeker doen. Erg belangrijk.
2: Fijne uitzending.
1: Dank je wel. Okay.

0: Zo.
1: Ja.
0: Marcia, zeg eens. Kijk, jij zit een beetje te scrollen je had het over het internet.
1: Ja, je had het toen straks over poffertjes, hè?
0: Poffertjes, ja. Openluchtmuseum.
1: En wat het leuke is dat je vandaag kan je ook gratis poffertjes halen.
0: Gratis?
1: Ja, bij Dorcas.
0: Kijk aan.
1: Want het is feestweek.
0: Feestweek.
1: Als je hoorde het net Gerry al eventjes zeggen. Nou, de hele week kon je lekker naar je halen. Mm-hmm. En vandaag is het poffertjesdag.
0: Poffertjesdag.
1: Dus hoorde je ons toen straks nou daarover vertellen en dacht je, oh, het water loopt me in de mond, maar ik kan niet naar Arnhem gaan. Maak je geen zorgen.
0: Je kunt ook naar Dorcas in Apeldoorn.
1: Om daar lekker een bakje poffertjes te halen.
0: En dan nog gratis ook.
1: Precies, wat wil je nog meer? Denk jij, nou, ik heb plezier in zingen.
0: Ik kan niet goed zingen, maar...
1: Maar heb je plezier?
0: Ja.
1: Als je het doet?
0: Nou, ik heb zeker plezier.
1: Dan kan je dat nu niet meer doen. Ja, het was zo'n heel goed... het is net afgelopen om 2:30. Ja, ja, helaas. Ja,
0: het zangkoor is net voorbij gegaan.
1: Ja. Ja, dat had je om 1:00 had je dat kunnen doen tot 2:30. Dat kan niet meer. Nou nee. Zo lopen de dingen dan ook. Wat je wel kan doen, hè, is eventjes goed kijken, maar niet dat
0: ja,
1: weer
0: doe
1: iets
0: maar even
1: zegt.
0: Goed kijken.
1: Dat je denkt, hé, hey, wat zit ze nou weer te kletsen? Je kan ook natuurlijk, dit klopt ook niet, dit klopt ook niet. Nee, wat je wel kan doen, want daar zat ik net nog op te kijken. Je kan wel naar Back to the 80s gaan.
0: Back to the 80s, ja, dat is echt wel wat voor jou.
1: Dat is met DJ Rick.
0: DJ Rick.
1: Je kent hem niet.
0: Maakt me gek.
1: Nou, serieus. Denk je nog van, ach, wanneer heb ik toch voor het laatst Milli Vanilli gehoord? Nou, dat zal waarschijnlijk een tijdje geleden zijn geweest. Maar je kan hem dus vanavond dus weer horen.
0: En waar is dat dan?
1: Dat is een ontzettende goede vraag van jou,
0: Ik
1: Jeroen.
0: Zie een prachtige poster.
1: Ja,
0: maar...
1: een hele prachtige poster inderdaad. Het is bij dansen in... waar is het? Bij Café La Mama natuurlijk is het.
0: Café La Mama, het staat er gewoon boven.
1: Wie kent ze niet?
0: Ja.
1: Café La Mama. Het begint vanaf 8:00. En de dresscode is jaren 80. Dus je moet echt je tofste outfit uit de kast trekken.
0: Je moet wel echt lekker
1: aan.
0: Goed gekleed gaan, lekker fout.
1: Ja, lekker neon.
0: Neon.
1: Neon stripjes.
0: Ja, het wordt echt weer een ding, hè? Dus,
1: ja, dat wordt weer helemaal. Neem je kubus mee.
0: Want je
1: ken
0: ziet
1: je hem nog?
0: Wat zeg je?
1: Nee, je kent hem niet, hè?
0: De jukebox?
1: Nee, die kubus.
0: Oh, die kubus, ja.
1: Die je moest draaien dan helemaal om de juiste kleurtjes te hebben.
0: Oh, dat.
1: Weet je?
0: Dat,
1: ik weet niet precies hoe dat heet.
0: Ik ben er niet
1: handig in,
0: maar...
1: het gewoon kubus.
0: Ja.
1: Ja. Kijk Olaf aan, maar ja, Olaf komt ook niet van de jaren 80, denk ik.
0: Nee.
1: Rebus? Nee, ook niet.
0: Kubus, Rebus.
1: Ja,
0: Rubikcube?
1: De Rubikcubes.
0: Rubus, ja, dat je allemaal... ja. Sommige mensen zijn er heel erg goed in.
1: Ja, ja. Daar zijn zelfs wedstrijdjes over geweest inderdaad.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Sommige mensen zijn zo snel.
1: Ja.
0: Met al die kleurtjes.
1: Nee, dat ben ik toch niet. Nee,
0: nee, ik ook zeker niet. Nee. Dus,
1: maar ondertussen had Olaf, terwijl wij zo aan het kletsen waren, had Olaf nog even geprobeerd om explicit toch nog eventjes aan de telefoon te krijgen. Want ik dacht, ja, het is wel leuk als we ze toch nog even spreken.
0: Ja, we willen expliciet spreken met explicit.
1: Ja, precies. Nou, gaat niet gebeuren.
0: Jammer.
1: Jammer, hè?

0: Ja. Ja, krijgen ze niet te pakken. Ach, ja, zo gaat, ach, dat. Ach, zo gaat dat soms.
1: Helaas, dat is het leven.
0: Ja, precies.
1: Het leven.
0: Dus nou hebben we lekker een beetje, toch wel de tijd een beetje volgeklet.
1: Ja, ja.
0: Ik nou, zeg, stop nu. Stop gewoon. En een liedje.
1: Vind ik een top idee.
0: Ja, toch?

0: Dus... Nou, dat was weer een topnummertje, hè?
1: Ja, ja, zeker. Lekker, man. Save My Love van Kygo en Khalid en Griffin.
0: Een hele mond vol.
1: Ja, dat ja, zijn, wie weer... kent ze
0: maar
1: niet.
0: Maar topartiesten. Top, ja, wie kent top. Ze niet? Nee, zo bekend. Dus,
1: ja.
0: Maar als het goed is, hebben we nu Ariane Leduc aan de telefoon van The Big Walk. Goeiedag, Ariane.
2: Ja, dankjewel.
0: Goeiedag. Hallo. Wat ja, fijn dat je...
2: niet van de Big Walk, maar van Hulp om Nederland.
0: Ja, van Hulp om Nederland. Ja, sorry, ja, ik zeg de Big Walk. Want de Big Walk is natuurlijk jullie evenement van volgende week.
2: Ja, klopt.
0: En wat houdt de Big Walk allemaal in? Vertel eens.
2: Nou, de Big Walk is eigenlijk een heel leuk hondenfestival. Het is een hondenwandeling van 3, 5 of 8 kilometer. Maar daaromheen zijn er allerlei leuke activiteiten te doen.
0: Mm-hmm.
2: Met de hond uiteraard. En allerlei kraampjes, foodtrucks. Echt een soort van festivaletje. En dat vindt allemaal plaats op het recreatiegebied Buslo.
1: Oh, dus het hoeft niet speciaal voor een hulphond te zijn?
2: Zeker niet. Nee, sterker nog, het is juist voor huishonden. He, want hulphonden, die, het is niet dat ze niet mee mogen doen, maar dat is zeker niet de doelgroep. Nee, juist voor mensen die het leuk vinden om met hun hond op het strand van Buslo te lopen.
0: Mm-hmm.
2: En dat te doen met heel veel andere hondenliefhebbers.
1: Oh, nou heb je me te pakken.
0: Ja,
1: direct.
0: Ja, toch?
2: Goed zo.
0: Ja, het is hartstikke
1: zeker,
0: leuk.
1: Zeker, staat in de agenda.
0: Hey Ariane, wanneer begint de Big Walk volgende week?
2: Nou, de Big Walk is op 4 oktober, Dierendag.
0: Mm-hmm.
2: Nou, een leukere dierendag kun je hond niet geven, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: De wandeling kun je starten vanaf 12 uur.
0: Okay.
2: Dus dat wil zeggen, als je om 12 uur bent, kun je meteen beginnen met wandelen. Je mag ook later komen. Maar om 4 uur sluit het wandelgebied, zeg maar, voor ons. Dus je kunt wandelen tot 4 uur. En nou ja, de kraampjes, de trucks, de foodtrucks, die staan er natuurlijk de hele tijd. Dus die zijn voor iedereen toegankelijk.
0: En is het zowel toegankelijk het eten voor zowel mensen als de honden?
2: er zijn ook versnaperingen voor de honden, maar de foodtrucks zijn wel met name voor de mensen.
0: Mm-hmm.
2: En als je meeloopt, dan koop je een kaartje voor je hond en je koopt een kaartje voor jezelf.
0: Ja.
2: Kaartje voor de hond is wat duurder, maar er zit een goed gevulde goodiebag bij. En daar zitten allerlei leuke artikelen in voor hond en mens.
0: En hoeveel kost het evenement?
2: Een kaartje voor de hond kost €10.
0: Mm-hmm.
2: En een kaartje voor een persoon kost €2,50.
0: Ja.
2: En de opbrengst van het evenement komt ten goede aan de opleiding van hulphonden.
0: Ja.
1: En ik vraag me nou wel wat af. Want ik zit even op de website te kijken en ik zie wat fotootjes voorbij komen. Moet de hond aan de lijn of mag de hond ook loslopen?
2: Het grootste deel van de wandeling mag de hond los. Maar er is een klein gebied bij Buslo waar de hond beter aangelijnd is.
0: Mm-hmm.
2: Dat heeft er ook mee te maken. Dat is vlakbij een weg. En dan is het ook veiliger voor de honden natuurlijk om aangelijnd te zijn. Dan weet je zeker dat er niks mis kan gaan. Maar in principe, het grootste deel mag het los als je dat fijn vindt.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zie ik heel vaak... er zijn verschillende soorten hulphonden, hè?
2: Ja.
1: Voor diverse mensen met... ik weet niet wat allemaal.
0: KGF, blinde geleidehond,
1: precies.
0: Doe het maar op.
1: En mensen met een beperking, op welke manier dan ook. Dat wordt ook steeds groter, hè? Die groep mensen die ook aanspraak kunnen maken op een hulphond. Hoeveel hulphonden moet je wel niet trainen?
2: Er zijn natuurlijk veel meer hondenscholen in Nederland dan wij alleen.
0: Mm-hmm.
2: Jullie noemden net KNGF, dat is een grotere partij. Die doen met name blinde geleidehonden. Wij zijn een van de grotere partijen ook. Wij leiden honden op voor mensen die fysiek beperkt zijn. Mm-hmm. Vaak naast de rolstoel lopen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook voor epilepsie. ETSS. En wij hebben bijvoorbeeld ook therapeuten die de honden inzetten. Wij gaan met de honden ook naar ziekenhuizen. Dus ja, die honden kunnen inderdaad voor allerlei doeleinden opgeleid worden.
0: Mm-hmm.
2: En u zegt net, zijn een steeds grotere groep die daar aanspraak op kan maken. Dat is niet helemaal waar. Want wat je ziet is dat de zorgverzekeraar, die vergoedt vrijwel geen hulphonden. Alleen degene die de blinde geleider wel.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld ook de hond naast de rolstoel.
0: Mm-hmm.
2: Maar daarvoor moet je eigenlijk, het klinkt een beetje gek dat ik het zeg, steeds gehandicapter zijn wil je daar aanspraak op kunnen maken.
1: Okay.
2: Omdat er heel veel dingetjes tegenwoordig ook met domotica bijvoorbeeld op te lossen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Alle andere hulphonden worden vaak niet vergoed. En ja, daar moet dan op andere manier financiering voor gevonden worden.
1: Ja.
2: Dus het klopt een beetje wat u zegt, maar ook weer niet helemaal. Het is wel zo dat er steeds formeel doeleinden honden ingezet kunnen worden.
1: Ja.
2: Dus dat zie je wel terug, dat klopt.
0: En wordt er dan ook nog een bepaald ras gebruikt om deze mensen te helpen?
2: Nou, in ons geval, wij gebruiken veel Labradors en Golden Retrievers en mixen daarvan. En ook wel met poedels gemixt. Labradors en Golden Retrievers zijn honden die graag voor de mens en samen met de mens iets doen. Die hebben echt, die vinden het gewoon leuk om voor een baasje, zeg maar, dingen te doen.
1: Mm-hmm.
2: En bijvoorbeeld poedels en doedels, dat zijn dan de kruisingen, die verharen niet. En die zijn bijvoorbeeld weer beter voor mensen die allergie hebben. Ah. Ook beter om mee te nemen naar de ziekenhuis en dergelijke.
1: Ja.
2: Zo zijn er allerlei kruisingen. Maar dat zijn de rassen waar wij met name mee werken.
1: Hey, en ik ben wel benieuwd, hè. Als er nou iemand is en die hoort dit en die denkt... ja, weet je, ik heb iemand in mijn gezin... Die daar gewoon echt behoefte aan heeft. Hoe kan diegene zo'n aanvraag doen? En kom je zomaar er doorheen? Of moet je echt wel aan een bepaalde kwalificatie voldoen? Of hoe werkt dat?
2: Zeker. Nou ja, in het eerste geval ga je gewoon naar onze website. Hè, mocht je je bij ons willen aanmelden. En daar kun je informatie bekijken. En dan kun je een aanvraagtraject starten.
1: Mm-hmm.
2: Het is echter zo dat wij als hulp Nederland gaan bekijken, kan een

0: hulphond voldoende toevoegen
1: ja.
0: aan jouw leven, zeg maar. Als wij zeggen van, hé, dat voegt te weinig toe, je kunt beter een huishond nemen, ik noem maar wat, mm-hmm. hè, dan ga je dat traject niet in. Als wij die positieve indicatie afgeven, dan kun je dus in het geval van fysieke beperking naar de zorgverzekeraar, dan moet je daar wel groen licht krijgen.
1: Ja.
0: Voor alle anderen, bijvoorbeeld epilepsie, is het bijvoorbeeld dat je een bepaalde frequentie van epileptische aanvallen moet hebben, anders kan de hond daar dat niet leren.
1: Ja.
0: Hè, dan vergeet hij weer hoe dat eruit ziet, bij wijze van spreken. Dus dan, als iemand dus, ja, klinkt gek, epilepsie heeft, maar niet vaak genoeg een aanval heeft, dan is dat dus ook heel lastig.
1: Ja.
0: En dus er wordt naar gekeken, kan de hond voldoende waarde toevoegen? En dan komt er in ieder geval groen licht vanuit ons. En dan gaan we kijken, oké, hoe verder?
1: Ja. Goh, interessant, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ik zou zo nog een uur verder kunnen praten. Maar die tijd
2: absoluut,
1: hebben we
2: absoluut.
1: Ja, die tijd hebben we
2: nee,
1: niet.
2: Helaas niet.
1: Maar we vinden het wel heel erg leuk om op de hoogte te worden gehouden van jullie activiteiten allemaal. Mm-hmm.
0: Dat kan zeker. Dan je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief via de website.
1: Mm-hmm.
0: Dan wordt je sowieso op de hoogte gehouden. En we staan altijd open voor om informatie te geven.
1: Nou, hartstikke
2: helemaal
1: leuk.
2: Goed. Top.
1: Heel veel succes met de voorbereidingen.
2: Ja, succes.
1: Nog eventjes in het kort. Zondag 4 oktober. Kom gezellig met je hond. Van 12
0: uur
1: tot 4 uur. En je kan je tickets bestellen bij www.hulphond.nl.
2: Yes.
0: Ja, of www.thebigwalk.nl.
1: Oh, daar
2: kan
1: ook
2: het
1: nog.
2: Ook.
1: Kijk.
2: Daar kan het ook nog, ja.
1: We gaan het in ieder geval delen op onze Facebookpagina. Heel erg bedankt voor alle informatie en een ontzettend goed weekend.
2: Ja.
0: En jullie
2: goed
0: hartelijk
2: weekend.
0: Bedankt.
2: Bedankt, mevrouw de Duk. Fijne dag nog.
0: Dag.

0: miles away.
1: Ja, ja, interessant, hè?
2: Dat kun je wel
1: we
2: zeggen.
1: Zijn nog eventjes aan het napraten. Over.
2: Even aan het napraten. Jij bent een mooie Facebook-post aan het maken.
1: Ja.
2: Van het gesprek wat we net hebben gehad.
1: Ja, super.
2: Ja, dat is, het was zeer interessant. Kan ik niet anders zeggen.
1: Ja.
2: En dat er gewoon zo'n mooi evenement dan is, hè, op Dierendag.
1: Nou, zeker
2: Want
1: weten.
2: Volgende week is natuurlijk Dierendag. En dan gaan alle honden natuurlijk weer verblijd worden met een heerlijk leuk cadeautje.
1: Ja.
2: Maar dit kun je natuurlijk ook gaan doen. Met je
1: die
2: hond.
1: Kan je dan daar kopen, hè, op dat hondenfestival.
2: Ja.
1: Dat is wel leuk, inderdaad.
2: En het is een prachtig recreatiegebied.
1: Ja, ja dus, vind ik ook. En dan, ik denk dat dan ook een beetje het seizoen wordt geopend dat je dan ook weer met je hond mag wandelen daar op Busselo. Want dat mag natuurlijk
2: dat zou
1: niet het hele
2: niet
1: jaar
2: verbazen,
1: door.
2: Maar,
1: ja, ja, dus dat is ook wel leuk.
2: Ja.
1: Zeg, heb jij nog leuke plannen dit weekend, Jeroen?
2: Leuke plannen?

0: Plannen, leuke plannen. Ik ben... Dat is wel geweest al, maar ik vind het toch wel een beetje weekend, vrijdag. Ik ben gisteren met iemand naar de HEMA geweest. En vooral lekker naar de McDonald's geweest.
1: Oh,
0: heerlijk,
1: kijk.
0: Heerlijk gegeten.
1: Kijk,
0: en
1: ja.
0: Alles. En vanavond ga ik lekker met vrienden naar de kroeg toe.
1: Kijk, dat is ook wel wat leuk.
0: Maar dat is eigenlijk wat ik heel vaak doe.
1: Dus dan ga je naar social. De ethisch? Café
0: nee,
1: La Mama?
0: Gewoon lekker in Loenen. Gewoon, Maar jij gaat er wel naartoe naar de ethisch. Ik hoor het al. Jij verheugt je er al. Luisteraars, ze zit helemaal zo met haar handjes. Daar gaat ze vanavond naartoe, hoor, voor de feestje.
1: Ja, joh,
0: 52, maar ze gaat nog steeds los in de heupjes.
1: Been warmen ze aan en gaan. Maar goed, dat is dit weekend. Wij moeten afsluiten.
0: Ja, afsluiten, helaas.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren, mensen.
1: Jij bedankt je, Jeroen, voor je aanwezigheid.
0: Jij ook bedankt, Marcia.
1: Olaf.
0: Voor de heerlijke taart.
1: Ja.
0: Olaf,
1: bedankt,
0: ook weer bedankt.
1: Mensen, goed weekend. Geniet van het weer. En tot de volgende
0: keer. Zeker doen. Tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

Hallo lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Apeldoorn Sport. We zijn vandaag bij één wedstrijd aanwezig, de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen VVOG. Daarvoor is Jan ten Hove bij ons aanwezig. Daar gaan we zo meteen naartoe. Door een technisch foutje kregen we hem niet beschikbaar. Maar nu wel, we gaan eerst luisteren naar Pink, naar What About Us.

0: De Backstreet Boys gaan aan de kant, want we hebben hem te bakken. Jan ten Hove zit bij CSV Apeldoorn. En daar is al gescoord. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, goedemiddag. 6 minuten 29 hebben we gescoord op het staan. En er staat inderdaad al 1 tegen 0. Het was een vrije trap voor CSV Apeldoorn, rand van de 16 meter. Van Gele kon de aanlopen, kreeg de bal. En toen was de keeper helemaal kansloos. En zo staan we hier, na een minuut of 6 spelen, 1 tegen 0.

0: Marco Borsato en dromen zijn bedrog. Ja, we gaan snel door naar CSV, naar Sportpark Orderbos. Daar speelt CSV Apeldoorn tegen VVOG. Jan.
1: Hey, hallo.
2: Ja, dat is een leuk wedstrijd. Een bal aanval van CSV Apeldoorn dat niks oplevert. Ja, ik kon nog goedemiddag zeggen, maar dat was al helemaal niet nodig, want toen werd er al gescoord van Orderbos, de thuishaven van CSV Apeldoorn. Vanmiddag dus de wedstrijd 2 in de eerste klasse F van het district West 1. Apeldoorn ontvangt vanmiddag het Harderwijkse VVOG. En deze naam, de letters die staan eigenlijk voor voetbalvereniging Ontgenoegen. Is opgericht in mei 2027. Dat betekent dat ze 1927. Betekent dat ze dus volgend jaar 100 jaar bestaan. Het heette aanvankelijk VOG, maar omdat er al een vereniging was met VOG, werd op last van de KVB een extra V toegevoegd voor voetbal. En die goede stand van zaken nu in de eerste klasse F. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd. CSV Apeldoorn uit bij promovendus Woudenberg. Het werd 0-3. Doelpunten van Jorik Meijer en twee keer Laurens van der Enk. VVOG won thuis van BFC uit Bussum met 2-0. Doelpunten van Maurits de Ruiter. En uit de vrije trap maakte Justin van Gelder de 2-0. En daarmee staan de ploegen CSP en VVOG respectievelijk 1 en 2 in West 1. De ploegen kennen elkaar eigenlijk ook al veel langer. Vanaf 2011 hebben ze 10 keer tegen elkaar gespeeld. Waarbij de Harderwijkers aan de positieve kant van de score stonden. VVOG won 5 keer, verloor 2 keer en speelde 3 keer gelijk. Maar vorig seizoen sloeg de balans in voordeel om naar CSV Apeldoorn. In november won CSV in Harderwijk met 1-3. En 18 april van dit jaar, maar de vorige competitie dus, werd het 2-0 voor de Orderbos gewonnen. Wat het vanmiddag gaat worden, laten we meenemen. Maar in de tweede minuut mocht ik al aangeven dat Marcus van Helen met een ferme kopstoot de keeper van VVOG, en dat is Farah Didari, kansloos liet. En zo was het 1-0. En bovendien heeft VVOG ook al een peer moeten laten, omdat Elis Moldoer met de nummer 15 geblesseerd raakte, waarschijnlijk in de lies. En hij is vervangen door Giammaro Pocorni. En ook van CSV Apeldoorn zijn er een aantal spelers niet bij. De aanvoerder Jorik Meijer, die was deze week ziek en staat dus niet in de basis, zit op de bank. Verder is Gentian Genk afwezig. En verder is ook Didier Martel afwezig. En dat betekent dus ook een flinke aandrading. Voorlopig hier gespeeld. 13 minuten, 40 seconden. Stand 1-0.
3: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman. We gaan terug naar Jan ten Hoven bij de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen VVOG. Jan.
1: Aanval op de rechterkant van het veld. De Donald zit het bal bezit. Ligt er van de enkel. En hem terugleggen. Doet dat niet. Neemt de meter op jou. Goed gespeeld hoor. Dat kan niet bij. Nee. Net te laat is de man onder nummer 20. En er is Sam Langendonk. Die kan er net niet bij. De rechtervleugel verdedigen. Zodat die bal over de achterlijn gaat. En de keeper van VVOG, Faris Didari, een doelklap mag gaan nemen. Dat doen we samen met zijn verdediger Ben Kluiver. En aan de andere kant staat Ben Swap. Die dus nu lange bal naar voren opgevangen. Ja, goed gespeeld. Middenveld. Nog een keer weer de paas. Helemaal aan de linkerkant. En dan moet Maurice de Ruiter achteraan. De man die dus vorige keer scoren. Nu wordt hij dus daar dwars gezeten door de verdediging van CSV Apeldoorn. Goed opgevangen, aangespeeld weer. Weer naar de link. Naar de rechterkant. Wordt weer opgepikt. Jadier. En dan wordt hij heel snel en hard teruggespeeld in de verdediging van CVOG. Weer opgemaakt. Kenny Thijs. Die wordt onderuit gelopen. Scheidsrechter laat het gaan. Scheidsrechter Mary. En nu bal aan linkerkant. Nummer 27. Dat is Ferry van Looy. Ferry van Looy aan de rechterkant. Wordt nog een keer gespeeld. Wordt opgevangen weer. Over de zijlijn in voor VVO. Op de helft van CSV Apeldoorn. Gaan we even kijken of dat gevaarlijk gaat worden. En dat gaat de nummer, de invaller, Giamoro Pokorny, die dus ingevallen is voor Eris Meldoer, mag dus de ingooibal gaan nemen. Gaat kijken, dus ze weet op de helft van Apeldoorn. Gaat hij zijn linkerkant gooien, dat is een spits. Naar nummer 13 is dat. En die kan niet, nee, kan niet bij. Nee, ja, kan toch, kan de bal voorzetten, dat is gevaarlijk. Wordt verkopt ook en ik zei, hey, oh ja, ja, zo! Het gaat maar net over het doel van de keeper Budel, moet ik zeggen, die daar helemaal niet bij komt. De bal kwam terug. En toen was het de man onder de...

Rodetti en Rodetti eruit in ieder geval met zijn linkervoet proberen in het doel te deponeren. Maar gelukkig voor CFL gaat die bal over het doel van keeper Alicio Budel. Gespeeld hier 19 minuten en 50 seconden. Stand nog steeds 1-0 in een gelijkgaande wedstrijd.

0: Kick was dat en het giet zoals het giet. Gaan we snel maar weer door naar CSV, naar Jan ten Hove.
1: Ja, het is hier ook giet zoals het giet. Want in de 20e minuut, dus net een half minuut geleden, kreeg PVO toch een aardige mogelijkheid. Moet ik dan zeggen, kans was het niet, maar de mogelijkheid wel. Want toen was het de spits, de link met zijn linkerpootje. Maar Zwart, die de bal zo van de rand van de 16 meter op het doel van keeper Alicio Bidel kon schieten. En ja, voor hetzelfde geld, als de bal een beetje naar links gaat, dan heeft Bidel daar de grootste moeite mee. Nu komt hij midden in het doel en kreeg hij de bal recht op zich af. Dus hij kon rustig in zijn armen pakken. Nu ingebouw voor dezelfde Maas Zwart. Die gaat hem voor naar Kenny Thijssen. Die pakt hem daar op aan de rechterkant van het veld. En tussen 2-3 man in, pakt hem ja, over de zijlijn. Ingebouw voor, ja, voor 2-4-6. Ja, nog een keer mee. Daar is het de man Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter weer terug naar de invaller. Jawor op Pokorny. Die legt hem weer terug naar Pokorny. Nog een keer weer terug. Nu naar Christian van Huissen, de aanvoerder van de Harderwijkers. En dan moet die bal een keer voorkomen. Dan nog eens een keer weer terug naar die aanvoerder toe. En dan gaan ze de rechterkant op zoeken, denk ik. Ja, dat gaan ze inderdaad doen. Helemaal onrecht staat het redelijk vrij. Met name is dat Freddy van Looy. Die hem dan naar voren expedieert. Wordt opgevangen door de verdediging. Maar er wordt een overtreding bij gemaakt. Met name is dat, moet ik even heel goed kijken, is dat Lia Sadiri dat gaat doen. En nu is het een vrije trap voor VVOG. Een meter of 15 buiten de 16 meter lijn. Mag PVOG dat gaan doen. Als ik het goed zie, is dat Justin van Gelder die zich daarmee gaat belasten. Aan de rechterkant van de veldscherpte, de Meiling, heeft de bal nu vrij. Moet zelfs nog even naar de rand van de 16 meter om te kijken wat er zich binnen de 16 meter af gaat spelen. Het heeft nu het zijn dat die bal genomen kan worden. Komt die bal. Wordt hoog ingespeeld, ver in.

0: Het spel gaat veel te ver en kan rustig opgevangen worden door de verdediging van CSV Apeldoorn. En gaat over de achterlijn. En dan is er weer een doeltrap voor de keeper Alicio Vidal. En zo golft het spel een beetje op en neer. Je kunt niet zeggen dat een van beide ploegen de overhand heeft. En CSV Apeldoorn is dan wel heel blij, denk ik, dat in die tweede minuut Marco van Gelen zijn hoofd onder een prachtige voorzet zette. Een vrije trap die hij dus in de kruising joeg. En zo staat er dus hier nu, na 25 minuten spelen, nog steeds dezelfde stand op het scorebord, 1-0.
1: 1-0, ja. En natuurlijk, dat was ik vergeten te zeggen, maar dat hoorde ik er natuurlijk wel bij te zeggen. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar andere wedstrijden op andere velden, maar dan alleen de standen. We hebben daar nog geen verslaggevers voor vandaag. Waar we wel tijd voor hebben is Venus van Shocking Blue.

0: gaan Shocking Blue aan de kant zetten, want er is ontwikkeling bij CSV, bij Jan.
1: Ja, die ontwikkeling is niet zo goed, want die is niet zo goed voor de mensen van VVOG. Want er werd aan de overkant van het veld, net voor de dugout, een geweldige overtreding gemaakt op Justin van Gelder. En iedereen van VVOG vloog naar de zijlijn om de dader, en ik weet niet wie dat precies was, dat kan ik van niets kan zien, maar de scheidsrechter wel, heeft ook al een kaart getrokken. En hij staat nu nog een keer te discussiëren. Dat was een forse overtreding, gaat nog eens een keer weer terug. Ik denk, het zou maar zo rood kunnen zijn hoor. En gaat nu naar zijn assistent toe aan de rechterkant van het veld, gaat even informeren wat er aan de hand was, en gaat kijken of hij een juiste beslissing kan gaan nemen. Hij discussieert nog eens een keer weer bij de aanvoerders erbij, maar Laurens van Enk staat daar ook bij. En de man die dus daar onderuit geschoffeld is, nummer 7, Justin van Gelder, die man die ligt daar gewoon nog op de grond, is nu weer wat opgelapt. En dan gaan we kijken wat de scheidsrechter de mijling gaat doen. Hij pakt zijn kaart, dan hebben ze gelukt, hebben we een gele kaart. En voor hetzelfde geld krijgt hij rood, maar hij krijgt nu een gele kaart. En daar mag Sergio heel blij mee zijn dat hij dus niet de rode kaart voor getoverd kreeg. En dan geeft hij nog eens een keer een kaart, denk ik, aan een van de mensen. Ja. En dat is aan een van de 26, dat is Freddy van Looy, die zich kennelijk ook onheus gedragen heeft ten opzichte van de spelers. Het was een geweldige crew van spelers die elkaar gewoon in de haren vloog. Krijgt er de beiding, stond erbij en keek ernaar en geeft nu dus 2 gele kaarten. En ook aan de rechterkant. Maar voorlopig is PVOG weer compleet op zijn tweede man die uitgevallen is, Eldis Moldoer. En zo blijft het hier gewoon 11 tegen 11. Na 28 minuten spelen en de stand van 1 tegen 0. En de gemoederen zijn nu wat bedaard. Kunnen we wat drinken en kunnen we de wedstrijd weer vervolgen. Voorlopig 28 minuten, 1 tegen 0.

0: Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, we gaan maar snel door. Waar het net niet lente was, was op het veld bij CSV. VVOG op de teentjes getrapt. We gaan maar snel weer door naar Jan ten Hoven.
1: Ja, 32 minuten gespeeld. En inderdaad een minuut of drie, denk ik wel, op onthoud gehad. Doordat de scheidsrechter de Meiring zocht zich met zijn, een van zijn assistenten. En dat moet dan de heer De Leef zijn geweest. Overlegde wat te doen. En ik vreesde al dat hij daar een rode kaart zou trekken. Oh, prachtige pas. Ja, aanval van Geef. Ja, loopt lang. Oh, die is veel te ver. Kan hem terug. Oh, wat een dot van de kant. Van dat proces weer aanvallen. Het is Nouri Gouri die gewoon door de verdediging schraalt. De bal voor de huisveld, maar dan ietsje te ver. Zodat de keeper van Ferhat Bidari op tijd eruit kan komen. En de bal dus hem naar de zijkant kan expediëren. En dus die mogelijkheid voor. Dit is een dot van de kant die gewoon afgemaakt wordt. Het balletje langs de keeper spelen. De langs lopen en het lege doel deponeren. Simpel kan het niet. Alleen, ja, de heer dacht daar echt anders over. En zo ging die mogelijkheid verloren. Links is al de aanval weer. Vin Tuiven van GVOG. Aan de rechterkant. De man die straks redelijk is geraakt, Wissen van Gelder, staat weer gewoon in het veld. Doet weer gewoon mee. Scheidsrechter heeft inderdaad alleen maar een gele kaart gegeven. Aan een van de avondorens, omdat je op die positie dat was. En ook aan Ram Hakvoort van VVOG. Omdat hij zich al te nadrukkelijk, Freddy van Looy was dat, al te nadrukkelijk met geel geen bemoeien. Nu balbezit voor VVOG weer. Ze zetten toch wel door. Die bal kan gehaald worden. Die kan niet gehaald worden. Gaat over de achterlijn. En mag CSV Apeldoorn weer een doelschop nemen. Via Alessio Budel. Die dat gaat doen met zijn beide vleugelverdedigers. En daar staat Kenny Thijssen tussenin. Dus Kenny met onder nummer 88. Die man heeft volgens mij al in heel Gelderland overal gespeeld. Nu geeft de scheidsrechter melding aan dat er nog 8 seconden zijn. Met zijn hand. En dan wordt die bal inderdaad heel snel genomen. Anders krijg je maar zo, als hij te lang duurt. Een hoekschop is het dan. Maar dat gaat goed voor CSV Apeldoorn. Door de bal over de zijlijn. Kan opgepakt worden. Gaat niet over de zijlijn. Kan opgepakt worden voor VVOG. Rechterkant van het veld. Ze gaan nu toch wat meer druk zetten op die verdediging van CSV Apeldoorn. En iedere keer staan er wat mensen vrij. Zoals nu ook weer. Is dat Vin Kluiven die de bal zet. Zet hem helemaal voor naar de rechterkant. Daar kan hij zwart bij. Kopt hoog. Maar ja, dat is natuurlijk Jesse Perdon die daar ook hoog staat. Die ook hoog is en groot is. En die kan die bal gewoon wegkoppen. En gaat hij over de zijlijn. Mag ingegooid worden. Een meter of 5-6 van de hoekvlag af. Op de helft voor VVOG. Moet de bal even opgehaald worden. Ja, komt hij aan. En dan gaan we daar even kijken of die ver gegooid wordt.

0: denk het wel. Omdat de man met de bal in de handen heel ver achteruit of tegen de bordingen staat. En nu heel ver ingooit. Inderdaad, binnen de 5 meter wordt doorgekopt. Aangevakt door Thijssen. Wordt breed gelegd. Een hensbal, zegt scheidsrechter Meiling, voor de, een van de VVOG'ers. En het harde werken. En zo is het een vrije trap voor CSV Apeldoorn. Op het scorebord. 35 minuten en 4 seconden. En nog steeds weer voordelige stand voor CSV Apeldoorn. 1-0.
1: 1-0. Dan zijn de eerste ruststanden al binnen. Dat zijn van de wedstrijden waar ongeveer de rust nu een beetje aan afloop is. Of misschien is de tweede helft al wel begonnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de wedstrijd Columbia, die speelt uit tegen Advendo 57. Staat daar 3-0 voor Advendo Columbia. Dus aan de bak, als dat nog te redden valt. VV Stroes speelt speelt thuis tegen WKA Alexandria. En daar staat het 3-3. Daar is het dus wel heel spannend en doelpuntrijk. Gaan wij door naar muziek. Naar Frank Boeijengroep. En het nummer Linda.

0: Frank Boeijengroep en Linda. Gaan wij snel door naar de ongeveer de laatste paar minuten van de eerste helft van de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen VVOG. CSV Apeldoorn op een voorsprong. Jan.
1: 40 minuten, klopt precies. Staat op het scorebord 1 tegen 0 nog steeds. Maar ik moet zeggen dat VVOG toch van langzamerhand wat begint te drukken op die verdediging van CSV Apeldoorn. Want ja, de spelopvatting van VVOG is een uitstekende hoor. Ze spelen met 3 man achterin, 4 man op het middenveld en 3 voorin. En met name daar de lange, de aanvoerder Christian Huis erbij. En met name de lange Maurice de Ruiter, die daar regelmatig in balbezit komt en dan probeert weg te leggen. En dan probeert hij iedere keer nu nog weer balbezit. Dan gaat hij zelf schieten, maar die bal komt zo'n beetje op balkonzijde terecht. En gaat dus helemaal achter zijn over de doellijn bij CSV Apeldoorn. Het is die Maurice de Ruiter die daar hoog opspringt, redelijk veel kopballen heeft. Maar dan komt hij zijn maatje tegen van CSV Apeldoorn, Jesse Perdon, die even lang is en even hoog springt. Dus dat zijn aardige duels. Maar zo langzamerhand over de grond is VVOG toch een beetje aan een druk opzetten voor CSV Apeldoorn. Maar dat geeft de Apeldoorn natuurlijk de mogelijkheid om via de counter dat te gaan doen. Nu ook weer, maar dat wordt goed terugverdedigd van VVOG. Rustig naar de keeper Farid Didari. En dan kan hij hem eruit spelen naar Finn Kluivert. Finn Kluivert die gaat hem spelen naar Giamoro Pocordi. Die krijgt Kluivert hem weer terug. Op de helft van VVOG nog steeds. Weer rustig opbouwend. De mensen uit Harderwijk, namelijk Christian Huizen, de aanvoerder. Die kan hem niet goed kwijt. Dan komt hij helemaal terug bij keeper Farid Didari. Wordt weer opgepakt. Opnieuw door Finn Kluivert. Kluivert aan de linkerkant van de veld. Speelt naar Sluiteraars. Geeft hem naar de linker. Staat helemaal vrij. Daar is Giamoro Pocordi kan doorlopen. Wordt opgevangen aan de zijkant. Door kan de bal niet voorkrijgen. Wordt heel goed opgevangen door Sam Langerong. Die via zijn voet de bal over de zijlijn gaat. Het is geen, ja, het is toch een hoekschop. Gaat over de achterlijn. En het is een hoekschop voor VVOG. En daar moeten dus de mensen achter, met name Perdon, opletten dat Mats de Ruiter daar niet bij kan komen. Daar wordt die bal, komt hij. Wordt heel ver, komt hij er. Wordt weggekomen, wordt uitverdedigd door zijn aanval. Teruggehouden. Weer naar de rechterkant. Weer VVOG in aanval. Balbezit. Gaat de bal, nee, die gaat niet goed. Die wordt opgevangen door de verdediging van CSV Apeldoorn. Nu weer opgevangen door de mensen hier van VVOG. Met nummer 26, Freddy van Loon. Na de rechterkant van het veld. Dus dan kijkt hem terug. Kan nu helemaal naar links spelen. Staat helemaal vrij aan de linkerkant van Corny. Maar die krijgt de bal niet. Die gaat nu naar zijn aanvoerder. En dat is Christian van Huizen. Van Huizen weer naar de rechterkant. En naar Massingen. Die gaat een 1-2 man voorbij. Kan nog door op. Schot! Doelpunt! Ja! Daar heb je het al. Dat is inderdaad Massingen die de bal op de rechtervoet in de rechterhoek beneden zit. En dan gaat die bal er zomaar in. En staat het na 42 minuten. En ik waarschuw er al voor. Dan staat het hier gelijk 1 tegen 1.

0: Lionel Richie, All Night Long. We gaan door naar eigenlijk denk de laatste minuutjes / secondes van de eerste helft van CSV Apeldoorn tegen VVOG. Jan.
1: Blessuretijd. Inmiddels al 2 minuten. Maar CSV Apeldoorn moet alle zijden bijzetten. Want zo. Die gaat net voor het doel langs. Want het was net het was in de 43e minuut dat met een prima aanval Mats Zwart in balbezit kwam. Een van de spitsen van de VVOG, die keeper Alicio Budel helemaal kansloos liet in de rechter brede hoek, deponeerde hij die bal.
2: Oké, okay, halverwege, 1-1.
1: En nog 2 minuten later was het opnieuw dezelfde Mats Zwart, die een prima uitgespeelde aanval van VVOG dacht af te ronden. Maar zijn bal ging net naast het doel van Alicio Budel en daar had Sint-Avond gewoon alle geluk van de wereld. Als je de zaak bekijkt, dan kun je zeggen in de tweede minuut was het Marcus van Geden die dus de 1-0 aantekende. Via een vrije schop kreeg hij de bal op zijn hoofd. En was de keeper van VVOG, Farid Didari, helemaal kansloos. 1-0. En langzaam maar zeker gaande in de eerste helft nam VVOG het initiatief gewoon over van CSVA Apeldoorn. En het leidde in de, en er was prima opbouwd, moet ik zeggen. Van achteruit iedere keer de vrije man zoeken op het middenveld. En dan een steekpaas voorin. Maar met name dat Christian Huissen daar een voorbeeld van is. De aanvoerder die iedere keer Marsland en Maurice de Ruiter probeert te vinden. Om dan op doel te kunnen komen. En dat moet ik zeggen, ze hebben de aan in de 43 minuten maakt dus heel terecht de 1-1. En dan kun je zeggen dat CSV Apeldoorn alle zeilen moet bijzetten om de punten hier vanmiddag in het Oosterbos te houden. Ik heb daar een beetje een zware hoofd in. Tenzij de wedstrijd dan gaat kantelen in de tweede helft. Maar nu in de rust tussen CSV Apeldoorn, VVOG, terechte stand 1-1.
0: 1-1 en in de tweede helft is Jan er uiteraard bij voor ons om daar de tweede helft verslag van te geven. Gaan wij wel, ik zeggen, even de tussenstanden doorhebben. Maar die heb ik nu niet bij me. Dan ga ik dit nummer even opzoeken. En daarna begint de wedstrijd van Jan om 4 uur. Dus na het nieuws van 4 uur.

Ongeveer zijn we er weer bij. Gaan we nu nog even luisteren naar een lekker Duits nummertje. Geniet ervan en zometeen hoort u van mij dus de tussenstanden voor de wedstrijden die ook om 3 uur zijn begonnen. We hebben nu Skandal in Spebziek. Geniet ervan.

Ja, heb ik de ruststanden van de wedstrijden die om 3 uur zijn begonnen of iets later. Zijn het niet de ruststanden meer, Bram, maar dan zijn het de tussenstanden. Ja, tussenstanden, dus kunnen we het wel noemen. Hebben we Robuur et Velocitas. Die is dus nog bezig. Die begon om 3:15. Daar moeten ze dus nog een kleine 5 minuutjes voetballen voor de rust. Daar staat het 1-1. Nou, dan hebben we Groen-Wit tegen SV De Paasberg. Daar staat het 2-0. AGOVV tegen FC Jeugd 1-1. Dan hebben we SKV Prins Bernhard 2-1. En Apeldoornse Boys tegen de Veluwse Boys. Battle of the Boys. Daar staat het 1-0. En natuurlijk CSV tegen VVOG. U hoorde het net van Jan ten Over. Daar staat het altijd nog 1-1. Gaan wij door naar het nieuws van 2 uur. Ja, of 2 uur was ik te zeggen. 4 uur natuurlijk. En dan gaan we eruit met dit. Met Robbie Williams en Angels.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

Hallo lieve luisteraars, welkom bij het tweede uur van Apeldoorn Sport. Dat allemaal in het teken staat voor de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen VVOG Harderwijk. Die wedstrijd is nog momenteel in de rust, omdat met extra tijd hebben ze wat langer doorgespeeld. Nou, hebben ze ook natuurlijk al recht op dat kwartiertje en dat duurt iets langer dan 4 uur. Dan betekent dat wij dan nog even kunnen luisteren naar een liedje. En ik kreeg dit voor een tip van een klasgenoot van mij. Simply Red and Stars. Ja, ik was dat nummer alweer helemaal vergeten. Maar hij kwam weer in mijn hoofd. Dus ik draai hem hier op RTV Apeldoorn. Simply Red and Stars.

ook al een rode kaart gegeven. Getrokken voor de man onder nummer 8, de middenvelder, Jeremy Eilander. Die is dus uit de ploeg gehaald. Dat betekent gewoon, ja, het moest er dus af, dat Apeldoorn voetbal met 10 tegen 11 uit de VVOG. Inmiddels heeft ook trainer Jan Kromkamp ingegrepen in de ploeg. Hij heeft daar Maurits Marcus van Geijden uitgehaald. En daarvoor is de ploeg gekomen Jorik Meijer. De man die deze week ziek is geweest, maar kennelijk voldoende fit is om de tweede helft mee te kunnen spelen. We gaan dat voor u blijven volgen. VVOG is gewoon gelijk gebleven. Nu aan de rechterkant van het veld. Dan weer bij. Nou, ja, dat was niet achter. Het is goed de Justin van Velden. En mag zien. En dat is geblesseerd, hè? Moet ik even kijken. De keeper van van VVOG ligt daar op de grond. Vanuit Didari. De scheidsrechter Meijer geeft de gelegenheid om hem te verzorgen. En ja, dat zou voor de VVOG natuurlijk een geweldige aderlating zijn. Daar waren ze in het begin ook al Edis Boldoer kwijtraakte en Giamaro Pogorni inkwam. Nu ligt Farad Didari, de keeper, op de grond, die maar één doelpunt moest incasseren. Net zoals ook dat Alessio Budel moest gaan doen. En zo hebben we hier gespeeld. 47 minuten. Het ligt even stil, omdat de verzorging is voor de Farad Didari. Maar voorlopig blijft de stand nog steeds. Hij is het 1 tegen 1 en 10 tegen 11.

0: The Sea. En iedereen is van de wereld. Ja, dan wil ik nog even wat vermelden voordat we naar Jan gaan. Robby Edvilosistas speelt tegen Markelo. Het staat daar 1-1. En dat was, denk je misschien van, nou, dat vertelde je voor de rust of voor het nieuws ook al. Ja, dat klopt, maar het is nu ook de ruststand. Nou, dan gaan wij nu door naar Jan, naar de wedstrijd CSV, waar het, als het goed is, ook nog steeds 1-1 staat.
1: Ja, dat klopt wel. 51 minuten, maar wat jij zegt, klopt niet. Want Robert speelt niet tegen Markelo, dat was vorige week, waar we ook verslag van deden. Toen werd het 3-1 voor Markelo op aan de Ankelaarseweg. Robert speelt vanmiddag uit bij Helios Deventer. En als daar de stand 1-0 is, dan staat Helios Deventer voor. Dus Helios Deventer speelt tegen Robert Verlossetjas. En vorige week was het al Robert Verlossetjas Markelo, de tweede wedstrijd. Nu balbezit, ja, was gevaarlijk voor ze. En opgevangen worden. Nog een keer weer, was breed gelegd naar Van Eyck. Van Eyck nog een keer weer, maar dan kan keeper Farad Didari die bal rustig oppakken in zijn handen en kan hem weer uitspelen. Hij geeft aan dat, ga maar verder naar de voren, jongen, ik ga een lange bal geven en dat doet hij na zijn aanvoerder. Christian Hussen aan de linkerkant laat opzomen via Finn Kluiver. Finn Kluiver de bal rustig weggelopen, want de spelopvatting van VVOG is prima hoor. Ze dus, zoeken steeds een vrije man in het middenveld, spelen achter met drie. En vier in het middenveld hebben altijd één mannetje meer, los van het feit dat ze dus met z'n 11 tegen 10 CSW Apeldoorn spelen. En op zichzelf is dat al lastig genoeg. Maar dat is zeker tegen deze ploeg lastig genoeg. Nu balbezit voor VVOG. Weer. Aan de linkerkant. Maurice de Ruiter. Legt hem naar rechts. Zoekt rechts. Komt hij naar Justin van Gelder. Van Gelder zoekt zijn verdediger op. Gaat hij kijken. Gaat hij kijken. Gaat hij legt hem toch weer rustig terug. Kijk, balbezit is heilig op dit moment. Wordt hij ook weer goed gespeeld. Wordt opgevangen. Ja, dat wordt en goed verdedigd door de CSW Apeldoorn is het daar met Dorit Meijer die de bal rustig naar voren kan spelen, maar opgevangen weer. Heeft overtreding gemaakt door Nuring met man onder nummer 17, Norzik Gulli, die de overtreding maakt. Balbezit voor VVOG weer. Links, middenveld. Dan kijk je, gaat zo. Gaat zomaar 1-2 man, laat hem lopen. Kan tussendoor. Dieptepaas, steekpaas naar het midden. Gaat nog een keer weer naar links, dan de aanvoerder er weer bij. Maar Swets. Die gaat de bal aan de rechterkant van het veld. Wordt nog een keer weer teruggelegd. Ja, die spelopvatting is heel goed. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter naar Kenny Thijssen. Kenny Thijssen, die, ja, dat is een overtreding, maar ze laat het doorgaan. En wordt die bal nu voorgezet. Dat kan gekopt worden. Nee, wordt goed net op tijd voor Jesse Perron. Kan hem voordat de Ruiter gevaarlijk gaat worden, kan hij wegspelen. Nu de bal over de zijlijn. Wordt opgevangen. We hebben hier gespeeld. Immers 54 minuten. VVOG continu in de aanval en met een stand van 1-1.
0: 1-1, ja, dan wil ik inderdaad mijn foutje rechttrekken. Het staat op mijn papiertje, namelijk dat Robby tegen Helios speelt, of tegen Markelo speelt. Ze spelen uit tegen Helios Deventer. En daar is het nog rust. En daar staat het dus 1-1. Gaan wij door naar muziek, naar Status Quo en Whatever You Want.

0: Heerlijke muziek op deze zaterdagmiddag. We gaan snel door naar de wedstrijd CSV tegen VVOG. Nog steeds naar Jan ten Hoven.
1: Ja, weer een gevaarlijke aanval van VVOG. Wordt weggekopt in de verdediging. Inmiddels weer treurnis in de ploeg van CSA verloren. Want met een spierblessure, denk ik, moet de man onder nummer 9, Bruno van der Dungen, het veld verlaten. Hij is vervangen door aan de rechtervleugelverdediger door Kain Agun. Die nu dan mag proberen om die zaak vast te houden. Balbezit voor VVOG. Het speelt zich hoofdzakelijk af op de helft van CSA verloren. Ver weg van de balkonsite spelen ze dan rustig door het schikken. Ze proberen iedere keer de juiste man te vinden. Nu ook weer rechts is goed. Wordt opgevangen en dan kan de keeper hem rustig pakken. Maar het was straks in de, moet ik even kijken, ik meen dat het de 54e minuut was, dat Justin van Gelder aan de rechterkant de bal van Rover kon krijgen. Hij trok de bal keurig voor, over de keeper heen. En toen was het wel goed dat Interpardon daar stond om de bal tijdig weg te koppen. Anders was de kopbal van Maurice eruit en heel gevaarlijk geworden. Daarna dus die blessurebehandeling van Bruno van der Dungen. Hij vervangen door Kaan en Gun aan ingooi voor CSA door aan deze kant van het veld, zeg ik dan maar even, gemaakt halen. Door de invaller Kaan en Gun. Die gooit naar voren toe, wordt opgevangen door de mensen van VVOG. Ik heb alle ruimte, zoeken we steeds de vrije man. Iedere keer melden ze zich op, hoor. Ze melden zich iedere keer als ze vrij staan dat ze dus die bal dan zouden willen hebben. En nu ook weer. De bal wordt rustig teruggelegd. Alle tijd drie man achterin, vier man op het middenveld. Ja, dat kan natuurlijk ook maar twee spitsen zijn van CSVA verloren. En dan wordt de bal helemaal teruggelegd naar hun keeper. En Dari, en die kan hem rustig uitspelen. Wordt weer opgevangen. Weer VVOG in balbezit. Het balbezit is hoofdzakelijk voor VVOG. En het spel speelt zich hoofdzakelijk af op de helft van CSV Apeldoorn. En ja, de heren uit Apeldoorn mogen blij zijn als straks die 1-1 nog op het scorebord blijft staan. Want ik vrees met grote vrezen dat daar toch nog wel veranderingen gaan komen. Nu ook weer balbezit. Weer opnieuw voor VVOG. Rustig oppakken. Twee, drie man overtreding. Voordeel voor CSV Apeldoorn op het middenlijn. De bal mag niet stil, daar schijnt de mening. Opnieuw nemen, rand op de middenlijn. Is dat...

bal voor Apeldoorn. En daar is Pardon, was helemaal een linkje veel. Daar moet Roland van Enkelbeek komen. Die heeft die bal op. Maar naar zo over zijn voet lopen, over de zijlijn. Hoofdje gaat naar beneden. Het geloof is er niet meer. Het is 61 minuten op het scorebord. En nog steeds de stand van 1.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Gaan wij heel snel goen naar C. Apeldoorn, naar Jan ten Hove.
1: 64 minuten, 1 tegen 1. Nog steeds. Wonder boven wonder, moet ik eigenlijk zeggen. Want het was straks ook weer een vrije trap. En een hoekschop die voor VVOG, die werd in 2 genomen. Die kwam precies goed daarna op het hoofd van Christian Huizen, de aanvoerder. Maar zijn kopstoot ging niet goed geweest. En die ging over het doel van Alessio Budo. En zo ging die mogelijkheid voor VVOG verloren. Maar het is ja, van Apeldoorn eigenlijk meer tegengehouden dan dat ze zelf het spel bepalen. Ze zijn afhankelijk van wat VVOG doet. En die zoeken iedere keer een vrije man. Nu weer het balbezit voor Maurice de Ruijter. Legt hem gewoon rustig naar binnen, naar Huizen. Ten aanvoerder. Kan hem naar de linkerkant, naar Zwart. Naar de Ruijter. Ga weer naar de linkerkant. Pak hem erop en dan kan hij opgevangen worden. Kenny Thijssen. Zij legt hem weer terug naar Maurice de Ruijter. Maurice de Ruijter schot op afstand naast het doel van keeper Bidel. En zo gaan ook die kans weer verloren.

0: kan CFL er weer eventjes ademhalen om te kijken of ze onder die druk vandaan kunnen spelen. Ik heb daar mijn twijfels over. 65 minuten gespeeld op een scorebord en een stand van 1 tegen 1.
1: 1 tegen 1. We hebben in ieder geval al twee einduitslagen binnen van de wedstrijden die om 2:30 beginnen. Of 2:30 begonnen. Columbia die speelde uit. Dus het is Advendo 57 tegen Columbia. En daar is het 4-1 geworden. En Apeldoornse Boys speelde thuis tegen de Veluwse Boys. En daar is het 1-0 gebleven. Dus daar blijven de 3 punten in Apeldoorn. De wedstrijd die ook nog om 2:30 was begonnen was de wedstrijd VV Stroud tegen WKA Alexander. Die is nog bezig. Dus die einduitslag kan ieder moment binnenkomen. En zodra die binnen is, hoort u het natuurlijk van mij. Gaan wij naar het Nederlandse Earth and Fire van Weekend.

0: Weekend van Earth and Fire. Ik had u gezegd wanneer Alexandria klaar zou zijn met de wedstrijd tegen VV Stroe. Zou u dat horen? Nou, inmiddels is die wedstrijd afgelopen. VV Stroe tegen WKA Alexandria 6-3. Een pittige nederlaag dus. Gaan wij door naar CSV Apeldoorn. Kijk, CSV Apeldoorn, die nog altijd gelijk staan tegen VVOG.
1: Ja, en dan mogen we de assistent scheidsrechter aan dit kant van CSV Apeldoorn wel dankbaar voor zijn. Want het was een prachtige aanval. De door het hart van de verdediging van CSV Apeldoorn van de bal uiteindelijk bij Max Zwart. En die kon hem gewoon in het lege doel schieten. De keeper was helemaal kansloos, maar het was geluk van CSV Apeldoorn. Zag de assistent scheidsrechter zijn vlag omhoog. En vlag het gehoor buitenspel. En scheidsrechter Meiling nam dat passenjaar over. Dat is groot ongenoeg natuurlijk van heel VVOG. Ook van de supporters die hier bij mij in de buurt staan. En nu weer aanval aan de rechterkant van de dag. Zo, dat is ook een forse overtreding op Pink Zwart. Door de man die in Kaan Aygün, die in het veld is gekomen, krijgt daar een gele kaart voor. Aan de zijkant van de 16 meter in de 71ste minuut. Gaan we dat toch maar even meenemen, want dat zou zomaar weer heel gevaarlijk kunnen worden. Omdat CSV Apeldoorn heeft ook gewisseld. Ik heb niet zo gezien wie er uit is gegaan. Maar wel genoteerd wie er in de ploeg is gekomen. Samuel Wakana is in de ploeg gekomen. En Agun Bart al in. Jorik Meijer was er ook al in. En dan is Noah Lawson is erbij gekomen. De man die vorige keer Laurens van Engst in staat stelde om twee keer te scoren met 2-6. Nu een vrije trap voor de mensen uit HDW. En daar gaat zich Maurice de Ruiter mee belasten. Met zijn linkervoet. Wat gaat hij doen? Gaat hoog voorzetten. Wordt weggekopt door Perdon. En opgevangen weer opnieuw door dezelfde man. De Ruiter gaat nog een keer voorzetten. Komt de bal weer voor. Helemaal bij de tweede paal. Wordt door Perdon weggekopt. Wordt opgevangen. En nu aan de linkerkant van het veld. Thijssen zet hem voor. Dan kan hij nog een keer komen. Dan wordt hij weggekomen. NVD uit de Hensbal scheidsrechter. Dat is de post. En nu een balbezit voor CSV Apeldoorn. En gevaarlijk voor een uitval. Dan kan aan de linkerkant kan hij doorgespeeld worden. Er is geen buitenspel. Wordt opgevangen. En dan gaan we kijken wie dat allemaal zijn. Is het inderdaad Jorik Meijer die de bal doorgeeft. Dat de bal weer opgevangen. Nog een keer weer. En dan is hij rustig. Voor de mensen van VVOG, waardoor Samuel Wakana geen brokken kan maken in de verdediging van VVOG. Nu met balbezit voor de Harderwijk, aan de rechterkant van het veld. Met Smit, balbezit uit Thijssen, legt terug, zoals een aanvoerder toe. Wordt weggekomen, dat is dan maar niet goed. Wordt weer opgevangen, weer naar de rechterkant toe. En daar kan de aanvoerder niet bij en gaat de bal over de achterlijn door Perdon. Zwaar vermoeid. Gaat hij de bal glijdend over de achterlijn. En dan mag hij een hoekschop genomen gaan worden. Voor de mensen van VVOG. Ik denk dat Jan Flap nu ook in gaat schrijven. De trainer, coach van de VVOG. Dat hij gaat wisselen. Als ik het goed zie, dan zie ik nu Giammaro Pocorni naar de zijkant gaan. De man die dus erin kwam. Toen de andere speler, Edis Maldour, eruit ging. Geblesseerd. Nu komt er inderdaad een nieuwe speler in. Gaan we kijken wat het bijgevraagd is. En dan kunnen we u dat ook zo maar eens mededelen. Er staat nu al schuldig genomen door Swin. Wordt hoog ingespeeld, tweede paal weer. Keeper erbij, niet erbij. Wordt opgevangen en uitverdelen. En dan is het de man onder nummer 11 die in de groep is gekomen. Jaheim.
2: Dit gehoord bij CDRV in de groep gekomen nummer 11. Jaheim uit de loop naar de kant gehaald. Giammaro Pocorni.
1: Uit om in balbezit. Aan de linkerkant van het veld. Slecht een termijn helemaal verkeerd. Hij komt er gewoon bij Sam Keurzen terecht. Sam Keurzen kan hem naar voren expedieerd. Maar dat is weer de driemansverdediging van VVO. Die het rustig oppakt. En dan is de bal voor de keeper. Legt hem weer terug naar zijn aanvoerder toe. Kan hij naar de rechterkant gespeeld worden. Dat is goed. Ja. Bij Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter zoekt even balletje nog een keer weer naar de rechterkant toe. Dan wordt het echt op Bink Zwart weer naar de Ruiter toe. als kijken. Slechte dieptepaas van Kenny Thijssen. Naar de rechterkant. Justin van Gelder, rechtsvoor. Wordt de bal weer voorgezet. Keeper is daar niet bij. Kan die door de nieuwe invaller, dan wordt hij teruggelegd door de Delvaux-Hartvoort. En dan gaat hij over de zijlijn. Ingooibal voor VVOG. Aan de linkerkant van de invaller, Zaheem Udolo. Nee, die gaat dat niet doen. Dat gaat Christian Hussen, van Hussen zelf doen. De aanvoerder. Die gooit hem naar Udolo. Die kan opvallen. Die heeft hem nog eens een keer weer, wordt nog een keer weer voorgezet. Twee man staat daar. Thijssen staat ook bij. Wordt opgepakt dus al. Wordt weggezet. Het is roeien met de riemen die je hebt. Hard en hoog. En dan zorg maar dat die bal uit de verdediging komt. Maar voorlopig houden ze het nog even stand. 75 minuten. En nog steeds dezelfde stand. 1 tegen 1.

0: Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Goed, we gaan door naar CSV Apeldoorn. Die nog altijd tegen VVOG, nog altijd met 10 man op een gelijke hoogte staat. We gaan naar Jan toe. Jan.
1: 79 minuten. 1 tegen 1. Hoekschop voor VVOG, uiteraard. Wordt gekopt door Kenny Verdel. Zo, de keeper die moet 2 keer vatten. Alessio Verdel. Maar heeft hij dat toch uiteindelijk in zijn handen. En kan hij dus gooit hem uit naar de linkerkant toe. Daar kan Jorik Meijer. Nee, goed opgevangen. Ja, die bal bezit. Lawson. Lawson, nog een keer weer. Aan de rechterkant. Dat is goed gespeeld. Was heel naar links gespeeld. En daar kan iemand kan erbij. Kan hem voorzetten waarschijnlijk. Legt hem terug naar Agun. En dan gaat hij wel op de hielen van een van de verdedigers van VVOG. En dan gaat hij wel niet over de zijlijn. Opgepakt, ja, Apeldoorn heeft die bal nu gewoon. En nu wordt hij uitverdedigd door VVOG. Iets aangetikt. En dan opnieuw voor het CTA Apeldoorn. Naar de linkerkant. En dat is een slechte bal. Die kan rustig opgevangen worden door de verdediging. En dan speelt hij terug. En die vermoedt niet. De bal op. En de bal helemaal op de linkerkant. En dan moet dan de nieuwe, de invaller bij komen. En dan is het overtreding. En dan is het... overtreding op Joachim Uiterloop. En die mag dan genomen worden door CSV Apeldoorn. De nieuwe bal. Man, rechterkant van het veld. Helemaal weer lange bal naar voren toe. Weer de verdediging van VVOG erbij. Opgevangen door de CSV Apeldoorn. Kan hem wegleggen, Lawson met die bal. Ja, die laten ze gewoon vallen. En dan moet je wel uitkijken.

want je legt hem terug. Bal begint even vanzelf en heel verder wel terug naar Alessio Buzal. Lange haal naar voren toe, maar daar kan alleen maar de verdediging van Apeldoorn niet bij. Komt die bal uitverdedigd wordt. Ja, het is een beetje kriegen en klussen. En wie komt daar als winnaar uit? PVOG. Naar de rechterkant. Naar de nummer 7, Justin van Gelder. Die krijgt hem opgelegd. Hij heeft al een benklaar. Krijgt weer van Gelder. Rechter naar de linkerkant toe. Moet hij opgevakt worden. En dan is het simpel is een beetje uit de wedstrijd. En dat is alleen maar in het voordeel van CSV Apeldoorn. Servus, Justin van Gelder, balbezit. Naar binnen toe. Probeer de bal uit te spelen. Leg hem terug. Kenny Thijssen. Draait zich om. Krijgt die bal voor zich. Krijgt hem niet. Oh, en dan op de achterlijn. En dan is het een hoekschop voor VWOG. En dan gaat Justin van Gelder zich weer mee bemoeien. En dan komen ook de mannen naar voren. Freddy van Looy komt mee naar voren. Daar staat ook Max Zwart staat erbij. Daar staat ook Bram Hartvoort bij. En dan gaan we kijken hoe dat gaat komen. Van Gelder met de bal. Rechterkant van het veld. Tweede paal. Wordt hooggekopt. Wordt ingekopt. Schoten. Oh, net over het doel van CV Apeldoorn. En zo blijft het hier. Na 82 minuten. Nog steeds dezelfde stand. 1-1.

0: Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Dan gaan wij door naar waar denk ik nu wel de slotfase van de wedstrijd is aangebroken. CSV tegen VVOG. Nayam.
1: 36 minuten. Dat net zo goed als 2 tegen 1 voor Apeldoorn kunnen zijn. Ze kregen 1 aanval. Dat wil zeggen dat ze tegen een tweede trap. Een meter dat trippen van de goal. En Lawson die laatste zich daarmee. Ze schoot over de muur keihard in die lengte benedenhoek. Maar daar zat de keeper net op tijd bij. En die kon de bal via zijn handen komen aan de binnenkant van de paal. En doet zuid op die weer terug. Voor hetzelfde geld hadden die 2 tegen 1 kunnen staan. En vervolgens toch 2 minuten later aan de overkant. Is het de invaller de training van Jan Flap. De bal die aan de linkerkant kwam bij Uterlo. Die de bal recht naar de rechterbovenhoek expedieerde. Maar daar had de keeper Alessio Budel het zicht op. Hij kon de bal met een uiterste uitstelling naar net over de kruising zitten. En zo ging die mogelijkheid voor. Over hebben we 2 kansen. En nu is het balbezit van de Zaterdag. Zijn uitbraak. Die kan natuurlijk even lang. En dan komt de bal lang naar voren. En daar kan Wanaba achteraan. Maar die wordt opgevangen door de verdediging. Ja, dat is toch een lastige man hoor. Maar de bal gaat niet over de zijlijn. Nee, nog niet. Ja, toch. Maar vrije trap. De scheidsrechter trap mee. Ja, dan mag je niet mopperen. Dat Samuel Bakana die over de vrije trap mee gaat krijgen. En gaan we nog maar even kijken. 87 minuten en 45 seconden staat op het bord. Dus steeds 1 tegen. Wat ik van de VVOG zie, is dat ze bijna doortastend zijn. Het voetbal is leuk en aardig om te zien. Het gaat toch gewoon van man naar man. Maar uiteindelijk, als dan uiteindelijk gescoord moet gaan worden, dan laten de heren het toch een beetje afweten. Nu vrije trap. Aan de rechterkant van helemaal is opgevangen door de verdediging. Nog een keer door Apeldoorn. Maar dan weer uitverdedigd door de Portugal weer terug. En dan gaat hij helemaal terug naar de keeper. En dat is Didari. Die dan nu weer naar voren opgezocht. Van Pedon. Die kan uit, maar niet goed. Zo, dat is een aardige bal. En die komt aan de rechterkant. Duw in de rug, schijf. En dan kan de nummer 7 dan door. Nee, dat wordt goed verdedigd door Kaan. Hij kunt de invallen. Gaat over de achterlijn. En mag er weer een hoekschop genomen worden. En opnieuw, zoals van vanmiddag, gaat Justin van Gelder zich daarmee bemoeien. En nu gaat Pedon in discussie met de scheidsrechter. Gaat kijken wat er gaat gebeuren. Wordt even toegesproken. En dan zegt hij, kom maar op, we gaan gewoon door. 88 minuten en 56 seconden. Dat wil zeggen, we gaan de 89e minuut nu in. En er is een vrije trap die aan de rechterkant... die wordt niet genomen door Justin van Gelder. Die gaat eraf. En daar komt een invaller in het veld. En dan moet ik even kijken wie dat is. Die gaat met nummer 8. Jamno van der Vecht die in de ploeg gaat komen. Dan komt nog een klap. Haalt alles uit de kast. 3 nieuwe mannen erin om de laatste stoot te geven. Nu, er moet eerst nog een hoek opgenomen worden. En dan is het gebeurd. Scheidsrechter. Ik ga eerst even kijken. Ja, die man die komt het veld in, nummer 9. Said Smakoli. Die ooit nog bij Columbia voetbalde. Moet nu door van de scheidsrechter Mel naar de buitenkant, moet op de lijn en dan mag hij er ergens pas in. Maar dat is aangegeven dat hij in mag vallen. Hij mag er in elk geval niet in staan, sorry. En is de vrije trap en hoekschop moet nog genomen worden aan de rechterkant van het veld. Gaat dat doen Christian van Nuis, de aanvoerder. Waarom mag hij dan er dan niet in? Hij moet wachten bij de assistent scheidsrechter. Komt die bal, wordt voorgezet, wordt weggekopt, wordt opgewacht, geschot, hoog en ver. Zelfs over de ballen van erin door Uterloon. En gaat Dimo, nu mag hij een andere bal moeten gaan komen. Want die bal gaat ver over de ballen van erin. Ja, dit is hij alweer terug. En kan die door Budel opgepakt worden. En mag die uitgespeeld worden. Inmiddels zitten we op 29 minuten en 26 seconden. 90 minuten en 30 seconden. En staat er nog steeds 1 tegen 1. En als Apeldoorn dit stand houdt, dan verdienen ze een groot...
2: De manager match van de kant van CSV Apeldoorn vandaag is geworden speler onder nummer 18, Jesse Verdom.
1: Ja, dat zou hij heeft Verdom wordt als manager match gespeeld. En dat is volledig terecht, want hij heeft met name...

0: Maar Maurice de Ruiter continu in bedwang gehouden. En nu ook weer, balbezit. Nou, dan gaat hij naar de rechterkant. Dan gaat hij weer door. Van Gelder. Van Gelder toch balbezit. Maar het tilt net niet terug. Wordt voorgezet. En wordt er wordt goed opgevangen. En een goed schot. Oh, die vliegt toch ver op. Noodsituaties zijn dat. De man Kenzo Janssen in de ploeg gekomen. De Max McCauley mag er ook in komen. De man die bij Columbia ooit furoren maakte. En nu is het alle hand aan dek van CSV Amersfoort om in de laatste paar minuten de zaak nog niet op het halen, maar gewoon om te zorgen dat daar in elk geval
1: de slotfase
0: 91-30 minuten
1: van de kant van GVOG. Onder de nummer 9 staat iets, McCauley, nummer 18 Kenzo Janssen.
0: Ja, dat is de wissel dat wordt ingegooid door CSV Amersfoort. Wordt doorgekopt. Wordt opgevangen door VVOG. Weer naar voren. Ik blijf nog maar even hangen, want het kan elk moment zo afgelopen zijn. Kijk de bal neer. Ja, Apeldoorn nog weer een keer in bal. Jadier kan daar waarschijnlijk mee weg. Leg hem daar keurig tussendoor. En dan komt ja, oh, los. Die kan de bal net niet meer krijgen. Zo! Dan moet de keeper van Apeldoorn pakken. En het is Farid Bidari, die dan maar net op tijd bij kan. Omdat Lawson die bal dingen. Nu weer VVOG in aanval. Het gaat nu over en weer. En gaat de bal wordt opgevangen door de mensen van Apeldoorn. Weer, ja, gedaan. En zelfs de bal naar de rechterkant toe. Weer naar Lawson. Lawson had een goede bal naar de rechterkant toe. Daar moet Samuel Dakana achteraan. Die bal is naar over de zijlijn. En mag ingevoerd worden voor VVOG. Zegt de assistent scheidsrechter die mij ook daar assisteert. Om Meiling assisteerde om in te laten gooien. Dat gaat ook gebeuren. De bal wordt teruggelegd naar de keeper. Naar de keeper Didari. En er komt een lange bal naar voren toe. Wordt opgevangen door de verdediging van Apeldoorn. Het is nu kick en rust van beide kanten. Voetballen is er bijna helemaal af. En nu balbezit gaat ook in. Nu wel op de zijlijn ingooien voor PVOV. Wordt teruggelegd. Wordt nog een keer. En kijk, 93 minuten op het scorebord. Het blijft gewoon spannend. Elk moment kan het zo gebeurd zijn, maar het kan ook zo'n doelpunt opvallen. Bal aan de linkerkant van het veld. Wordt weer ingezet door VVOG. Wordt niet opgevangen door de verdediging. Goed gedaan. En weer door VVOG. Kan weer zijn. Komt 4-5 man samen in de spitsen. Wordt bal wat door. Nee, dat is een overtreding. Ja, en hij fluit daar nu in de graf. En dan zou mij benieuwen wat hij nou gaat doen.
2: Hij is gewoon
0: een overtreding op... En als het goed is, is dat Perdon die daar ligt. Die dus, ja, die moet wel overeind komen. Het is inderdaad Perdon. Jesse, die Perdon die dus met een spits met de nummer 10 in aanvaring kwam met Mats Smits. En dan gaan we kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Wat gaat hij nou doen? Dan gaan we toch even kijken wat de scheidsrechter geeft. Ah, hij geeft de bal aan de keeper, denk ik. Ja, dus de kool en de geitsparen doen ze dat. Maak het maar niet moeilijk. Hij heeft de bal in zijn handen. Dan gaat hij ballen. En dan is hij voor de keeper Budel. En dan mag hij hem weer verder uit. Pak hem in zijn handen. En gaat hem een lange bal gaan geven. Gaan we kijken wat hij die bal terecht gaat komen. Hij komt heel ver op de helft van de VVO. Hij wordt opgevangen daar voor de verdediging. Ja, ik denk dat het toch nog een paar minuten doorgaat. Voorlopig hebben we hier op het scorebord staan 94 minuten en nog steeds de stand van 1 tegen 1.
3: 1 tegen 1, dan kan ik nog wel even de dingen op de uitslagen opnoemen die binnen zijn gekomen. Want inmiddels is het dan bijna de klok van 4 en kunnen we dus even naar de uitslagen die... Oh, ik hoor dat het is afgelopen, dus we kunnen nog even naar Jan toe. Jan.
1: Het thuislijst.
0: Ja, het
1: scheidsrechter van Meiling heeft 95 minuten op de scorebord. 1 tegen 1.
0: Apeldoorn heeft een groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man moeten spelen. Omdat ze een rode kaart kregen voor de man, moet ik even kijken, Jeremy Eilander, die de rode kaart kreeg. En vervolgens hebben ze eigenlijk de zaak maar een beetje tegengehouden. Overigens kregen ze nog twee aardige kansjes, met name door Lawson. Maar helaas, voor Apeldoorn lukte dat niet. Je kunt lang en breed erover discussiëren of het terecht of niet terecht is. 95 minuten, de eindstand is hier 1 tegen 1. En de 11e wedstrijd tussen CV Apeldoorn en VVOG is weer in een gelijkspel geëindigd. Vorig jaar was het 2 keer winst voor CV Apeldoorn. En 5 keer is het gelijkspel in de laatste 10 jaar.

0: vandaag er één bijgekomen. 95 minuten op het scorebord. Eindstand tussen CSV en Apeldoorn en VVOG 1 tegen 1.
1: 1 tegen 1. Bedankt voor vandaag, Jan.
2: Ja,
0: graag gedaan.
1: Yes, dan kunnen we nog even de einduitslagen opnoemen die er vandaag binnen zijn, of die net binnen zijn gekomen. Dat luidt als volgt. Gaan we even luisteren. Grossel speelde thuis tegen WWNA. Die wonnen dik met 6-1. Apeldoornse Boys tegen Veluwse Boys werd 1-0. VV Stroe speelde tegen WKA Alexandria. Het werd daar 6-3. Blauw-Geel speelde thuis tegen Albatros. Het werd 0-2. Dan Avendo Columbia werd het 4-1. Dan zijn er nog bij bepaalde wedstrijden de uitslag nog niet bekend. Ik kan even kijken hoe het daar nu staat. AGOVV tegen FC Jeugd. Het staat daar 3-3. Maar dat kan ieder moment ook afgeblazen worden. Ook de wedstrijd Groenwit tegen SV De Paasberg staat 6-2. Dus we kunnen concluderen dat ze daar wel gaan winnen. Robur et Velocitas speelt uit tegen Helios Deventer. Het staat daar nu 1-2, dus Robur staat voor. Maar ja, die wedstrijd is ook een kwartiertje later begonnen. Die is om 2:15 begonnen, dus die zijn zo meteen ook klaar. En natuurlijk CSV Apeldoorn tegen VVOG. U hoorde het net van Jan ten Hoven. Daar is het 1-1 net en daar is het ook 1-1 gebleven. Dit was het voor vandaag van Apeldoorn Sport. Morgen zijn we er weer en dat doen we gezamenlijk met RTV 794. We doen verslag van de wedstrijden WSV tegen SC Westervoort met Gerard Philipsen. SC EDS tegen VNL met Jon Overvelde. En EMS tegen SV Nieuw-Heerte met Herwin Roosendaal. Bedankt Jan voor het zijn bij de wedstrijden. En voor mij lijkt alleen nog maar te zeggen een fijne avond/middag van deze zaterdag. Tot de volgende keer bij Apeldoorn Sport.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan. That's a show. And why don't you get it started, the Mago remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

Flashback 282. Dat was Sherry en Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Afrobeats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Dat is een track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio over de hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club en Rumors.

Wat een prettige track is dit, hè? Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat, hè? Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder. Hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele, maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette, Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten. Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Made in Holland hoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

0: every heart to love will come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocate, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje. Oh,

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht.

0: Dit is het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Viss.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond 26 september. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carne Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar Sauce to See, muziek van Kevin Kendall en Lurian.

Je wordt alleen maar zwart gemaakt door mensen die jaloers op je zijn. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Soms word je niet zwart gemaakt omdat je iets verkeerd doet. Nee, maar omdat jouw aanwezigheid iets raakt in een ander. Niet iedereen kan omgaan met iemand die zijn eigen pad kiest. Niet iedereen gunt een ander het licht dat hij zelf nog niet heeft gevonden. Maar het zegt niets over jouw waarde, wel iets over hun strijd. Verspil daarom geen energie aan het verdedigen van je naam. Mensen die je echt kennen, hebben geen uitleg nodig. En mensen die besloten hebben je niet te begrijpen, zullen die uitleg ook nooit aannemen. Maar blijf trouw aan wie je bent. Integriteit maakt misschien niet altijd het meeste geluid, maar op de lange termijn spreekt het altijd het hardst. Laat je karakter luider zijn dan de verhalen die anderen over je vertellen. Want uiteindelijk onthult de tijd altijd de waarheid.

U heeft geluisterd naar zang en muziek van N.E.A. met Book of This. Waarom is er zoveel oneerlijkheid? Dit is een waardevolle bijdrage van Trudy Hackert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Waarom is er zoveel oneerlijkheid? En wat zou het mooi zijn dat de mensen eerlijk naar elkaar zouden zijn? Trudy heeft het vaak gezegd en ze hoort het ook vaak zeggen. Vroeger wilde zij de onderste steen boven hebben, als ze het gevoel had dat de ander niet eerlijk was. En ze konden ook een echte doordrammer zijn. Tot het moment dat ze inzicht ontving dat ze ook niet altijd eerlijk was naar haarzelf. Maar dat was me wat. Ze paste zich geregeld aan om aardig gevonden te worden, ruzies te voorkomen, de onrust. Door onbewuste boosheid op haarzelf ging ze zich fixeren op de ander, om haar eigen niet altijd eerlijk zijn naar zichzelf te verbloemen. Voor haar was dat een mega-inzicht en het heeft haar leven veranderd. Ze durfde uiteindelijk steeds eerlijker naar zichzelf te kijken en het maakte haar duidelijk waar de ander tegenaan liep. Ze kon er rustiger mee omgaan. Ja, ze voelt nog steeds feilloos aan of iemand echt eerlijk is. Maar ze weet nu ook dat er veel angst en onzekerheid onder zit. Want als je met de diepere laag aan het werk gaat, als je gaat zien waarom je niet eerlijk kunt zijn naar de ander, dan ga je uiteindelijk zoveel meer rust ervaren en dan kun je de ander ook meer in de waarde laten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je een watje bent en dat je alleen maar in het begrip gaat zitten. Want als je het ergens niet mee eens bent of je voelt dat je niet eerlijk behandeld wordt, kom dan wel voor jezelf op, maar ga niet meer strijden. Laat het eerder los en geef het in gedachten terug naar de ander en ga verder. En laat je echte zelf zien.

Eerst geluisterd naar muziek van Merin Koral met Golden Wings. Het artikel Een Stille Waarheid is een inspirerende bijdrage van Inner Balance uit Deventer. Een stille waarheid. Er is een stille waarheid waar we ons soms tegen verzetten. Juist omdat ze iets van ons vraagt. Soms is iets zwaar. En soms is het zo zwaar dat alles in jou zegt, dit is te veel. Maar onder al die ruis, onder de angst en onder dat deel van jou dat niet weet hoe het verder moet, leeft er ook een aangeboren wijsheid. Er is een deel in jou dat wel weet hoe de volgende beweging kan maken. Het leven geeft je geen ervaringen om je kleiner te maken, maar het laat je zien waar jij je eigen kracht nog niet hebt opgeëist. Wat jou is overkomen hoeft niet te bepalen wie jij wordt. En daar begint het te verschuiven. En dan neem je langzaam het auteurschap over je eigen verhaal terug. Jouw pijn is niet jouw identiteit. Wie jij wordt krijgt ook vorm door de manier waarop jij tegemoet gaat aan wat het leven voor jou neerlegt. En misschien hoef je daarom niet te vragen waarom gebeurt dit met mij. Maar wat vraagt het leven mij om in mezelf terug te vinden? Want soms ligt precies op de plek waar jij dacht dat je alleen maar iets verloor. Het is een kracht in jou die nog niet volledig geleefd is.

Eerst geluisterd naar muziek van Kitaro in zijn uitvoering van De Zijderoute. Het korte verhaal is een bijdrage van Jolande Rijnsburger, schrijfster van Levensboomverhalen. Het is weer gebeurd, het spel van de vrijwilliger. Het is weer gebeurd, weer nam het verleden wraak op het moment van nu. Weer die afgunst, dat gevoel van niet gehoord te worden. En ze had toch duidelijk gezegd hoe ze het wilde hebben. Ze luistert helemaal niet. Is er dan niemand die mij serieus neemt? Heb ik dan geen stem in deze maatschappij? De vrouw liet haar tranen stromen. Weer dat gevecht tegen de wereld om haar heen. Weer een strijd die ze wil winnen. Maar dit keer laat ze het er niet bij zitten. Dit keer wil ze wraak. En huilend aan tafel bedenkt ze een list. Wat ze zou gaan doen om toch haar gelijk te krijgen. Ze zou haar stem laten horen. Maar ze weet niet dat deze zeer oude grief van niet gehoord worden haar altijd het gevoel geeft dat ze zich moet bewijzen. Het geeft haar het gevoel dat ze minder is dan anderen. Haar grief heeft haar nu helemaal in zijn greep. En met grote klauwen houdt hij haar vast. De grief wil groter worden. Het wil meer voeding. En de vrouw wordt nog bozer. Ik zal ze leren. Al moet de onderste steen boven komen, ik zal gehoord worden. De vrouw belt een vriendin en vertelt haar verhaal in geuren en kleuren. Maar de vriendin zegt niets en ze gaat ook niet mee in het verhaal van de vrouw. En de vrouw probeert haar vriendin te overtuigen en probeert het verhaal op verschillende manieren over te brengen. En steeds probeert ze haar vriendin mee te trekken in haar grief. Maar de vriendin reageert niet. De vrouw werd boos. Ziet ze dan niet dat ik aan het lijden ben? Heb ik dan geen gelijk en een beetje steun kan ik best wel gebruiken? Maar de vriendin luistert alleen maar en probeert het gesprek een andere wending te geven. De vrouw hangt uiteindelijk op. Stom wijf, wat moet ik nou met zo'n vriendin? De vrouw was moe van het denken. Hele dagen was ze bezig met haar grief. En hele nachten bedacht ze verschillende strategieën om haar gelijk te krijgen. En hele gesprekken voerden zich in zichzelf. Ze was moe, maar haar grief was te sterk. Ze moest nu doorzetten. Ze moest laten zien dat er met haar niet meer gespeeld kon worden. En zo ging er weken overheen. Ze werd magerder en de spanning in haar lijf was als een elastiekje zonder enig rek. Dit kon zo niet langer meer doorgaan. Er zal een moment moeten komen dat ze moet gaan inzien dat het allemaal niet belangrijk is. Maar dat weet de jonge vrouw nog niet. Tot ze op een morgen uit het bed stapte. Ze had weer een nacht niet geslapen en een nacht vol herhalingen van wat er niet genoeg gezegd was. Die eindeloze discussies in zichzelf, ze was zo moe. Ze ging op de stoel zitten die voor het raam stond. Ze keek naar buiten naar de vogels. Vreemd, dacht de vrouw, ik ben al weken in de bang van mijn conflict, terwijl de vogels gewoon doorgaan met wat ze altijd doen. Ze zitten niet nachtenlang te piekeren en ze hebben niet dat rotgevoel wat al een heel leven lang duurt. Als ze vechten om een stukje brood, dan zijn ze daarna weer vergeten. Ze blijven er niet mee zitten en ze gaan verder met de dag. Maar waarom doe ik dat niet? Waarom ben ik zo boos? Mijn hele leven lang ben ik al boos. Altijd moet ik mijzelf verdedigen. Altijd die strijd. Ik wil dit niet meer. Het vrouwtje begon te huilen. En opeens kreeg ze een helder moment. Ze heeft haar hele leven gevochten, maar er nooit iets mee bereikt. Ze voelde zich altijd aangevallen omdat ze dacht nooit genoeg te zijn. Maar heeft ze deze angsten en pijnen niet haar hele leven vastgehouden? Ja, net als in de zin, je bent maar één keer slachtoffer en daarna ben je vrijwilliger. Er is één keer in mijn leven iemand geweest die heeft gezegd, je bent niet goed genoeg, je bent dom, je kan niets. En er was een eerste les in haar leven dat ze haar mening wilde geven, maar werd overrompeld door de mening van iemand anders. En dat gevoel van die eerste keer, dat rotgevoel wat je de eerste keer voelt als je slachtoffer wordt. Dat gevoel heb ik mijn hele leven met me meegenomen. En bij elke gelegenheid die zo'n situatie weer uitlokte, zorgde ik zelf dat ik als vrijwilliger dat gevoel weer opwekte en de grief werd groter, sterker en slimmer maakte. Maar nu was het klaar, ik heb het gezien. Ik ga niet meer mee in dat spel van vrijwilliger. De jonge vrouw kleedde zich aan, stapte op de fiets en reed naar de winkels. Bij de bloemist kocht ze prachtige rode rozen voor zichzelf en witte chrysanthemen om haar

hoofdletter in Celestial Meadows. Het artikel Levenskracht is een waardevolle bijdrage van Annelies van Reenen. Levenskracht. Een mens kan veel dragen, want in ieder van ons schuilt een onbegrensde innerlijke levenskracht. Soms schuilt die kracht niet in altijd maar sterk moeten zijn, maar juist in ons pure mens zijn, met al onze kwetsbaarheden. Want als we onszelf toestaan om werkelijk te voelen, te struikelen en om hulp te vragen, tonen we de ultieme vorm van kracht. Het idee dat we altijd maar door moeten gaan en onze worstelingen moeten verbergen is een zware last die velen met zich meedragen. Bovendien kost het continu op onze tenen lopen en het verbergen van onze innerlijke wereld enorm veel levensenergie. Maar wanneer we besluiten ons masker af te leggen en werkelijk uit te reiken, nodigt die openheid de ander uit om hetzelfde te doen. Want in die pure kwetsbaarheid ontstaan vaak de meest betekenisvolle bezielde verbindingen. Door te accepteren dat het levenspad niet altijd over rozen gaat, verdwijnt de druk van de illusie van perfectie. Dit brengt een diepe innerlijke rust mee. De energie die eerst verloren ging aan weerstand, strijd en verzet kan daardoor transformeren en vrij naar herstel stromen.

U heeft geluisterd naar muziek van Nikos Ignatiatis in Olympus Symphonie. De verkorte horoscoop van de maand. Dit keer is het de maand van het sterrenbeeld Weegschaal. Weegschalen zijn geboren in de periode 23 september tot 22 oktober. Ik behandel ook de schorpioen en dit sterrenbeeld is geboren in de periode 23 oktober tot 21 november. En het sterrenbeeld Booschutter. En dit sterrenbeeld is geboren in de periode 22 november tot 21 december. Afgewisseld met muziek van Fred Sondervan. Hij heeft het harmonie genoemd. Het sterrenbeeld Weegschaal is het zevende teken van de dierenriem. Dit teken gaat helemaal over de balans. Balans in relaties, vriendschappen, op de werkplek en andere zaken in het leven. De weegschaal houdt van harmonie en zal zijn of haar diplomatieke vaardigheden inzetten om een prettige omgeving te kunnen creëren. Weegschaal is het teken van harmonie en relatie. De zon in weegschaal staat op het moment van de equinox, wanneer de dag gelijk is aan de nacht, wat tijd betreft. En op dezelfde manier streeft weegschaal altijd naar evenwicht tussen polariteiten. De weegschaal. Je familie is belangrijk voor je, zeker in deze periode. Maar ook je huis en je eigen gezin. Dat er een dieper niveau oneenigheid is, weet je. Maar toch laat je het rusten, omdat je goed aanvoelt dat men niet tot elkaar zal komen. Jouw gastvrijheid verbindt en dat maakt je voorzichtig blij. Een kleine stap is ook een stap. En je aandacht gaat ook naar een opknapbeurt in je huis. Ik ga verder met de schorpioen. Je confronteert je partner met je vermoedens die je hebt, omdat je duidelijkheid wil en zekerheid. Waar ben je aan toe? En waar gaat jullie relatie heen? Bedenk dat je zelf ook iets kunt doen. Bijvoorbeeld aangeven wat jij zelf wilt. Je relatie gaat hoe dan ook door een transformatie heen. En als jullie eerlijk kunnen zijn naar elkaar, kom je er veel sterker uit dan ooit tevoren. En dan de boogschutter. Net zoals de leeuw ben je hartstikke optimistisch. En dat laat je merken ook. Je gaat een mooie periode tegemoet waarin je zelfvertrouwen sterk is. En je kunt de hele wereld aan. Maar toch is het goed om waakzaam te blijven. Want je ziet details over het hoofd. Al met al staat genieten op de eerste plaats. Je neemt verantwoordelijkheid voor je levensgeluk. En dat alleen al geeft een ontstellend goed gevoel.

En zoals al gezegd is, u heeft geluisterd naar de muzikale interpretatie van de Weegschaal door Fred Zondervan. Hij heeft het harmonie genoemd.

Déjà vu. We kennen het woord allemaal en waarschijnlijk heeft u het ook wel eens meegemaakt. Het woord komt uit de Franse taal en betekent alleens gezien. Je hebt de indruk dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Je ervaart het op bepaalde plaatsen waar je komt, tijdens ontmoetingen en gesprekken of in dromen en visioenen. We worden het dan gewaar als beelden of herinneringen uit een vorig leven die dan in het heden komen bovendrijven. Met personen kan het voelen als een teken van zielsherkenning. In dromen en visioenen heb je het idee dat een bepaalde ervaring in het heden al eens eerder in een droom of visioen is voorgekomen. En bij een déjà vu is er sprake van een plotselinge en sterke herkenning van een situatie, plaats of ontmoeting. Het voelt ook heel echt en vertrouwd aan. En het hoort bij het spirituele ontwaken en een bewustzijn dat zich verruimt. Een déjà vu is een teken van het universum, dat je op de goede weg bent, dat je leeft en handelt in overeenstemming met jouw zielendoel, aldus Annelies van Rhenen.

U heeft geluisterd naar muziek van Mike Rowland met Land of Hope. Ten slotte de wijsheid van de week. Soms begrijp je een les pas wanneer je erop terugkijkt. Op het moment zelf voelt het misschien als een tegenslag, een afscheid of een omweg. Maar later ontdek je dat juist die ervaring iets in jou heeft veranderd. Niet elke les komt zacht. Sommige leer je loslaten en anderen leer je grenzen stellen. Opnieuw vertrouwen of de kracht vinden waarvan je niet wist dat je die had.

Kijk vandaag niet alleen maar wat je hebt verloren, maar ook naar wat je onderweg hebt gevonden. Elke ervaring laat een stukje wijsheid achter. Vertrouw erop dat jouw lessen je stap voor stap dichter bij jezelf brengen. Soms is de grootste groei niet zichtbaar aan de buitenkant, maar voelbaar in je hart.

10.7 van Asja is het ondertussen alweer tijd geworden om afscheid van u te nemen. U gaat luisteren naar muziek van Henning Flintholm met The Other Worlds. Tot het nieuws kunt u er nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabeling bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe, met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. En zoals bekend is de uitzending nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden.

De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zwaar...

Een regenval waardoor noodhulp naar Bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Hakoel worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apenstaartje.nl.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.